0: Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: liggen.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt de brandstof ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van de 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Op Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Starterslening van Dronten wordt uitgebreid. En A6 een paar nachten dicht tussen Urk en Lelystad-Noord. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Dat was lekker lang, zo lang vrij.
1: Ja, het is een beetje een verwend maand, hè? We hebben straks nog een lang weekend.
4: Ja, we hebben nu even een volle werkweek. Maar komende week dan gaat er alweer een maandag vanaf. Dus wat dat betreft nemen we je mee deze week door.
1: Ja.
4: En dan hebben we het onder andere over de medische keuring voor brandweerlieden. Die moet worden aangepast. Tenminste, dat wil de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Die vindt dat de veiligheidsregio Flevoland de normen veel te streng hanteert.
1: Oh, en een bijzondere oost, daar hoor je over vanaf het weerwater in Almere, wat daar groeide. Hoor je zo.

0: Leon Rimes, een grote hit, Can't Find the Moonlight. Ik heb de moonlight niet gezien, want het was te nat om naar boven te kijken.
1: Het was ook heel grijs, hè?
0: Ja, joh, het is allemaal niks.
1: De medische keuring voor brandweerlieden moet worden aangepast. Dat wil de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Deze belangenorganisatie vindt dat de veiligheidsregio Flevoland de normen veel te streng hanteert.
0: Elke veiligheidsregio gaat er op zijn eigen manier mee om, weet Fokko Aldert Omta van de brandweer in Ens.
2: Vooropgesteld, we hebben fitte en goede brandweermensen nodig. Die keuring moet ook blijven. Alleen herzie hem en koppel hem aan de praktijk. Kijk, wij zijn met heel veel brandweervrijwilligers, met name hier in de Noordoostpolder natuurlijk. En daar zijn we altijd naar op zoek. En de laatste jaren valt dat niet helemaal mee. En ook geen idee waarom mensen eigenlijk geen vrijwilliger willen worden bij de brandweer. En nu is er de laatste tijd wat discussie ook over de keuring die we als vrijwilliger moeten doen bij de brandweer, de PPMO. En daar vallen ook vrijwilligers door af. Of zijn tijdelijk buiten dienst. En dat is voor iedereen natuurlijk niet geweldig.
3: Hoe kan dat?
2: Het is een keuring die niet helemaal strookt meer met de dagelijkse praktijk. En daar daardoor vallen brandweervrijwilligers af.
3: Wat kunt u dan een voorbeeld geven?
2: Nou weet je, de brandbestrijdingsbaan zitten een aantal onderdelen in die heel erg strikt worden gehandhaafd. Terwijl het helemaal niet meer met de praktijk strookt. Dan bedoel ik bijvoorbeeld de traplooptest. Daar mag je tijdens de test niet de leuning raken. En dat is natuurlijk niet de praktijk. Als wij morgen een brandend gebouw in moeten en wij moeten een trap op, waarom zouden we dan niet even de leuning mogen aanraken om steun te zoeken? En wat ons probleem is, dat eigenlijk de keuring, je zou het wat meer holistisch moeten beoordelen. Ben je geen brandweerman als je toevallig een keer de leuning van de trap raakt?
3: Want zo streng zijn de eisen op dit moment?
2: In deze regio wel. En die zijn daar heel strikt en streng in. Andere regio's in Nederland gaan daar wat holistischer mee om, wat vriendelijker. Joh, als je nou al 20 jaar brandweerman bent en je raakt toevallig een keer die leuning om wat steun te zoeken, ben je dan gelijk af. Of zeggen ze, probeer nog wat te trainen. Je mag gewoon in de uitruk blijven. En kom over een jaar weer terug. Want het is een jaarlijks terugkerend iets.
3: En wat vindt u ervan dat juist in deze veiligheidsregio zo streng ernaar wordt gekeken?
2: Ja, daar vind ik zeker wat van. Zeker ook in combinatie met de vakvereniging van brandweervrijwilligers. Je zou ook even als regio zijnde uit je schaduw kunnen stappen. Want op deze manier ga je brandweervrijwilligers verliezen. Het zij vrijwilligers die niet meer terug willen komen, er klaar mee zijn. Het zij vrijwilligers die tijdelijk buiten dienst zijn. Waardoor ook posten buiten dienst raken. Het kan niet zo zijn dat door deze strikte regels of door de halsstarrigheid van de regio, dat we vrijwilligers gaan verliezen. Want geen vrijwilligers is geen hulp aan de burger. En dat is wel heel belangrijk. Dat we hulp kunnen blijven verlenen aan de burger.
1: En dat was Fokko Aldert Omta van de brandweer in Ens. Nou, we hebben uiteraard ook de veiligheidsregio om een reactie gevraagd. Nou, die wilde alleen schriftelijk reageren. De veiligheidsregio zegt het standpunt van de brandweervrijwilligers te begrijpen, maar gaat de keuringseisen niet aanpassen. Volgens een woordvoerder houdt de veiligheidsregio zich aan de afspraken die landelijk zijn gemaakt. En ja, wat andere regio's doen, dat is aan hen, aldus de woordvoerder.

0: weer volop in de belangstelling. Taylor Swift, bijvoorbeeld met Opa Light.
1: Paksoi die niet op het land groeit, maar op het weerwater in Almere. Ja, dat klinkt onwaarschijnlijk, maar het bestaat toch echt. Die groente is voor de eerste keer geoogst vanaf een drijvend groente-eiland bij Almere stad.
0: Zie je voor je?
1: Ja, zeker.
0: Mooi toch?
1: Het is heel grappig.
0: Is daar ruimte zat? Heel groot water. Volgens de bedenkers is dit de toekomst. De kwaliteit van de paksoi lijkt in elk geval prima.
2: Als boer niet je akker oprijden met een trekker, maar naar je gewas varen met een bootje. Dat doet Sarja de Olde dagelijks. Hij werkt op een drijvend groenteeiland in het weerwater in Almere.
3: Wat zie ik hier staan?
4: Tegen de 2000 aan paksoi. Klaar om te oogsten.
3: Ja, want dat doet het wel goed, of niet?
4: Ja.
3: Ja? Ja. Ben je tevreden? Of?
4: Nou ja, ze zien er groen uit, maar er zitten een paar gele tussen. Maar overwegend is het goed. Eerste keer.
2: De planten hangen op het eiland met de wortels in het water van een soort badkuip. Het is een gesloten systeem. Je kan makkelijk voedingsstoffen en bijvoorbeeld zuurstof toevoegen aan het water. Het drijvende groenteiland is een idee van Martin Huberts van Floating Future. Hij is er al jaren mee bezig.
5: Als je bedenkt dat alle grote steden in de wereld liggen echt aan water. Als je deze eilanden daar dichtbij legt, heb je dus geen transportkosten. En dat wil zeggen dus een heel stuk minder CO2-uitstoot. Je kunt meegaan met de hoogte van het water als dat gaat zijken. Dus dat heeft heel veel voordelen. Het land kun je dan weer voor andere dingen gebruiken.
2: Huber ziet het al helemaal zitten. Arjen Dekking is ook bij het project betrokken en is wat voorzichtiger.
6: Je hebt natuurlijk hier hele bevlogen mensen die allerlei vergezichten hebben. Mm-hmm. Wij proberen vanuit het onderzoek eigenlijk informatie aan te dragen om te kijken of dat die vergezichten ook realistisch zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd, we zijn ook gewoon heel praktisch bezig. We hebben nu hier het eerste prototype klaar liggen. Wij doen daar ook een heel stuk teeltonderzoek in. Er wordt straks, en dat is vandaag eigenlijk voor het eerst, er komt ook product van het eiland af. We willen ook heel graag weten hoe dat de consument tegen deze vorm van productie aankijkt. En hoe dat zit met inhoudstoffen en gezondheid van het product.
2: Er worden verschillende groepen groenten geteeld om te kijken hoe dat gaat. Tegelijkertijd groeien ook dezelfde groenten op land, in een kas en in een laboratoriumsetting. De eerste lichting paksoi doet het dus best oké. De tomaten slaan nog niet zo goed aan.
4: We hebben sensoren hier in het bassin hangen. En met die sensoren kunnen we dus zien wat er in het water gebeurt. En wat er in de omgeving gebeurt. En achteraf kunnen we daaruit conclusies trekken.
3: Ja. Ja,
4: dus het is koud geweest. Of, ja. Ja, het is koud geweest. Wij zijn eigenlijk ook iets te vroeg begonnen met de tomaten erin zetten. Want we hadden nog een beetje nachtvorst. Ze staan wel in de luwte. Maar anders nog, ja, je ziet het resultaat. We zijn te vroeg begonnen. IJsheilig is niet voor niets een ding, hè?
2: Eigenlijk weet Huber het al zeker. De drijvende eilanden zijn de toekomst.
5: We zijn op dit moment bijvoorbeeld in de Caribiën aan het kijken. 95% van al het voedsel in de Caribiën wordt op dit moment geïmporteerd. Mm-hmm. Op het moment dat je bij die eilanden deze voedseleilanden neer zou leggen, betekent het gewoon van dat er eigenlijk bijna niks meer geïmporteerd hoeft te worden.
3: Op zee, dat gaat dus ook omdat er een gesloten waterzak onder hangt.
5: Juist, dus het kan op zee, op vuil water, dat maakt niet zoveel uit.
3: Maar gaat dat dan goed met golven en dat soort?
5: Ja, we hebben testen gedaan. We liggen hier nu ook al 2 jaar. Dus we hebben hier qua wind en winterse buien hebben we aardig wat meegemaakt. Afgelopen winter de sneeuw. Maar met golven hebben we die testen gedaan in Wageningen. En we kunnen dus behoorlijk wat hebben. Op het moment dat er een orkaan komt, is natuurlijk alles. Want dan heb je ook alles op land is dan weg. Maar we kunnen aardig wat aan.
2: Huber hoopt volgend jaar al de eerste eilanden neer te kunnen leggen.
1: Het verslag was van Reo van der Weijden vanaf het groente-eiland op het weerwater in Almere. Gaan we door met het weer, Diana Woei. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ja, we hadden het net al even over de afgelopen dagen. De ene dag was wat natter dan de andere dag.
7: Ja.
1: Ik hoorde van sommige mensen dat het behoorlijk druk was in de meubelwinkels. Nou ben ik daar zelf niet geweest, want ik was aan het wandelen.
7: Ja, ja.
0: Oh, ik was daar wel.
1: Oh ja?
0: Ja, viel maar mee.
1: Okay,
0: ik had een parkeerplek en alles.
1: Ja, oh, kijk eens aan. Ja. Nou, die vrijdag was
7: gisteren dan.
0: Nee, vrijdag?
1: Oh. Ja, nou die vrijdag was natuurlijk echt heel nat.
7: Ja, ja,
1: ik heb donderdag 30 kilometer gelopen, vrijdag ook 30 kilometer. Nou, ik ben echt, was tot op het hemd was ik nat.
7: Ja. En het was heel fris, hè?
1: Ja,
7: maar slechts amper 11,8 graden.
0: Ja, ik heb wel een soort van rechtvaardigheidsgevoel dat de eerste werkdag ook flut is.
1: Ja, want nu ook weer nat.
7: Mag ja, nu ook weer een aantal buien.
1: Heb jij goed nieuws voor ons?
7: Ja, zeker. Ik heb goed nieuws. In de tweede helft van de week wordt het allemaal beter. En we krijgen een warm Pinksterweekend.
1: Dus vertel.
7: We kunnen ons daarop gaan verheugen.
1: Okay.
7: Maar ja, vanmiddag hebben we nog te maken met een aantal buien. Ja, ik reed net op de A6 en toen had ik er ook één in de buurt van Almere.
0: Zeker.
7: Buien die trekken op het moment weg richting het oosten. Dan is het even een tijdje droog, komt de zon af en toe tevoorschijn. Maar later vanochtend en vanmiddag hebben we weer met buien te maken. De temperatuur die is toch wel wat beter dan de vrijdag en de zaterdag. Gisteren hadden we al 16 graden. En ik verwacht vandaag ook diezelfde waarde. Bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten.
1: Oh, oké, kijk eens aan. En de nacht dan?
7: De avond en nacht zijn zo goed als droog. Een minimumtemperatuur van een graad of 8. Dan hebben we morgen opnieuw te maken met wisselvalligheid. En ook voor de woensdag. We zullen zeker rekening houden met in de ochtend en middag een aantal buien. En morgen ook in de avond. Maar de temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog. En morgen zo'n 17 of 18 graden. Nou, mogelijk op de woensdag 18, 19 graden. Dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Het is wel zo dat morgen wat meer wind staat vanuit het zuiden. Windkracht 4 boven de polders. Windkracht 5 op het IJsselmeer en Markermeer.
1: Oh, dat is wel aardig pittig, ja.
7: Ja.
1: Ja. En dan, vanaf de donderdag? Ja,
7: dan hebben we een hoge drukgebied. En dan blijft het gewoon een aantal dagen droog. Donderdag zou misschien nog wel een enkel buitje kunnen voorkomen. Maar het is vaker droog, geregeld zonneschijn. En de temperatuur gaat omhoog naar 20 graden.
1: Ja.
7: Nou, dan kan het vrijdag in het weekend van Pinkster zomer boven de 20 zijn, dan heb je 's middags gewoon je jas niet meer nodig.
1: Dan gaat het helemaal los. Dan krijgen we zon en
7: geregeld zonneschijn, niet al te veel wind vanuit het noorden tot noordoosten. Ja, dan is het echt heerlijk weer.
1: Oh, ja. Ja, Pinkstermaandag, dan is de fiets Elfstedentocht.
0: Ga je die doen?
1: Nee, die heb ik één keer gedaan. En toen was het verschrikkelijk koud.
0: Is het altijd met de Pinksteren?
1: En ik heb hem natuurlijk wel uitgefietst, maar ik ben toen afgestapt na de finish en gezegd, dit doe ik nooit weer. Dus daar heb ik me tot nu toe aan gehouden.
0: Heel goed.
1: Maar zoals ik het nu begrijp, wordt het fantastisch mooi weer.
7: Dat is nog de vraag.
1: Oh.
7: 'S Ochtends in ieder geval droog, maar er zit weer een weersverandering aan te komen, dat er een aantal buien komen opzetten, maar ik verwacht ze de tweede Pinksterdag nog niet in onze provincie, wel in het zuiden van Nederland.
1: Oké, maar goed, dat is nog een week weg.
7: Ja,
1: dus
7: het is voorlopig nog warm. En ik denk dat we in de tweede helft van de week gewoon af zijn van de wisselvalligheid.
1: Nou, dat is wel even lekker. Diana, dank je wel.
7: Graag gedaan.
8: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Stiekem gedanst, toontje lager. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, en dan beginnen we met Nijmegen. Want daar is het natuurlijk misschien nog steeds wel een groot feest. NEC schreef geschiedenis door het eredivisieseizoen af te sluiten met een derde plek. Met aanvallend voetbal was het een droomseizoen voor de fans.
2: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
3: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
4: ik heb echt hulp. Ik was zo blij, ik heb echt gehoopt.
3: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen. Ja, 2 bier, 9 en 2 bier. 4 bier, 9, 4 bier. 6 bier, ja oké, prima. Dat is het.
0: Oké, okay. Maar de bruiloft van mevrouw, was hij daar dan niet bij? Dat is toch onze bruiloft?
1: Natuurlijk wel, maar okay. NEC maakt nu kans om volgend seizoen in de Champions League te spelen. De club heeft zich met de derde plaats verzekerd van de voorrondes van dit toernooi. En dat is echt wel heel bijzonder natuurlijk.
0: Wereldwijd zijn vorig jaar veel meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
5: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran, zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
0: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraf uit.
1: Dan nog wat nieuws uit de kranten. Aannemers zeggen op een lappendeken aan regels te stuiten bij de plaatsing van mensen die moeite hebben een baan te vinden. Daar schrijft het FD over. Gemeenten hanteren verschillende normen, eenduidig beleid en minder papierwerk is geboden, vindt de bouw. Aannemers lopen tegen verschillende problemen aan bij de inzet van mensen die moeilijk zelfstandig aan een baan kunnen komen. Ze stuiten bij bouwprojecten voor de overheid op een lappendeken aan regels bij de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blijkt uit een rondgang langs de bouwsector van dus het Financieel Dagblad.
0: En waren ze dat? Of hebben we nog... Nee, dat waren ze ook.
1: Voor nu was het dat wel.
0: Oh, ja.
1: We hebben nu nog tijd voor muziekje, toch?
0: Tu.
1: Ja, doe maar gewoon... Precies. Dat klinkt wel beter eigenlijk.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: In de buurt van de Lasterdreef en Lelystad is gisteravond geschoten. Daarbij is volgens de politie niemand gewond geraakt. De politie doet verder onderzoek. Er gaat meer geld naar de starterslening in Dronten. De regeling is zo populair dat extra geld nodig is. De starterslening is bedoeld om jongeren te helpen met het kopen van hun eerste huis. Dronten geeft elke maand 85.000 euro uit aan die starterslening. Komende tijd is de A6 tussen Urk en Lelystad-Noord een paar nacht dicht voor onderhoud. Komende nacht is de weg naar het zuiden dicht. Dat geldt ook voor de nacht van dinsdag op woensdag. En volgende week is het twee nachten andersom. Omrijden kost al gauw een half uur. De schorsing van de directeur-bestuurder van Jeugd Lelystad is opnieuw verlengd met 6 weken. Ruim 2 maanden geleden werd ze geschorst. Er loopt een onderzoek naar haar. Dit na meerdere meldingen. Jeugd Lelystad regelt de toegang tot specialistische jeugdhulp in de gemeente. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. In Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn er woongebouwen geraakt. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet.
3: Een heel goedemorgen. We hebben tot en met woensdag te maken met wisselvalligheid in Flevoland. Vandaag trekken de buien van west naar oost over de provincie. Er zijn ook droge momenten met nu en dan zonneschijn. De temperatuur stijgt vandaag naar 16 graden. Dat is beneden de maat. Daarbij staat niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen hebben we te maken met een aantal buien. In de ochtend en in de middag, maar ook in de avond. Zo nu en dan is er ruimte voor de zon. Woensdag ook 's ochtends en 's middags een bui, 's avonds droog. En daarna breekt een droge periode aan en wordt het warm.
4: En zometeen aandacht voor de sport. Ja, we blikken nog even terug op die wedstrijd van Almere City tegen Willem II.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Chain Reaction, Diana Ross en een beetje een BG op de achtergrond. Dan de sport.
1: Zeker, Almere City is er niet in geslaagd om de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie te bereiken. Willem II won zaterdagavond de return in Tilburg met 2-0. En ja, in Almere had Willem II al met 0-1 gewonnen.
0: Almere City speelt dus ook volgend seizoen in de keukenkampioendivisie. Verslaggever Martijn de Groot sprak met spelers en met vertrekkend trainer Jeroen Rijsdijk.
2: Ja, super teleurstellend, want ik denk dat wij dat er meer in had gezeten vanavond. Ik denk dat wij Willem II tot minuut 60 eigenlijk onder controle hadden. Dat wij in principe de bovenliggende ploeg waren. Alleen, ja, we maken een fout en je staat 0-1 achter en dan krijg je nog een rode kaart en is de wedstrijd gespeeld.
3: Hamza Eldari, jullie gaan niet promoveren, jullie blijven in de keukenkampioendivisie. Jullie verliezen hier vanavond met 2-0 bij Willem II. Hoe hard komt deze klap aan?
4: Ja, heel hard. Iedereen droomde natuurlijk van promotie. Binnen een jaar natuurlijk, vorig jaar gedegradeerd en dan gelijk promoveren. En we waren goed op weg. En ik vond vandaag we speelden een goede pot. Maar je scoort niet en dan komt die voetbalwet gewoon naar voren. En dat is gewoon, als je hem zelf niet maakt, dan komt hij altijd bij jou erin. En dat zie je vandaag weer.
3: Tristan Kuijsten, afgelopen woensdag was je de held, de penaltyheld. Vandaag de slumiel.
5: Ja, zo kan je het wel zeggen, ja.
3: Wat ging er mis na een uur spelen?
5: Nou, ik zie die bal lang komen en ik denk dat mijn timing eigenlijk een beetje verkeerd is. Waardoor ik de bal rond mijn heup krijg. En ik moet die bal eigenlijk gewoon het stadion uitroeien. Alleen ik kies voor om eigenlijk aan te nemen en dan te schieten. Waardoor ik in de fout ga.
3: Ja, dan kan je wel door de grond gaan, denk ik.
5: Ja, dieper dan de grond, denk ik. Dat, je krijgt dan een beetje natuurlijk het gevoel. Het wordt natuurlijk lastig natuurlijk. En dan krijg je wel een beetje het gevoel dat je spelers en je club een beetje teleurstelt natuurlijk.
3: Al met al Willem II de verdiende winnaar na dit tweeluik.
5: Ik denk als je het hele seizoen 4 keer van Willem II verliest, dat zij het wel aardig hebben gedaan natuurlijk. Dus dat kan je niet zeggen dat je had moeten winnen.
3: Uithuilen en opnieuw beginnen.
4: Ja, dat, zo is het wel. En, nu is het gewoon nog eerst even rustig. Even alles laten bezinken en daarna is het. Volgend seizoen komt alweer aan. En dan hoop ik dat we bij de eerste 2 kunnen eindigen.
3: Ook wel trots wat jullie de afgelopen week hebben neergezet.
4: Ja, afgelopen week, ik denk wel heel het seizoen. We zijn wel van ver gekomen. We hebben plek 17 nog gestaan dit jaar. Nu half finale van de play-offs, je hebt ook nog derde gestaan. Dus het is wel een beetje het jaar wel geschommeld hoor. We hebben gepiekt, we hebben ook diep gedaald. Gekelderd, we zijn best wel ver in de put geweest. Maar uiteindelijk zijn we gewoon een half finale van de play-offs. En kon je nog bijna jezelf toetrekken om naar de finale te gaan. Maar nu is het klaar. En ik denk ook wel terecht. Dus eigenlijk ben je derde van de play-offs geworden.
3: Welk gevoel verlaat jij nu de club?
2: Ja, super teleurgesteld.
1: Ja, dat is toch sneu om het zo af te sluiten voor Jeroen Rijsdijk, die dus vertrekt bij Almere City.

0: Nou, is makkelijk zo'n liedje. Hoe veilig verkeer in Nederland geen reclame te kopen.
1: Heb jij ooit aan watlopen gedaan, Leo?
0: Nee. Kun je het wel? Want het is met app naar een Waddeneiland lopen.
1: Ja, moet je niet met vloed doen, nee. Maar nee, dat gaat niet helemaal goed.
0: Moet je goed uitrekenen wanneer je dat doet.
1: Ja, er was een groep watlopers bij wie het ook niet helemaal goed ging. Er kwamen reddingsboten en ook een helikopter aan te pas. Hoor je zo meer over?

0: Tom Grennan. En hij schreef het uit, Don't Break the Heart. Wat hebben we gisteravond toch gemist op radio en tv?
1: Nou, we beginnen met Nieuwsuur. Daar was aandacht voor de parlementaire enquête over corona. Eind deze maand, hè, dan is het zover. Dan beginnen de verhoren van de hoofdrolspelers in de coronacrisis. In 50 verhoren geven sleutelfiguren, onder wie Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel, uitleg over de ingrijpende keuzes die zij maakten. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans wilde nog geen uitspraken doen over hoe Rutte het destijds heeft gedaan.
2: Laten we eerst nu even dan de enquête afwachten voordat ik daar nu allerlei commentaar op ga geven. Dat is ook waarom we die enquête doen. Omdat...
3: Zijn er fouten gemaakt destijds door het kabinet?
2: Ongetwijfeld. Er worden natuurlijk in zo'n crisistijd, we gaan er altijd, gaan dingen goed en ook gaan minder.
1: De parlementaire enquête kijkt naar het kabinetsbeleid, maar ook naar de rol van het parlement. Welke rol speelden Kamerleden? En waren ze wel kritisch genoeg? Volgens GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Jesse Klaver was het een kwestie van balanceren. Het is
4: voortdurend de balans zoeken, weet ik nog wel in die tijd. Dus hoe zorg je ervoor dat je eenheid uitstraalt als politiek en dat je toch kritisch bent? En dat blijft, dat was voortdurend een balanceren.
1: De meeste hoofdrolspelers uit de coronatijd hebben inmiddels een andere baan. CDA-vicepremier en asielminister Bart van der Brink is de enige bewindspersoon die destijds een sleutelrol speelde. Hij was de politiek adviseur van Hugo de Jonge en kwam in beeld als de contactpersoon tussen Siewert van Linden en minister de Jonge om de mondkapjesdeal te regelen.
5: Daar is denk ik uitvoerig ook onderzoek naar gedaan. Uitvoerig debat over geweest. Dus ik denk dat daar heel veel over gezegd en geschreven is. En dat is heel goed na te lezen. Dus ik zou zeggen, pak dat er allemaal nog eens een keer bij.
3: U wilt dat nu achter u laten?
5: Nou, ik heb volgens mij nu een verantwoordelijkheid als minister in een kabinet. Wat straks moet reageren op een enquêterapport. Wat nog moet worden geschreven nadat de enquêtecommissie haar verhoor heeft gedaan. Dus ik vind het nu niet zuiver om daar nu op vooruit te lopen.
0: Dan het programma NPO Doc, dat ging over de MOB-methode, over de stichting Mobilisation for the Environment, opgericht door Johan Vollebroek. Die voert een voortdurende strijd om de overheid te dwingen zich aan milieuwetten te houden, gedreven door één overtuiging. De rechtsstaat, die werkt alleen als iedereen zich aan de wet houdt, ook de overheid zelf.
6: MOB is in 1996 opgericht. In eerste instantie hebben we natuurlijk het contact gezocht met het ministerie van Milieu. En daar hebben wij ook het probleem voorgelegd dat het kabinet zich niet aan zijn eigen wetgeving houdt. En toen kregen we te horen op het ministerie, ja, het milieu is geen prioriteit. Dus dat gaan we helaas niet doen. En als je het daar niet mee eens bent, dan stap je maar naar de rechter. Nou, dat vonden we eigenlijk achteraf best wel een goed advies.
0: Het is dat.
1: Want dat gebeurde ook.
0: Ja, maar goed, die manier van werken, niet iedereen is daar overtuigd van. Blijkt uit een gesprek dat Johan Vollebroek voerde met een pluimveehouder.
7: Wat denk je dat het juridische, het procederen, dat de juiste weg is om je oplossing gaan te creëren?
6: Nee, dus niet.
7: Want tot nog toe staat daardoor gewoon alles stil. Je krijgt geen vooruitgang, je krijgt stilstand. Kijk, nu op dit moment met deze rechtszaak ben je 9 bedrijven aan het pakken. Volgens mij zijn de meesten best wel willend om er echt wel vooruitgang te boeken. Toch voelen wij ons ontzettend aangepakt. Hè? Dus dat je ons ook in de tang probeert te krijgen. Ik vind het echt grof en keihard.
1: Dan nog met het oog op morgen. Dat sprak met Nienke Heeg. Zij was een van de watlopers die met reddingsboten en een helikopter van het wat werden gered. Het was de eerste keer watlopen voor haar.
8: Nee, dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
1: Ja, want de groep watlopers was bijna op de plaats van bestemming. Maar de geul waar ze doorheen wilden bleek opeens veel te diep. Mensen koelden snel af omdat ze stil stonden. Maar ja, intussen begon het water te stijgen. De groep liep naar een hoger opgelegen stukje om daar te wachten op de reddingsdiensten.
8: En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden. En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
1: Ja, en omdat het water net te ondiep was voor de reddingsboten, moest er een helikopter aan te pas komen.
8: Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier. En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: Zo, wat een avontuur.
1: Ze vond het eigenlijk ook wel een beetje stoer, zei ze ook nog in dat interview met het Oog op Morgen. Ja. En ze had vanuit de helikopter, want zij was met een vriendin, deze Nienke Heeg, had ze een selfie gemaakt.
0: Oh,
1: nou ja,
0: dat hoort erbij tegenwoordig.
1: Dat vind ik dan ook wel weer een beetje schaamteloos.
0: Selfie.
1: Nul gêne, nul schaamte. Nee hoor, hey, kijk het leuk, we hebben zo'n gezellig een helikopter.
0: En heb je het al gezien of heb je nog niet opgezocht?
1: Ik vond het, wat zeg je?
0: Heb je het al gezien, haar foto? Of heb je haar
1: ik heb die foto gezien.
0: Oh,
1: ja,
0: en wat zag je?
1: Nou ja, dus een breed lachend in de helikopter. Ja, of dit nou zo heel handig is om dat op deze manier te delen.
0: En zou die vrouw ook nog willen solliciteren, vraag ik me dan af.
1: Nou, dat weet ik niet. Nou, ja. Maar dat staat er misschien wat los van. Maar ik denk om dat nu op deze manier, op dit moment te gaan doen. Ja, ik weet niet of dat heel handig is. En bovendien, kijk, het is wel gevaarlijk. Want zij gingen om iets van 2:15 s'nachts weg.
0: Oh, nou, zie je niks?
1: Kijk, het Waddengebied. Als je daar op het Wad loopt, aan het Wad lopen bent, en dan in de nacht, ga je maar eens oriënteren. Dat is niet te doen, want het is er pikken donker. Dus ja, het is gewoon wel gevaarlijk.
0: En dat waren ze, wat je gisteravond hebt gemist op Radio en TV.

0: Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ik moest echt aanbellen en er werd open gedaan en er werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Klopt, dat doet hij fantastisch.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Schietpartij gisteravond in Lelystad. En starterslening Dronten wordt uitgebreid. Meer nieuws het komend uur.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
11: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
10: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
12: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
10: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En ruim 5 minuten tijdverlies op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Flitsers zijn op dit moment niet gemeld. Als je erin tegenkomt kun je doorgeven via de app van Flitsmeister.
14: Klinkt een beetje als het begin van een gewone werkdag.
13: Ja, het is, een gewone werkweek staat ons te wachten. Ja, gewoon de volle 5 dagen, alsjeblieft, alsof het in de aanbieding is. Zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over de medische keuring voor brandweerlieden. Die moet worden aangepast. Tenminste, dat wil de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Die vindt dat de veiligheidsregio Flevoland de normen veel te streng hanteert.
9: En we gaan oogsten. Meestal denk je dan aan land. Maar nu komt het van het weerwater in Almere. Nou, wat er is geoogst, dat proef je zo.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
17: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
16: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
20: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
21: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
29: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: This Love, Maroon 5 bij Flevoland is wakker. En we hebben nieuws voor je.
1: Zeker, 7:08 is het. De medische keuring voor brandweerlieden moet worden aangepast. Tenminste, dat wil de vakvereniging Brandweervrijwilligers. De belangenorganisatie vindt dat de veiligheidsregio Flevoland de normen veel te streng hanteert.
0: Elke veiligheidsregio gaat er op zijn eigen manier mee om, weet Fokko Albert Omta van de brandweer in Ens.
2: Vooropgesteld, we hebben fitte en goede brandweermensen nodig. Die keuring moet ook blijven. Alleen herzie hem en koppel hem aan de praktijk. Kijk, wij zijn met heel veel brandweervrijwilligers, met name hier in de Noordoostpolder natuurlijk. En daar zijn we altijd naar op zoek. En de laatste jaren valt dat niet helemaal mee. En ook geen idee waarom mensen eigenlijk geen vrijwilliger willen worden bij de brandweer. En nu is er de laatste tijd wat discussie ook over de keuring die we als vrijwilliger moeten doen bij de brandweer, de PPMO. En daar vallen ook vrijwilligers door af. Of zijn tijdelijk buiten dienst. En dat is voor iedereen natuurlijk niet geweldig.
3: Hoe kan dat?
2: Het is een keuring die niet helemaal strookt meer met de dagelijkse praktijk. En daardoor vallen brandweervrijwilligers af.
3: Wat kunt u dan een voorbeeld geven?
2: Nou weet je, de brandbestrijdingsbaan zitten een aantal onderdelen in die heel erg strikt worden gehandhaafd, terwijl het helemaal niet meer met de praktijk strookt. Dan bedoel ik bijvoorbeeld de traplooptest. Daar mag je tijdens de test niet de leuning raken. Dat is natuurlijk niet de praktijk. Als wij morgen een brandend gebouw in moeten en wij moeten een trap op, waarom zouden we dan niet even de leuning mogen aanraken om steun te zoeken? En wat ons probleem is, dat eigenlijk de keuring, je zou het wat meer holistisch moeten beoordelen. Ben je geen brandweerman als je toevallig een keer de leuning van de trap raakt?
3: Want zo streng zijn de eisen op dit moment?
2: In deze regio wel. En die zijn daar heel strikt en streng in. Andere regio's in Nederland gaan daar wat holistischer mee om, wat vriendelijker. Joh, als je nou al 20 jaar brandweerman bent en je raakt toevallig een keer die leuning om wat steun te zoeken, ben je dan gelijk af. Of zeggen ze, probeer nog wat te trainen. Je mag gewoon in de uitruk blijven. En kom over een jaar weer terug. Want het is een jaarlijks terugkerend iets.
3: En wat vindt u ervan dat juist in deze veiligheidsregio zo streng ernaar wordt gekeken?
2: Ja, daar vind ik zeker wat van. Zeker ook in combinatie met de vakvereniging van brandweervrijwilligers. Je zou ook even als regio zijnde uit je schaduw kunnen stappen. Want op deze manier ga je brandweervrijwilligers verliezen. Het zij vrijwilligers die niet meer terug willen komen, er klaar mee zijn. Het zij vrijwilligers die tijdelijk buiten dienst zijn. Waardoor ook posten buiten dienst raken. Het kan niet zo zijn dat door deze strikte regels of door de halsstarrigheid van de regio, dat we vrijwilligers gaan verliezen. Want geen vrijwilligers is geen hulp aan de burger. En dat is wel heel belangrijk. Dat we hulp kunnen blijven verlenen aan de burger.
1: En dat was Fokko Albert Omta van de brandweer in Ens. Nou, we hebben uiteraard ook de veiligheidsregio om een reactie gevraagd. Die wilde alleen schriftelijk reageren. De veiligheidsregio zegt het standpunt van de brandvrijwilligers te begrijpen. Maar gaat de keuringseisen niet aanpassen. Volgens een woordvoerder houdt de veiligheidsregio zich aan de afspraken die landelijk zijn gemaakt. Wat andere regio's doen is aan hen, aldus de woordvoerder.

0: De Haagse band Sommieu en ze zongen dat het donker was, maar het is al licht en dan kunnen we zien wat voor weer het wordt.
1: Ja, en de clear blue skies. Nou, een mooie bruggetje naar een weervrouw kan je toch niet vinden, Diana?
2: Ja, clear blue skies.
1: Nou, vandaag nog niet, hè?
2: Nee. Nou, misschien aan het einde van de dag in het westen van onze provincie, Almere, dat ze daar een mooie zonsondergang hebben. Maar ja, we hebben wel met wolkenvelden te maken de komende uren. En de buien die zitten op het moment boven de Noordoostpolder. Van het westen uit wordt het allemaal wat droger. Af en toe zonneschijn. Maar ja, het is onstabiele lucht waar we mee te maken hebben. Dus het betekent gewoon weer een aantal buien. Ik verwacht wel dat de buien dus in de loop van de middag en avond wat minder worden. Dus dan krijgen we vanavond op de meeste plaatsen dat het zo goed als het droog is. En dat we mogelijk dan ook de zon kunnen zien ondergaan. En dat bij temperaturen die beneden de maat zijn. Op het moment is het 10 graden. Vanmiddag wordt het net als gisteren maximaal 16 graden. Bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten.
1: Oké.
2: Ja.
1: En hoe gaat het verder?
2: Nou, morgen en overmorgen eigenlijk hetzelfde. Ik verwacht morgen wel de bui wat later dan vandaag. Misschien pas na de ochtendspits. Vooral een groot deel van de middag en begin van de avond. En woensdag dan vergelijkbaar met vandaag. Vooral in de ochtend en middag en 's avonds vaker droog. De temperatuur gaat geleidelijk aan iets omhoog. Woensdag hebben we dan de normale waarde te pakken van 18 graden. Ja, en daarna komt de weersverbetering.
1: Kijk, vertel.
2: Dat is goed nieuws als je een lang weekend hebt. Of met Pinksteren vrij bent. Nou, daar zijn de meesten natuurlijk. Ja. Een hoge drukgebied in onze omgeving. Niet al te veel wind. Het wind vanaf het land. En dat betekent hogere temperaturen. We zitten donderdag al zo rond een graad of 20. Vrijdag misschien wel 24, 25. Mogelijk zelfs de eerste zomerse dag met 25 graden.
1: Maar dat zou toch fijn zijn.
2: Dat zou fijn zijn.
1: Ja.
2: En ook in het weekend genoeg ruimte voor de zon. Niet al te veel wind. En 's middags heb je dan jas niet meer nodig.
1: Nou, heerlijk. Diana, dankjewel. Fijne berichten. We gaan door met het nieuws. Paksoi, die niet op het land groeit, maar op het weerwater in Almere. Ja, dat klinkt onwaarschijnlijk, maar het bestaat toch echt. Die groente is voor de eerste keer geoogst vanaf een drijvend groenteeiland bij Almere stad.
0: Ja, volgens de bedenkers is dit de toekomst. De kwaliteit van de paksoi lijkt in elk geval prima.
3: Als boer niet je akker oprijden met een trekker, maar naar je gewas varen met een bootje. Dat doet Sarja de Olde dagelijks. Hij werkt op een drijvend groenteeiland in het weerwater in Almere.
4: Wat zie ik hier staan?
5: Tegen de 2000 aan paksoi. Klaar om te oogsten.
4: Ja, want dat doet het wel goed, of niet?
5: Ja.
4: Ja? Ja. Ben je tevreden? Of?
5: Nou ja, ze zien er groen uit, maar er zitten een paar gele tussen. Maar overwegend is het goed. Eerste keer.
3: De planten hangen op het eiland met de wortels in het water van een soort badkuip. Het is een gesloten systeem. Je kan makkelijk voedingsstoffen en bijvoorbeeld zuurstof toevoegen aan het water. Het drijvende groenteiland is een idee van Martin Huberts van Floating Future. Hij is er al jaren mee bezig.
6: Als je bedenkt dat alle grote steden in de wereld liggen echt aan water. Als je deze eilanden daar dichtbij legt, heb je dus geen transportkosten. En dat wil zeggen dus een heel stuk minder CO2-uitstoot. Je kunt meegaan met de hoogte van het water als dat gaat stijgen. Dus dat heeft heel veel voordelen. Het land kun je dan weer voor andere dingen gebruiken.
3: Huber ziet het al helemaal zitten. Arjen Dekking is ook bij het project betrokken en is wat voorzichtiger.
7: Je hebt natuurlijk hier hele bevlogen mensen die allerlei vergezichten hebben. Wij proberen vanuit het onderzoek eigenlijk informatie aan te dragen om te kijken of dat die vergezichten ook realistisch zijn. En tegelijkertijd, we zijn ook gewoon heel praktisch bezig. We hebben nu hier het eerste prototype klaar liggen. Wij doen daar ook een heel stuk teeltonderzoek in. Er wordt straks, en dat is vandaag eigenlijk voor het eerst, er komt ook product van het eiland af. We willen ook heel graag weten hoe dat de consument tegen deze vorm van productie aankijkt. En hoe dat zit met inhoudstoffen en gezondheid van het product.
3: Er worden verschillende groepen groenten geteeld om te kijken hoe dat gaat. Tegelijkertijd groeien ook dezelfde groenten op land, in een kas en in een laboratoriumsetting. De eerste lichting paksoi doet het dus best oké. De tomaten slaan nog niet zo goed aan.
5: We hebben sensoren hier in het bassin hangen. En met die sensoren kunnen we dus zien wat er in het water gebeurt en wat er in de omgeving gebeurt. En achteraf kunnen we daaruit conclusies trekken.
4: Ja.
5: Ja, dus het is koud geweest. Of, ja. Ja, het is koud geweest. Wij zijn eigenlijk ook iets te vroeg begonnen met de tomaten erin zetten. Want we hadden nog een beetje nachtvorst. Ze staan wel in de luwte. Maar met alles nog, ja, je ziet het resultaat. We zijn te vroeg begonnen. IJsheilig is niet voor niets een ding, hè?
3: Eigenlijk weet Hubers het al zeker. De drijvende eilanden zijn de toekomst.
6: We zijn op dit moment bijvoorbeeld in de Caribiën aan het kijken. 95% van al het voedsel in de Caribiën wordt op dit moment geïmporteerd. Mm-hmm. Op het moment dat je bij die eilanden deze voedseleilanden neer zou leggen, betekent het gewoon van dat er eigenlijk bijna niks meer geïmporteerd hoeft te worden.
4: Op zee, dat gaat dus ook omdat er een gesloten waterzak onder hangt.
6: Juist, maar. Dus het kan op zee, op vuil water, dat maakt niet zoveel uit.
4: Maar gaat dat dan goed met golven en dat soort...
6: Ja, we hebben testen gedaan. We liggen hier nu ook al 2 jaar. Dus we hebben hier qua wind en winterse buien hebben we aardig wat meegemaakt. Afgelopen winter de sneeuw. Maar met golven hebben we die testen gedaan in Wageningen. En we kunnen dus behoorlijk wat hebben. Op het moment dat er een orkaan komt, is natuurlijk alles. Want dan heb je ook alles op land is dan weg. Maar we kunnen aardig wat aan.
3: Hubus hoopt volgend jaar al de eerste eilanden neer te kunnen leggen.
1: Het verslag was van Reo van der Weijden vanaf het groenteeiland op het Veerwater in Almere.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland met...
1: Nepwinkels.

0: jaartje 50 geleden stond ze in de hitparade met This Will Be Natalie Cole, hoor je.
1: We gaan naar berichten uit binnen- en buitenland. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels. In minder dan een jaar tijd vond de politie meer dan 500 malafide webshops. Ruim de helft daarvan maakt reclame op platformen van Meta. Het gaat dan om Facebook en Instagram. Vaak maken oplichters sites van bekende merken na en doen ze dan alsof je daar dingen spotgoedkoop kunt bestellen. Ja, als je dat doet, dan krijg je het product nooit geleverd en is je geld weg, zegt de politie.
2: Er wordt natuurlijk ook geadverteerd via Google, Snapchat en TikTok. Maar we zien dat het overgrote deel toch wel zijn oorsprong vindt via advertenties van Meta, dus Facebook en Instagram. Daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort vormen van fraude, van fraudeleuze advertenties te voorkomen.
1: De NOS vroeg Meta natuurlijk waarom lukt dat dan niet om die advertenties van oplichters tegen te houden. Nou, daar gaf Meta geen antwoord op. Wel roept het bedrijf mensen op om advertenties die ze niet vertrouwen te melden.
0: Dan maar naar de echte winkel, maar in Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen en gisteravond ging het ook weer los. De brandweer denkt dat er te veel water op het dak blijft staan. Maar het had nog veel erger kunnen zijn.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren, geen publiek aanwezig was in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
1: Always look on the bright side of life.
0: Ja,
1: ik hou daarvan hoor, die optimistische Belgen.
0: Ja, maar, komende dagen kun je daar geen boodschappen doen.
1: Nee, dat lijkt me logisch inderdaad. Nou ja, heel veel mensen gaan toch naar Duitsland, toch?
0: Ja, vanuit Antwerpen?
1: Nee, dat niet.
0: Dat is een end hoor.
1: Wereldwijd zijn er vorig jaar veel meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
4: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voerden veel doodstraffen uit.

0: ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Voordat ik hier met...

0: is Doei Inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: In de buurt van de Lasterdreef in Lelystad is gisteravond geschoten. Daarbij is volgens de politie niemand gewond geraakt. Wel is op een auto geschoten. De kogel ging daarbij door de voorruit. De politie doet verder onderzoek. Er gaat meer geld naar de starterslening in Dronten. De regeling is zo populair dat er extra geld nodig is. De starterslening is bedoeld om jongeren te helpen met het kopen van hun eerste huis. Dronten geeft elke maand 85.000 euro uit aan die starterslening. De hele pot voor dit jaar gaat naar 7 miljoen euro. Dat was 3 miljoen. Komende tijd is de A6 tussen Urk en Lelystad Noord een paar nachten dicht voor onderhoud. Komende nacht is de weg naar het zuiden dicht. Dat geldt ook voor de nacht van dinsdag op woensdag. En volgende week is het twee nachten andersom. Omrijden kost wel gauw een half uur. En de schorsing van de directeur-bestuurder van Jeugd Lelystad is opnieuw verlengd met 6 weken. Ruim 2 maanden geleden werd ze geschorst. Er loopt een onderzoek naar haar, dit na meerdere meldingen. Jeugd Lelystad regelt de toegang tot specialistische jeugdhulp in de gemeente.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort.
7: Een heel goedemorgen. We hebben tot en met woensdag te maken met wisselvalligheid in Flevoland. Vandaag trekken de buien van west naar oost over de provincie. Er zijn ook droge momenten met nu en dan zonneschijn. De temperatuur stijgt vandaag naar 16 graden. Dat is beneden de maat. Daarbij staat niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen hebben we te maken met een aantal buien. In de ochtend en in de middag, maar ook in de avond. Zo nu en dan is er ruimte voor de zon. Woensdag ook 's ochtends en 's middags een bui, 's avonds droog. En daarna breekt een droge periode aan en wordt het warm.
8: Hoe is het op de weg? Nou, valt eigenlijk wel mee op deze maandagochtend. Wat vertraging op de N50 en Emmeloord Zwolle. Dat is tussen Kampenoord en Knooppunt Hattemerbroek. Ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. En de andere kant op 5 minuten. Dat is alles. Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over een bijzondere modecollectie. Gemaakt in het kader van de viering van 50 jaar Almere.
9: Aha.
8: Dus modetalenten, die hebben daar iets bijzonders bij bedacht. Je hoort er zo meer over.
10: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Jammo, be there.
1: Ja, ik heb deze tekst nooit begrepen.
0: Ik ook niet.
1: Oh, ik denk, misschien kan jij me helpen. Nee. Het schiet ook weer niet op.
0: Ik heb in de tijd niet gebeld met James Ingram en ook niet met Michael McDonald.
1: Nou, als jij thuis weet, laat het even weten dan. Doe even een appje. Ja, daarom. Op hier, ik snap het niet.
0: Daarom. Als je mee hebt gekeken, jij ging met je handen omhoog.
1: Ik ging juichen.
0: Had je clubje gewonnen?
1: Ik heb een ticket voor de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Oh, maar je stond op een wachtlijst.
1: Ja.
0: En daar ben je boven gekomen, je mag.
1: Ja, maar als er nou iemand uit Nijmegen luistert, want dan staat er accepteren of afwijzen. En natuurlijk wil ik dat accepteren, maar dan klik ik erop en dan kom ik niet verder. Maar goed, daar komen we wel uit. Ik heb nog 9 uur om te reageren.
0: Oh,
1: om te accepteren
0: maar.
1: Dus dat gaat wel goed komen. Dus ja, nou moet ik er echt aan geloven.
0: Ja.
1: Maar er zitten al heel wat kilometers in de benen, dus dat gaat goed komen.
0: Okay.
1: Ja. Zeg, we gaan naar Almere.
0: Wat?
1: Want voor de viering van 50 jaar Almere.
0: Oh ja, is het hele jaar door activiteit, hè?
1: Zeker. Nou, ja. 8 modetalenten uit de stad. Die werken aan een speciale collectie. Ze maken 50 mode-items van, hou je vast, Almeers textielafval.
0: Oh ja,
1: ja, dat is een initiatief van het collectief Points Made.
0: In dit atelier biedt ontwerper Mila Stik jongtalent een plek aan om te experimenteren met duurzame mode en circulair materiaalgebruik.
2: 50 modellen lopen dus straks in de stad. En die zijn allemaal gemaakt van hergebruikt materiaal. Dus of het is circulair materiaal, of het is allemaal hergebruikte kleding of textiel. Maakt niet uit, het kunnen doeken zijn of legermateriaal of maakt niet uit. Van alles. Dus daar wordt nu zeg maar een hele collectie van gemaakt waar straks 50 modellen mee lopen.
3: De collectie is nog volop in ontwikkeling. De deelnemers zitten nu halverwege het traject.
2: Je ziet al nu wat designs op poppen. En sommige zijn moulages of een beetje voorbeelden, zeg maar. En het is best een uitdaging voor ze.
3: Een van de designers, Feline Mulder, richt zich op sport en beweging. Zij gebruikt onder meer oude sportkleding van Almere City FC om een streetwear collectie te maken.
4: Ja, hier zie je allemaal oude keeperhandschoenen van Almere City, van de jeugdkeepers. En ook allemaal oude shirts waar ik zeg maar kleding van ga maken en ook mee bezig ben nu te maken.
5: En waarom van deze spullen?
4: Ik maak altijd mijn collectie van oude kleding en oude materialen. Vorige keer heb ik een collectie gemaakt van oude basketbalspullen. En nu dacht ik, ga een collectie maken van oude voetbalspullen.
3: Een van de outfits is al bijna af.
4: Dit is een top van een oude voetbal. En die is helemaal zo met een draad en de rug is ook bloot. Dan heb ik hier een jasje, een oud spijkerjasje met oude voetbalpatches. En oude voetbal-t-shirtjes.
5: Ja, daar zijn de mouwen van gemaakt, denk ik.
4: Ja, dat zijn allemaal verschillende oude t-shirtjes van verschillende jaren. En dit is nu het uittoernooi van Almere City. En dit is allemaal van vorige jaren. Dan heb ik hier op de achterkant het logo van Almere City ook van een shirt gemaakt. En dan heb ik nog keepershandschoenen die ik heb gekregen. En nog een rok van het shirt waar ze nu in uitspelen.
5: Ja, en de handschoenen heb je als een soort van riem.
4: Ja,
5: gemaakt.
4: Die ga ik hier vastmaken aan elkaar en achter ook, dat je het als een riem om kan doen. En dan lijkt het alsof iemand je zeg maar, van achter zeg maar, vast heeft.
3: Een andere jonge ontwerper, Raquel Zanini, kiest voor een ander uitgangspunt. Water. Omdat Almere letterlijk is ontstaan uit water.
6: Alle ontwerpen gaan een jurk worden. Dus het worden uiteindelijk 5 jurken. Dus dit is de eerste jurk die ik heb gemaakt. En deze is dan een beetje geïnspireerd op de zee, de golven, die bewegingen. Dus dat heb ik gecreëerd door dit soort van glanzende stofje die ook weerspiegelend is. En dan wordt dit de tweede jurk, die dus gemaakt is uit sjalen die dan overlappen en een beetje ook die blauwe kleur hebben van de zee. En daarbij wil ik nog ook een kijken, als ik dan die gaten behoud, om daar dan misschien iets tussen te haken. Om dan weer een soort van net idee te geven. Wat ook dan te maken heeft met die oceaanzee.
3: Ook zij heeft oude materialen gebruikt.
6: De onderkant van deze, de basis van deze jurk is gemaakt uit een dekbedovertrek die ik heb gehad van een vriendinnetje van mij. En de vormen eroverheen zijn materialen die Mia gedoneerd heeft gekregen aan haar atelier. En dit is dus deadstock materiaal heet dat dan. Dit werd niet meer gebruikt. Dus toen mocht ik het gebruiken. En de sjaals, we hebben zoveel sjaals van mijn oma dat ze eigenlijk ook niet echt meer gebruikt konden worden als sjaals. Dus nu krijgen ze ook een soort tweede leven.
0: Hup, alle sjaals van oma. Daar gaan ze.
1: Altijd makkelijk. Ja, Raquel Zanini hoorde. Ja, die ontwerpen die worden trouwens in september gepresenteerd tijdens het Uitfestival. Dus nou, dat is helemaal leuk.
0: Zometeen, ja. Wat heb je gemist op radio en tv? Nou, op de radio werd er nog eens even een boom opgezet over het watlopen.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Gaan we houden van Justin Timberlake, Rock Your Body. En daarvoor nieuwe muziek van Shanna Spyro en Material Lover. Wat hebben we gemist op radio en tv?
1: Ja, zeker. Nou, beginnen met Nieuwsuur. Daarin was aandacht voor de parlementaire enquête over corona. Ja, die zit eraan te komen eind deze maand.
0: Dan eindelijk zeg.
1: Nou, zegt dat wel, ja. Eind deze maand dan beginnen de verhoren van de hoofdrolspelers in de coronacrisis. In 50 verhoren geven we sleutelfiguren, onder wie Mark Rutte, Hugo de Jonge en natuurlijk ook Jaap van Dissel, uitleg over de ingrijpende keuzes die zij maakten. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans wilde nog geen uitspraken doen over hoe Rutte het destijds heeft gedaan.
2: Laten we eerst nu even dan de enquête afwachten voordat ik daar nu allerlei commentaar op ga geven. Dat is ook waarom we die enquête doen. Omdat...
3: Zijn er fouten gemaakt destijds door het kabinet?
2: Ongetwijfeld. Er worden natuurlijk in zo'n crisistijd, we gaan er altijd, gaan dingen goed en ook gaan minder.
1: De parlementaire enquête kijkt naar het kabinetsbeleid en naar de rol van het parlement. Welke rol speelden Kamerleden? Waren die wel kritisch genoeg? Volgens GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Jesse Klaver was het een kwestie van balanceren.
4: Voortdurend de balans zoeken, weet ik nog wel in die tijd. Dus hoe zorg je ervoor dat je eenheid uitstraalt als politiek en dat je toch kritisch bent? En dat blijft, dat was voortdurend een balanceren.
0: En dan had je ook NPO-DOC, daar ging het over de MOB-methode.
1: Dus die kent hem niet.
0: Nou, dat MOB staat voor Mobilization for the Environment. Ja, en als je het stikstofdebat volgt, dan ken je ze wel. Die is opgericht door Johan Vollebroek. Die voert een voortdurende strijd om de overheid te dwingen zich aan de eigen milieuwetten te houden. En Vollebroek wordt gedreven door één overtuiging. De rechtsstaat werkt alleen als iedereen zich aan de wet houdt. Ook de overheid.
5: MOB is in 1996 opgericht. In eerste instantie hebben we natuurlijk het contact gezocht met het ministerie van Milieu. En daar hebben wij ook het probleem voorgelegd dat het kabinet zich niet aan zijn eigen wetgeving houdt. En toen kregen we te horen op het ministerie, ja, milieu is geen prioriteit. Dus dat gaan we helaas niet doen. En als je het daar niet mee eens bent, dan stap je maar naar de rechter. Nou, dat vonden we eigenlijk achteraf best wel een goed advies.
0: Ja, want de laatste tijd doet Johan Vollebroek niet anders. Je kent hem tekenen in de rechtbank.
1: Zeker.
0: We hebben nog sportzaken, vertel.
1: Sport. Nou, het is in ieder geval een flinke uitdaging. Met het oog op morgen sprak met Nienke Heeg. Zij was een van de wadlopers. Ja, die toch met reddingsboten en een helikopter van het wad gehaald moesten worden.
0: Ja, dat
1: ging niet helemaal goed. En voor Nienke Heeg was het de allereerste keer wadlopen.
6: Nee, dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
1: Ja, ik denk dat ze toch wel flink geschrokken is. De groep wadlopers was bijna op de plaats van bestemming. Maar de gul waar ze doorheen wilden bleek opeens te diep. Mensen koelden snel af omdat ze stil stonden. Intussen begon het water te stijgen. Nou, de groep liep naar een hogeropgelegen stukje om daar te wachten op de reddingsdiensten.
6: En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden. En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat. En een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilden staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
1: Ja, omdat het water te ondiep was voor de reddingsboten, moest er een helikopter aan te pas komen.
6: Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier. En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
1: Ja, ze maakte nog een selfie vanuit de helikopter samen met haar vriendin. Ja, je moet dat toch vastleggen natuurlijk, hè? Als je dat dan toch meemaakt.
0: Anders is het niet gebeurd, hè?
1: Nee, stel je voor. maar ja, weet je, het was in die zin best risicovol. Dus ze gingen midden in de nacht voor een speciale beleving. Nou ja, die hebben ze gekregen.
0: Ja, het was heel speciaal. Ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Dit is James Morrison.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd, wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Schietpartij gisteravond in Lelystad en starterslening Dronten wordt uitgebreid. Meer nieuws komende uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
12: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
11: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
13: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
11: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dan de verkeersinformatie van de ANWB valt eigenlijk nog wel mee hoor, met het aantal files en ook de lengte daarvan. 4 korte, A9 begin ik, Diemen Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen ben je 1 minuut of 5 langer onderweg. Eenzelfde vertraging op de A28, Zwolle-Amersfoort tussen Strand-Nulde en Amersfoort-Vathorst. Van de snelweg naar de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattemerbroek. Ook daar zo'n 5 minuten op onthoud en ruim 5 minuten tijdverlies op diezelfde N50, maar dan de andere kant op, dus richting Kampen. Dat was het. Flitsers zijn niet gemeld op dit moment. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de keuring voor brandweervrijwilligers in Flevoland. Die is te streng, tenminste dat zegt de vakvereniging brandweervrijwilligers. En je hoort er zo de brandweer in Enshoven.
9: En de Espelerweg tussen Emmeloord en Espel is vanaf vandaag 2 maanden dicht voor onderhoud. Ook daarover straks meer.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ace of Base op Flevoland. All that she wants. Het is bijna 8:08.
1: De Espelerweg tussen Emmeloord en Espel is vanaf vandaag 2 maanden dicht voor onderhoud. Verkeer moet omrijden via andere provinciale wegen. Binnenwegen zijn afgezet en op de Pilotenweg, de meest nabijgelegen weg, staan verkeersregelaars.
0: We praten erover met verslaggever Mark Bakker. Hij staat op de Pilotenweg. Mark, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. In Espel, daar sta ik hier ook langs de Espelerweg. En het verkeer kan hier op dit moment nog wel over de weg rijden. Maar overal staan al wel borden klaar. En die worden dan hier op de Espelerweg neergezet. En dan is de weg echt dicht voor zeker zo'n 2 maanden. Hier staat ook een groot bord. Afsluiting Espelerweg plus Rotonde Espel van 18 mei tot en met augustus 2026. En dit is best wel een belangrijke weg tussen Emmeloord en Espel. Dagelijks komt hier heel erg veel verkeer langs. En waarom deze weg wordt afgesloten, daarover ga ik nu even praten met Annegien Leemhuis. Je komt net uit een auto waar Flevowegen op staat. Wat is nou de reden dat de weg nu wordt afgesloten?
3: Nou, de reden dat de weg nu wordt afgesloten is omdat we onderhoud moeten plegen aan de Espelerweg. Eens in de meestal 15 jaar moeten we terugkomen op een weg om weer op te updaten naar de laatste richtlijnen eigenlijk.
2: Ja, en op dit moment zie ik ook dat er een wagen aankomt met veel borden en dergelijke. Die borden worden langs de kant van de weg geplaatst. Maar de weg is nog niet dicht. Hoe laat gaat dat nou precies gebeuren?
3: Dat kan elk moment gebeuren. Ik denk nu, aan de andere kant is hij al dicht. En inderdaad, Buco gaat zometeen alle borden verplaatsen. Je ziet dat ze nu hard bezig zijn. En dan binnen een paar minuten is de weg dicht zometeen. Ja.
2: En dat betekent dus omrijden voor automobilisten?
3: Dat wordt omrijden voor de automobilisten. Voor de aanwonenden, die kunnen er wel door. En de mensen die hier werken. Maar inderdaad, de mensen die van Espel en Emmeloord, die zullen echt om moeten rijden. Ja, klopt.
2: En hoe toon je aan dat je een aanwonende bent?
3: Nou, we hebben een leuk huisje ontworpen. En daar staat de provincie Flevoland logootje op en Espelerweg. En daarmee kunnen ze naar binnen. En sommige ondernemers hebben een soort ondernemerspas gekregen. En daar kunnen ze ook mee door.
2: En nou staan wij op het fietspad, dat ligt dus naast de Espelerweg. Is die ook afgesloten?
3: Nee, die is gewoon open, het hele traject. Bij de Tollebewekerweg is een tijdelijke afsluiting opgegeven, omdat we die doorsteek ook moeten maken. Maar in principe blijft die compleet open.
2: Maar toch is er dus 2 maanden voor nodig om dus de weg helemaal opnieuw te asfalteren en dergelijke?
3: Ja, klopt. Ja, het is best wel wat werk natuurlijk. Ja, het moet gefreesd worden. Je hebt een toplaag, je hebt een tussenlaag. Die moeten allemaal geüpdate worden. Er zijn een aantal bushaltes die moeten aangepakt worden. Er komt een middengeleider in, die gaan we aanleggen. En dat heeft gewoon heel veel tijd nodig.
2: Ja, maar die middengeleider was nodig omdat er toch geregeld ongelukken gebeuren?
3: Ja, dit is een weg waar ontzettend hard wordt gereden helaas. Dus we moeten proberen om er maatregelen te treffen om dat mensen toch wat meer opletten dat ze niet zo hard rijden.
2: Ja, dat is niet de enige maatregel die jullie nemen als het gaat om verkeersveiligheid. Want voor een deel gaat toch ook de snelheid dan naar beneden?
3: Ja, daarmee gaan we ook de snelheid. We hopen met die middengeleider inderdaad ook dat de snelheid omlaag gaat. Zodat het inhalen wordt dat minder mensen minder gaan inhalen. En inderdaad, tussen de weg van Ongenade en de Tollebekerweg gaan we een 60 kilometer GOW 80 aangepast profiel, noemen we dat, gaan we aanleggen. En daar wordt een 60 kilometer zone.
2: Ik zou zeggen, nu nog bijna iets doen aan heel hard rijdende fatbikes. Want deze jongen die hier voorbij reed, die had wel een enorm tempo erin. Maar goed, het is omrijden. Dat is wel lastig, hè, voor de mensen die hier dus wonen en toch dagelijks van deze weg gebruik maken. Die moeten dit maar voor lief nemen.
3: Ja, kijk, we proberen dit. Ze doen het voor de veiligheid, ook voor de mensen die hier rijden. We proberen gewoon
2: schoolgaande jeugd komt voorbij, ja.
3: Ja, heel gezellig. Hoort er ook. Die hebben inderdaad ontzettend veel. Dus we moeten inderdaad wat voor hun regelen. Voor de mensen die hier rijden, de veiligheid weer updaten. En dan moet je inderdaad even een stukje omrijden. Dat hoort erbij.
2: Dankjewel, Annegien. Ja, later spreek ik je weer. Ja, en dan kunnen we even zien. Want als ik hier dus hier over het fietspad even loop, richting die border. Ja, ze staan hier nog, hè. En die worden hier dus dadelijk ook dus over de weg neergezet. En dan is de weg dus helemaal afgesloten. Maar goed, als je er nu langs wil, dan zou dat nu nog kunnen. Maar niet voor lang meer, want deze borden die gaan toch hier geplaatst worden. En als dat zo is, als dat is gebeurd, dan is de Espelerweg echt voor 2 maanden dicht.
1: Ja, en Mark, jij noemde die fietsers. Maar de fietsers kunnen er nog wel gewoon langs, toch?
2: Ja, die kunnen hier nog gewoon langs fietsen. Dat klopt, ja.
1: Precies.
2: Maar dat is ook een fietspad wat hier naast de weg ligt. Dus, en voor zover ik weet, dat fietspad ziet er nog best wel goed uit. Dus daar zal waarschijnlijk geen onderhoud nodig zijn.
1: Goed zo. Oké, verslaggever Mark Bakker, dankjewel.
0: Straks het weer met Diana Woei.

0: Nog heel even dan. Sneller.
1: Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik zal toch wel uitkijken naar wat zon, wat hogere temperaturen. Zit dat er voor vandaag al in?
2: Nee, voor vandaag nog niet. 16 graden is het maximum, net zoals gisteren. Diezelfde waarde bij niet al te veel wind. Ja, en geheel droog blijft het ook niet. Alhoewel op het moment is het op de meeste plaatsen droog. En ik verwacht de komende uren ook niet echt heel veel buien. Maar die kunnen wel ontstaan. Later vanochtend en vanmiddag trekken er weer een paar van west naar oost over de provincie. Ja, 16 graden is beneden de maat. En ook morgen en overmorgen is het nog aan de frisse kant. Maar voor de tweede helft van de week, dan wordt het wel warmer, hoor.
1: Okay.
2: En daar zitten heel veel mensen natuurlijk op te wachten. Want in mei hebben we eigenlijk niet zoveel warme dagen gehad. Ja, begin mei 2. En voor de rest is de temperatuur beneden de 20 graden.
0: Nee, april was mooi, maar mei...
2: In april hebben we inderdaad al een vroege warme dag gehad. Ja. Normaal gesproken hebben we halverwege mei al een zomerse dag. Nou ja, misschien zit dat de tweede helft van de week erin, want het wordt dus beter. Maar morgen en overmorgen nog een paar buien. Temperatuur zoals gezegd langzaam omhoog. Woensdag zitten we rond de normale waarde van 18 graden. Maar dan waait het wel stevig vanuit het zuiden. Windkracht 4 of 5 boven de provincie. En dat is morgen ook het geval. Nou ja, er zijn natuurlijk ook wel droogmomenten. Vanavond op de meeste plaatsen misschien wel dat we de zon kunnen zien gaan. Vooral in de westelijke delen van de provincie. Morgenavond eigenlijk niet. Maar morgenochtend is het wel zo goed als droog. Ja, en ook woensdagochtend die buien en woensdagmiddag. Maar dan woensdag later op de dag toch wel geregeld zonneschijn.
1: Okay.
2: En dan begint donderdag een droogperiode met geregeld zonneschijn. En dan kunnen we 's middags vanaf vrijdag denk ik wel gewoon de jas thuis laten.
1: Nou, kijk.
2: Hoef je niet meer op de regenraden te kijken. En hebben we warme waarden van zo'n 20, 21 graden. En mogelijk zelfs zomerse waarden van 25 graden.
0: Dat is een mooie opmaat naar het Pinksterweekend.
1: En lekker veel zon erbij.
2: Ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Kijk eens aan.
2: Ja, ook wel wolkenvelden hoor. Niet een geheel strak blauwe lucht.
1: Nee, okay.
2: Maar de zon die voert toch de boventoon.
1: Nou.
2: En dat is prettig voor mensen die met Pinkster erop uit gaan trekken. Want ook de nachten zijn niet zo koud meer. Ja, in het tentje is natuurlijk altijd fris. Maar goed, de avonden worden ook warmer.
1: Nou, dan hopen we maar dat die periode een week of vier gaat aanhouden. Dat zou toch fijn zijn?
2: Nou, ik denk dat jij in ieder geval kunt gaan oefenen voor wat hogere temperaturen om bij te wandelen. Want als de vierdaagse zijn in juli, dan heb je natuurlijk wel zomerse waarde.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor volgende week weet ik niet zo zeker of die warmte wel aangaat.
1: Jij zegt, gaat mij nu gewoon serieus aan het werk zetten, Diana.
2: Ja,
1: jij
2: ja,
1: zegt. Toen gewoon tegen mij van, ga maar lekker oefenen dat weekend.
0: Ja. Je hebt er mooi weer bij.
1: Oh, volgens mijn trainingsschema heb ik even vrij komend weekend. Maar jij bent gewoon hoppakee.
2: Ja, met eventjes die even voelen hoe dat is om met 25 graden een flinke wandel.
0: Dat is kan wel, makkelijk
1: ik
0: in
1: vind
0: jullie,
1: het
0: he?
1: Wel een goed advies eigenlijk. Ik ga naar jou daarom luisteren. Hey.
0: Dankjewel, Diana.
1: Wij gaan naar de medische keuring voor brandweerlieden. Die moet worden aangepast. Tenminste, dat wil de vakvereniging brandweervrijwilligers. Die vindt dat de veiligheidsregio Flevoland de normen veel te streng hanteert.
0: Daarover hoor je Fokko Aldert Omta van de brandweer in Ens.
3: Vooropgesteld, we hebben fitte en goede brandweermensen nodig. Die keuring moet ook blijven. Alleen herzie hem en koppel hem aan de praktijk. Kijk, wij zijn met heel veel brandweervrijwilligers, met name hier in de Noordoostpolder natuurlijk. En daar zijn we altijd naar op zoek. De laatste jaren valt dat niet helemaal mee. En ook geen idee waarom mensen eigenlijk geen vrijwilliger willen worden bij de brandweer. En nu is er de laatste tijd wat discussie ook over de keuring die we als vrijwilliger moeten doen bij de brandweer, de PPMO. En daar vallen ook vrijwilligers door af. Of zijn tijdelijk buiten dienst. En dat is voor iedereen natuurlijk niet geweldig.
4: Hoe kan dat?
3: Het is een keuring die niet helemaal strookt meer met de dagelijkse praktijk. En daar, vallen dus dan, daardoor vallen brandweervrijwilligers af.
4: Wat kunt u dan een voorbeeld geven?
3: Nou weet je, de brandbestrijdingsbaan zitten een aantal onderdelen in die heel erg strikt worden gehandhaafd. Terwijl het helemaal niet meer met de praktijk strookt. Dan bedoel ik bijvoorbeeld de traplooptest. Daar mag je tijdens de test niet de leuning raken. En dat is natuurlijk niet de praktijk. Als wij morgen een brandend gebouw in moeten en wij moeten een trap op, waarom zouden we dan niet even de leuning mogen aanraken om steun te zoeken? En wat ons probleem is, dat eigenlijk de keuring, je zou het wat meer holistisch moeten beoordelen. Ben je geen brandweerman als je toevallig een keer de leuning van de trap raakt?
4: Want zo streng zijn de eisen op dit moment?
3: In deze regio wel. En die zijn daar heel strikt en streng in. Andere regio's in Nederland gaan daar wat holistischer mee om. Wat vriendelijker. Joh, als je nou al 20 jaar brandweerman bent en je raakt toevallig een keer die leuning om wat steun te zoeken, ben je dan gelijk af. Of zeggen ze, ja, probeer nog wat te trainen. Je mag gewoon in de uitruk blijven. En kom over een jaar weer terug. Want het is een jaarlijks terugkerend iets.
4: En wat vindt u ervan dat juist in deze veiligheidsregio zo streng ernaar wordt gekeken?
3: Ja, daar vind ik zeker wat van. Zeker ook in combinatie met de vakvereniging van brandweervrijwilligers. Je zou ook even als regio zijnde uit je schaduw kunnen stappen. Want op deze manier ga je brandweervrijwilligers verliezen. Het zij vrijwilligers die niet meer terug willen komen, er klaar mee zijn. Het zij vrijwilligers die tijdelijk buiten dienst zijn. Waardoor ook posten buiten dienst raken. Het kan niet zo zijn dat door deze strikte regels of door de halsstarrigheid van de regio dat we vrijwilligers gaan verliezen. Want geen vrijwilligers is geen hulp aan de burger. En dat is wel heel belangrijk. Dat we hulp kunnen blijven verlenen aan de burger.
1: Dat was Fokko Aldert Omta van de brandweer in Ens. Nou ja, we hebben uiteraard ook de veiligheidsregio om een reactie gevraagd. Die wilde alleen schriftelijk reageren. De veiligheidsregio zegt het standpunt van de brandweervrijwilligers te begrijpen. Maar gaat de keuringseisen niet aanpassen. Volgens een woordvoerder houdt de veiligheidsregio zich aan de afspraken die landelijk zijn gemaakt. Ja, en wat andere regio's doen, dat is aan hen. Aldus de woordvoerder.
0: Zullen wij meteen doorgaan met de berichten van buiten Flevoland? Want de politie, die waarschuwt voor advertenties van nepwinkels. In minder dan een jaar tijd vond de politie meer dan 500 malafide webshops. Ruim de helft daarvan maakt reclame. Op bijvoorbeeld Facebook en Instagram van Meta. Vaak maken oplichters sites van bekende merken na. En dan doen ze alsof je dingen spotgekoop kan bestellen. Als je dat doet, krijg je product nooit geleverd. Ach ja. En dan is je geld weg, zegt de politie.
5: Er wordt natuurlijk ook geadverteerd via Google, Snapchat en TikTok. Maar we zien dat het overgrote deel toch wel zijn oorsprong vindt via advertenties van Meta, dus Facebook en Instagram. Daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort vormen van fraude, van fraudeleuze advertenties te voorkomen.
0: Nou, de NOS heeft Meta gevraagd waarom het niet lukte om advertenties van oplichters tegen te houden. Daar kwam geen antwoord op, maar wel roept het bedrijf mensen op om advertenties die zij niet vertrouwen, om die te melden.
1: Heb jij dit ooit gehad? Nep webwinkel, dat je daar het slachtoffer van was? Dat je iets had besteld?
0: Nee, maar wel dat ik dacht, dit is zo goedkoop, dit kan niet.
1: Oh, okay.
0: En dan, meestal word je dan gelinkt vanuit zo'n advertentie, maar als ik een winkel opzoek, tik ik zelf de URL in.
1: Oh ja, ja. Nee, wij hebben het wel een keer gehad. Toen gingen we.
0: Wat had je gekocht?
1: Toen waren die jongens nog kleiner en die vonden dan met grasmaaien heel leuk om ook mee te doen. Dus had je van die neppe grasmaaiertjes, van die mini-dingetjes. Dus nou ja, dan bestel je dat.
0: Ja.
1: Weet ik veel hoeveel dat kostte, €28 of zo. Nooit geleverd gekregen.
0: Nee,
1: maar ja, dan
0: jammer,
1: ben je dus wel je geld kwijt. En weet je wat het is? Ja, het is nou ook niet een bedrag dat je denkt, oh, ik ga dit melden.
0: Nee, of nou, je kunt wel melden bij Meta, maar.
1: Ja, nee, dat heeft dan helemaal geen zin. Tenminste, die illusie heb ik niet. Maar
0: in gedoe heb je geen zin.
1: Nou ja, dat. Weet je, als het nou echt honderden euro's is, dan trek je wel aan de bel. Maar ja, ach, nou ja, goed. Dus, maar ja, dat is natuurlijk sneu voor al die mensen. Bij elkaar opgeteld, hè, als je zo'n netwerkwinkel hebt.
0: Vanuit hen gezien
1: dan
0: is het leuk.
1: Dan loopt het wel door, ja, precies.
0: Ja.
1: We gaan nog naar wat anders. Het aantal executies wereldwijd was vorig jaar hoger dan ooit. Volgens Amnesty gaat het om zo'n 2700 mensen. En dat is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden is gaan tellen. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran en ook in Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Maar we weten lang niet alles, zegt Amnesty.
6: In heel veel gevallen ligt het dus veel hoger, omdat we niet alles kunnen checken. Dat vindt in meerdere landen plaats. Bijvoorbeeld China is het staatsgeheim. Dus daar weten we de cijfers niet van, alleen dat ze heel erg hoog zijn. Dus wat we wereldwijd weten is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg.
1: Ja, de landen gebruiken de doodstraf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Tussen Emmeloord en Espel is de Espelerweg zojuist afgesloten. Het is tijd voor groot onderhoud. Dat duurt tot eind augustus. En dat wordt omrijden, zegt de provincie.
5: Dat wordt omrijden voor de automobilisten. Voor de aanwonenden, die kunnen er wel door. En de mensen die hier werken. Maar inderdaad, de mensen die van Espel en Emmeloord, die zullen echt om moeten rijden. Ja, klopt.
4: In de buurt van de Lassendreef in Lelystad is gisteravond geschoten. Daarbij is volgens de politie niemand gewond geraakt. Wel is op een auto geschoten. De kogel ging daarbij door de voorruit. De politie doet verder onderzoek. In Almere is de eerste oog binnengehaald vanaf het weerwater. Het gaat om paksooi die in een drijvende kas is gegroeid. Volgens de initiatiefnemer is dit de toekomst.

0: NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd.
1: Een heel goedemorgen. We hebben tot en met woensdag te maken met wisselvalligheid in Flevoland. Vandaag trekken de buien van west naar oost over de provincie. Er zijn ook droge momenten met nu en dan zonneschijn. De temperatuur stijgt vandaag naar 16 graden. Dat is beneden de maat. Daarbij staat niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen hebben we te maken met een aantal buien. In de ochtend en in de middag, maar ook in de avond. Zo nu en dan is er ruimte voor de zon. Woensdag ook 's ochtends en 's middags een bui, 's avonds droog. En daarna breekt een droge periode aan en wordt het warm.
2: Even kijken hoe het op de weg is op dit moment. Valt mee gelukkig op deze maandagochtend. Vertraging op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen. Ben je een minuutje of 10 langer onderweg. 5 minuten tijd verliest op de A27, Almere-Utrecht. Tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes. En ook op die A27 tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Wat vertraging. Kleine 10 minuten is dat. Er is nog eentje bijgekomen zojuist. De A1, Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes. En dat is dan naar de A27. Richting Almere. Daar zo'n 5 minuten op onthoud. Flitser is gemeld op de Spiekweg in Zeewolde. En kom je ook een flitser tegen, dan kun je die doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, we hebben al een aantal vrouwen gehad hier bij ons in de studio. Die zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar.
3: Wij dat zijn de leukste interviews van het hele jaar, hè? Weet je?
2: We zijn natuurlijk pas mei, Leo. Dus ik kijk niet te ver vooruit, dat weet je. Maar weer een nieuwe vandaag bij ons in de studio. Marloes Boermans is genomineerd in de categorie MKB.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: op Flevoland. En een grote hit, Ik kan het niet alleen.
1: Zes vrouwen zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar. Nou, in Flevoland is Wakker praten we met alle zes. Vandaag met Marloes Boermans. Zij is genomineerd in de categorie MKB.
0: Ja, Boermans is algemeen directeur van Spril in Almere. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in personeelsplanning. Goedemorgen, Marloes.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Kunnen we beginnen met de naam Spril?
2: Ja, zeker.
0: Is het een afkorting?
2: Nee.
0: Oh.
2: Spril is van oorsprong een Gronings woord. Wij zijn ooit 11 jaar geleden opgericht in Groningen. En Spril betekent opvallend en levendig.
0: Oké. Okay.
1: Oh, dat is het Groningse woord.
2: Het is een Gronings, okay. Het is een Gronings, van oorsprong een Gronings woord.
1: Ja, en van Groningen dus naar Almere gegaan.
2: Ja, zeker. Inmiddels is dat ruim 6 jaar geleden. Wij zaten in Leek. En even zeg maar vanaf een zolderkamer gebouwd en klein kantoor gehad in Leek. En met de groei van Spril, wij werken landelijk. Dus al onze mensen zitten ook ergens tussen Groningen en Maastricht kunnen die te werk gesteld worden. En dat betekent dus ook dat wij eigenlijk een meer centrale locatie zochten. En dat is Almere geworden. Ook vanwege bereikbaarheid, maar ook super fijn vestigingsklimaat. Dus mooie plek.
0: Hup naar Almere. En er staat op je website dat je gespecialiseerd bent in personeelsplanning.
2: Ja.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen.
2: Ja.
0: Maar ook met workforce management.
2: Ja, dat is een hele...
0: Waar is dat?
2: Dat is een hele mooie term. Alleen het betekent eigenlijk hetzelfde als personeelsplanning.
0: Oh.
2: Workforce management is een term die vaak gebruikt wordt binnen zakelijke dienstverlening. En dat gaat dan eigenlijk over een proces binnen organisaties wat zich richt op forecasting, capaciteitsmanagement, planning en dagsturing. Waarbij bijvoorbeeld contactcenters van bijvoorbeeld grote banken of verzekeraars. Dat volume, dat moet berekend worden. Er moet gekeken worden van hoeveel mensen hebben we dan aan de telefoon nodig. En op de dag, als het stormt, dan weet je dat er veel meer telefonie binnenkomt bij een verzekeraar dan op een dag dat er gewoon lekker de zon schijnt. En daar helpt dagsturing bij en daar helpen wij organisaties mee.
1: Juist. Op de website van Spril staat ook dat het draait om mensen, werkgeluk en samenwerking. Nou, ik sloeg vooral aan op dat woordje werkgeluk. Ja, hoe combineer je nou dat werkgeluk met wat je zojuist omschreef? Met dat workforce management. Want dat klinkt wat harder, wat zakelijk. Maar dus werkgeluk is ook heel belangrijk, dus blijkbaar.
2: Nou, werkgeluk is eigenlijk denk ik het allerbelangrijkste in werk. Want op het moment dat je daar invloed op uitoefent, heb je ook gewoon blije mensen. En ik denk dat het, waar het heel veel om draait, is roosters. En op het moment dat mensen daar ontevreden over zijn, uit dat heel vaak in, medewerkertevredenheid, werkgeluk, maar ook verzuim, verloop. En in de tijd dat de arbeidsmarkt heel erg krap is, is dit echt een van de allerbelangrijkste punten die met een goede personeelsplanning positief kan worden beïnvloed.
0: Ja, maar Marloes, op een gegeven moment er moeten nachtdiensten gevuld worden.
2: Ja.
0: En er wordt, heel veel mensen worden daar niet gelukkig van.
2: Nee.
0: Moet toch gedaan worden. En we sommige plekken 7 dagen in de week.
2: Ja, zeker. Nou. Ja, dus ik zeg ook altijd van, wat wij proberen te doen.
0: Ja.
2: In een ziekenhuis kan je niet zeggen van, we doen de afdeling even dicht omdat er niemand bereid is om een nachtdienst te werken. Dus in een ziekenhuis werken ook mensen in de nacht. Dat probeer je zo goed mogelijk te organiseren. Dus dat daar een goede afwisseling is tussen dag en nacht. Dat doe je ook heel vaak in een team. Dus met elkaar ben je bezig om zo'n rooster goed te krijgen. Je ontkomt er inderdaad niet aan om in bepaalde sectoren gewoon in de nacht inderdaad ook door te blijven werken.
1: Ja, jij bent directeur. Dan ben je gewoon ook bezig met de cijfers, de resultaten, met strategie, met klanten. Maar wanneer leun jij nou tevreden achterover dat je denkt, gaat eigenlijk wel lekker. Gaat goed.
2: Leuke vraag. Ik in het aard van mijn beestje, van mijn zijn, is dat ik niet zo heel snel tevreden ben.
1: Je bent erg zelfkritisch.
2: Dus ik ben echt een enorme criticaster, vooral mezelf. Maar wanneer ik eigenlijk echt het meest tevreden ben, is dan gaat het eigenlijk niet om cijfers, maar vind ik vooral dat wij dat het gaat om dat onze mensen die bij ons werken ontzettend blij zijn.
1: Want hoeveel zijn dat er?
2: 110.
1: Zo.
2: Dus we hebben een best grote organisatie. We hebben een hele mooie groei doorgemaakt. En met die groei, en dan zie je ook vaak dat er allerlei, even zeg maar, hiccups komen. En dit jaar zijn wij uitgeroepen tot een Great Place to Work, maar ook een Best Women's Workplace. Nummer 1 van heel Nederland. En ja, ik vind dat eigenlijk wel het allermooiste.
0: Oh, je hebt al een prijs. Wat moet je dan
2: maar doen? Ja, we hebben een prijs. Nou, ik vind die, wat ik gewoon heel gaaf vind, is dat dat het bij ons ook echt draait om tevreden mensen. En tuurlijk, even zeg maar, ik vind ook het resultaat daarvan natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ik denk, als je klanten tevreden zijn en je mensen tevreden zijn, ja, dan heb je ook gewoon een hele mooie business.
1: Dus eigenlijk ben je klaar.
2: Nou, ja, ik ben nog niet klaar.
1: Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dat houdt? Want dat is heel lastig natuurlijk. Je moet en je eigen mensen en je klanten tevreden houden. Nou, dat lijkt me nogal een opgave.
2: Opgave. Nou, ik vind het ook vooral heel leuk. Hè? Dus ik ben heel benieuwd, of tenminste, ik ben eigenlijk bij onze klanten altijd heel benieuwd wat hun intrinsiek drijft. Dus hoe kunnen wij hen nou echt helpen? En niet, ik zeg altijd, niet voor de hele korte termijn bijvoorbeeld tijdelijk iemand een tijdelijk bieden, hulp bieden in de vorm van tijdelijke ondersteuning. Maar ook gewoon echt dat we ze helpen om zich klaar te maken voor de toekomst. En dus echt invloed te hebben op die pijlers van werkgeluk, medewerkertevredenheid, maar ook een financieel gezonde organisatie. En,
0: maar al die zaken die je noemt, dat kun je toch ook zelf doen? Waarom zou je dat uitbesteden aan jou?
2: Nou, heel veel organisaties die vinden dat best lastig. En dat komt ook omdat er is niet een algemene opleiding om dit goed te kunnen doen. Dus als je jurist wil worden,
0: HR-manager kun je toch op HBO-niveau worden?
2: Ja, alleen dat gaat echt over HR. En dit gaat echt over personeelsplanning. Ik zeg altijd van, rechter worden is een vak. En dat van personeelsplanner en alle andere aanverwante functies als capaciteitsmanager en forecaster en de manager die je bent eigenlijk een soort van verkeerstoren.
0: Ja, maar die vind je niet zo. Zijn die zo?
2: En er is dus geen opleiding voor waar je dit echt leert.
0: Dat is weer lastig.
2: En proberen wij organisaties bij te helpen om dat te professionaliseren.
1: Ja, en als er dan geklaagd wordt door mensen van, je had het net over roosters. Ja. Dan kunnen dus klanten die kunnen zeggen, moet je bij Spril zijn. Daar gaan wij dus niet over.
0: Die doen dat.
2: Ja. Nee, onze organisaties die huren onze hulp in om daar beter in te worden. Om het uiteindelijk ook zelf te kunnen. En dat is ook eigenlijk wel echt mijn missie. Is dat dat wij die organisatie helpen om het uiteindelijk ook echt zelf goed te kunnen organiseren.
1: Juist, dus ze kunnen dan op jullie terugvallen.
2: Ze kunnen op ons terugvallen,
1: ja. Zeg, je zei het al, hè? Jullie bedrijf is ook genomineerd als beste werkgever voor vrouwen.
2: Ja.
1: En dat was landelijk.
2: Ja.
1: Dat is ook een prachtprijs natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Daar ben ik als je dan echt hebt over trots, hè, dan ben ik daar echt super trots op. Omdat dat een prijs is die wij hebben gewonnen doordat onze eigen vrouwen eigenlijk dit ook allemaal hebben ingevuld. En ik heb laatst in een interview ook gezegd van, dit is ook een prijs voor onze mannen. Omdat wij in staat zijn om een bedrijfscultuur te creëren waarbij vrouwen zich ook gezien en gehoord en gewaardeerd voelen. Ja, en dit was wel echt een supermooie en gave bekroning. Ik had echt niet verwacht dat wij. Nee. Ik dacht van tevoren toen we naartoe gingen, ik denk, misschien een top 5 notering. Dat zou al super gaaf zijn. En dan
1: gaan we gewoon met de winst vandoor.
0: En je bent toch bezig, die van 19 juni ga je ook nog even binnenhalen. Hè? Toch?
2: Bescheiden als ik ben. We hebben volgens mij een hele mooie. Een hele gemixte groep zakenvrouwen met hele leuke verhalen. Dus ik ga mijn best doen.
1: Het zou het jaar wel compleet maken voor je.
2: Zou ik zeker compleet maken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En we wensen iedereen succes natuurlijk van de genomineerden. Net als jou. En bedankt voor dit gesprek.
1: Marloes, dank je wel.
2: Hartelijk dank.
0: Zometeen, wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?

0: David Tyler. Nile Rodgers met z'n drieën op de plaat. Dan gaan we nu even kijken naar wat we gisteravond hebben gemist op Radio en TV.
1: Ja, Nieuwsuur had het over de parlementaire enquête over corona. Oh, dan denk je van, gaan we weer? Nou ja, die parlementaire enquête zit er aan te komen. Eind
0: die hadden we nog niet gehad, hè?
1: Nee, die hadden we nog niet gehad.
0: Ik ben wel benieuwd wat Hugo te vertellen heeft.
1: Eind deze maand, dan beginnen de verhoren van de hoofdrolspelers in die hele coronacrisis. In 50 verhoren geven sleutelfiguren, onder wie Mark Rutte, Hugo de Jonge en ook Jaap van Dissel, die mag natuurlijk ook niet ontbreken, uitleg over de ingrijpende keuzes die ze maakten. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans, nou, die wilde nog geen uitspraken doen over hoe Rutte het destijds heeft gedaan.
2: Laten we eerst nu even dan de enquête afwachten voordat ik daar nu allerlei commentaar op ga geven. Dat is ook waarom we die enquête doen. Omdat...
3: Zijn er fouten gemaakt destijds door het kabinet?
2: Ongetwijfeld. Er worden natuurlijk in zo'n crisistijd, we gaan er altijd gaan dingen goed en ook gaan minder.
1: De parlementaire enquête kijkt naar het kabinetsbeleid. En ook naar de rol van het parlement. Welke rol speelt de Kamerleden? Waren ze kritisch genoeg? Volgens GroenLinks-PVDA-fractievoorzitter Jesse Klaver. Ja, was dat vooral een kwestie van balanceren?
4: Voortdurend de balans zoeken, weet ik nog wel in die tijd. Dus hoe zorg je ervoor dat je eenheid uitstraalt als politiek en dat je toch kritisch bent? En dat blijft, dat was voortdurend een balanceren.
0: Kijk jij erop terug? Wij hebben gewoon altijd ons programma gedaan en dan moesten we snel in de auto naar huis, want corona, moesten we thuis gaan werken. Weet je dat nog?
1: Nou, wat ik net zei, de ingrijpende keuzes. Het viel niet mee. Nee. Dat je geen afscheid mocht nemen van geliefden.
0: Nee, ik zit even
1: was
0: te denken.
1: Verschrikkelijk.
0: Nee, ja, dat is ook zo'n zaken. Maar gewoon ons werk. Dat,
1: ja,
0: dat
1: maar goed. Ik heb bij corona heb ik het niet over werk, Leo. Ik heb het echt over mensen die niet meer naar hun moeder of vader mochten in
0: dat
1: het verpleeghuis.
0: Ja.
1: Die geen afscheid konden nemen.
0: Ja, dat die tijd wil je niet terug.
1: En mensen die, weet je nog, de zwemles op Urk. De mensen die hun kinderen buiten stonden af te drogen omdat ze niet naar binnen mochten. Ja, ja. Ik hoop wel dat het daar eerlijk over kan gaan.
0: Ja.
1: Wat heeft dat betekend voor mensen? Zijn er goede keuzes gemaakt? De avondklok.
0: Ja, daar is natuurlijk nog de, hoe heet het? De scholen, die hebben gewoon een hele stuk van hun ontwikkeling
1: gemist.
0: Ja.
1: De studenten die aan hun studie wilden beginnen, ze hadden een kamer. Dan zaten ze daar eenzaam in hun kamertje.
0: Achter een laptop.
1: Zonder contact. Ja. Je wilt nieuwe mensen leren kennen. Dat kon allemaal niet.
0: Nee, dat was allemaal.
1: Kijk, en dat werk, nou ja, dat redde zich wel. Maar dat soort keuzes, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich toen al afvroegen van...
0: Is dat wel terecht?
1: Is dit wel oké, jongens? Moeten we het wel zo willen met elkaar?
0: Ja, zou ze Maries de Hond ook uitnodigen?
1: Dat denk ik niet, nee. Dat lijkt me niet.
0: Dan wordt het een
1: flut-enquête. Dat is wel heel kort door de bocht.
0: In Met het Oog op Morgen, die sprak met Nienke Heeg. Ze was een van de watlopers die met de reddingsboten en een helikopter van het wat werden gered. En het was de eerste keer een watlopen voor haar.
5: Dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Ja, dat was bijna op de plaats van bestemming, die watlopers. Maar de geul waar zij doorheen wilden, bleek opeens te diep. Mensen koelden snel af, omdat ze stil stonden. Maar ondertussen begon het water al te stijgen. De groep liep naar een hogeropgelegen stukje om daar te wachten op de reddingsdiensten.
5: En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden. En één iemand was vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat. En een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilden staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja, maar toch was het water te ondiep voor de reddingsboten, dus moest er een helikopter aan te pas komen.
5: Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier. En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: Ja,
1: heeft het over een James Bond film? Weet je wat ik me wel afvraag?
0: Nee.
1: Dit kost wel wat, hè?
0: Oh ja.
1: Een reddingshelikopter, reddingsboten, al die mensen die worden ingezet. Wie gaat dat betalen?
0: Eerst wij en dan zij.
1: Die mensen zelf? Ja, ik weet het niet.
0: Nee. Hier is Donna Lewis.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen en er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Voor de vierde keer brand in lege sauna Almere en Espelerweg tot na de zomer dicht voor groot onderhoud. Meer nieuws straks in de bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
12: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
11: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
13: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
11: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Verkeersinformatie: files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Na de Vesting en knooppunt Eemnes 6 minuten. De A9 Diemen-Amstelveen tussen Eiburg en Amstelveen 10 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 5 minuten oponthoud. Flitser op de Spiekweg, Zeewolde, in beide richtingen wordt je daar gecontroleerd. En zie je nog een flitser of heb je een hectometerpaal van de Spiekweg? Geef het door via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland zometeen met een heleboel meisjes en een heleboel lol.
14: dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
15: Wat een goed plan.
14: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
15: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
14: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
17: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
18: Allsafe. Geeft ruimte.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
21: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
22: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
23: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
22: Dank je. Hé, maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
24: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

First Aid Kit, My Silver Lining. En we openen met meisjes met een heleboel plezier. Girls Just Wanna Have Fun van de opera girl Cyndi Lauper. Dit als start van Flevoland Muziekland. Goedemorgen, welkom op deze maandag. Het is een volle werkweek, wend er maar aan. Volgende week weer niet hoor. Ja, we zitten een beetje in die snoepperiode van het jaar. Waarin gestrooid worden met lekker veel vrije dagen. Misschien heeft u het vanochtend gehoord in het nieuws. Er zijn Almeerse modeontwerpers die zijn in het kader van 50 jaar Almere bezig met gerecycled materiaal. En daar maken ze dan weer nieuwe mode van. En toen dacht ik, ja, welke band heeft in het verleden nou eens iets gezongen over de mode? Nou, ik kwam uit op de Kinks. Lekkere gouden ouwe uit de jaren 60.

0: makkie.
1: Voor onze makkie, een lekker sappie van Mart Hoogkamer. Billy Dans deed ook mee. En daarvoor een gouden ouwe van de Kinks. Je bent bij Flevoland Muziekland. En tussen de bedrijven door spelen we ook een quizje met Kiek de Kiekendief. En Kiek is op stap geweest bij de oefening van een band die meedoet aan Muziek in de Buurt in Emmeloord. En ja, er staan mensen gitaar te spelen en te zingen. En ook nog een half keyboard zie je in beeld in een kroegomgeving. Ja, het ziet er wel gezellig uit. Twee muzikanten en een zangeres staan op rij. Die zijn van de band Pim and the People. Misschien herinner je die reportage nog. En ja, de vraag is nu natuurlijk, zie jij het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als je het verschil ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag ook je oplossing doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je de foto ook eindeloos lang bekijken. Nou ja, eindeloos tot 11 uur, dan geven we de oplossing. En dan voor 11 uur, als je dan je verschil doorgeeft, dan gaat het helemaal goed komen. En wie weet, bel even op in de uitzending na 11 uur. En mag je draaien aan het Rad van Fortuin voor mooie prijzen.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv. Hello.

0: bekende vlagje van Roxette en Joe Wright. En daarvoor uit de jaren 70, OJ's. Wat oude soul op je radio met de Love Train.
1: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
2: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
1: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Alweer brand in de lege sauna in Almere stad. Het gebouw vatte gisteren voor de vierde keer dit jaar vlam. Het is nog onbekend of de brand is aangestoken. Tussen Emmeloord en Espel is de Espelerweg vanochtend afgesloten. Het is tijd voor groot onderhoud. Dat duurt tot eind augustus. Dus, zegt de provincie...
18: Dat wordt omrijden voor de automobilisten. Voor de aanwonenden, die kunnen er wel door. En de mensen die hier werken. Maar inderdaad, de mensen die van Espel en Emmeloord, die zullen echt om moeten rijden. Ja, klopt.
0: In Almere is de eerste oogst binnengehaald vanaf het weerwater. Het gaat om pakzooi die in een drijvende kas is gegroeid. Volgens de initiatiefnemer is dit de toekomst omdat veel steden aan het water liggen.
19: We zijn op dit moment bijvoorbeeld in de Caribiën aan het kijken. 95% van al het voedsel in de Caribiën wordt op dit moment geïmporteerd. Op het moment dat je bij die eilanden deze voedseleilanden neer zou leggen... betekent het gewoon van dat er eigenlijk bijna niks meer geïmporteerd hoeft te worden.
0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten die nog worden gezocht, blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een recordaantal mensen is geëxecuteerd, vooral in Iran. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna

0: vandaag naar 16 graden. Dat is beneden de maat. Daarbij staat niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen hebben we te maken met een aantal buien. In de ochtend en in de middag, maar ook in de avond. Zo nu en dan is er ruimte voor de zon. Woensdag ook 's ochtends en 's middags een bui, 's avonds droog. En daarna breekt een droge periode aan en wordt het warmer.
1: Dankjewel Diana. Verkeersinformatie, het valt mee. 1 file nog, A9, Diemen Amstelveen tussen Zuidoost en Amstelveen. 5 minuten, flitser op de Spiekweg. En dat is bij Zeewolde, want de Spijkweg die is bij Dronten. Ken je die leuke film nog? De romcom, Alles is Liefde. Nou, daar hoort ook een mooi liedje bij.
2: Goedemorgen.

0: Bruce Hornsby, The Way It Is. En we begonnen met Alles is Liefde van die gezellige film. De titelsong werd gemaakt door Bluff.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Week 21 en dan van 1977 hebben we ervoor gekozen dit jaar. Was het jaar waarin Benny Jolink een beetje de culturele elite... Het lachen gaf, want hij was natuurlijk op de kunstacademie geweest. Had het daar niet zo naar zijn zin, omdat hij maar een boertje van Butten was. En dat boertje van Butten ging lekker in het Achterhoeks zingen... en stormde toen de hitparade binnen met Oerend Hart. Daar heb ik niet voor gekozen, want die hoor je wel vaker. Het was ook het jaar dat Starsky en Hutch wekelijks op televisie ze waren. Dus David Soul stond ook in de hitparade. Het was ook de tijd dat de Guys and Dolls nog met z'n zessen waren. Maar het was ook de tijd van een band die was verzonnen door een Duitse producer. Ingezongen in de studio. En op het podium stonden dan drie dames te dansen en te playbacken. En ook een man was daarbij die nog in Lelystad heeft gewoond.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 77 met Bodie M.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Ja, ik draai er gauw al uit de hitlijst van 77. Dat was Bonnie Mabaker. En de volgende plaat kun je ook ongeveer zo afkondigen. Elizabeth Taylor Swift. Kan allemaal in één keer. Een nieuwe polderplaat voor Higo. Vallen in geluk. Het gaat om de situatie dat het goed met je gaat. En dat je daar toch een schepje bovenop wil doen. Maar eerst terug in de tijd met de Four Tops. And I Can't Help Myself. Hier in Flevoland Muziekland.

Ballon in Geluk, nieuwe single van Higo, is de polderplaat. De hele week. En daarvoor hoor je een gouden ouwe van de Four Tops. I Can't Help Myself. Voor de zekerheid, je hoort het aan het geluidje. Gaan we nog even op televisie vertonen hoe het zit met Kiek de Kiekendief. Die is geweest bij een repetitie van de popband Jimmy and the People in Emmeloord. En zangeres, twee gitaristen, een halve keyboard zie je gezellig voor een bar staan ze te spelen. Maar ja, wat is nu het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Dat is de vraag elke dag bij Kiek de Kiekendief. Zie jij het verschil? Dan mag je bellen 0320 28 50 50. Of geef het door voor 11 uur alsjeblieft op omroepflevoland.nl/kiek. Ik heb er nog eentje voor nieuws en reclame van 10 uur. Something Stupid. Ja, van de Sinatra's natuurlijk. Maar dit is de uitvoering van Robbie Williams en Nicole Kidman. Even op Muziekland. Ga straks nog een uurtje door. Na 10 uur.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Voor de vierde keer brand dit jaar een lege sauna Almere Stad. Een Espelerweg in Noordoostpolder tot de herfst dicht voor groot onderhoud. Meer nieuws zometeen in de bulletin van 10:30.
10: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Nou, het is rustig doorrijden. Wel wordt er geflitst op de Spiekweg in Zeewolde. Daar een controle in beide richtingen. Nou, heb je nou zelf een flitser gezien? Staat hij niet in mijn lijstje? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland, deel 2, gaat zometeen van start met een bloederige toestand. Murder on the Dancefloor.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe geeft ruimte.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Goedemorgen.
26: Flevoland Muziekland.
25: Met Bastiaan Boog.

Monique Smit en ik wil je helemaal voor mij alleen. Het is 11,5 minuut na 10 uur. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Flevoland Muziekland tot aan 11 uur. Dan gaat de herberg open. Vandaag met weer heel veel leuke gasten, moet ik je vertellen. Dat ga ik straks allemaal uitgebreid met je doornemen. Het is de 18e mei. Ja, een beetje een rare week voor mij. Het is de laatste week dat ik hier presenteer op Omroep Flevoland. Op de radio, dat allemaal door, er moeten mensen weg, reorganisatie. En ik ben daar één van. Dus tot aan vrijdag ben ik hier. Tot en met vrijdag moet ik zeggen, ben ik hier. En ik dacht nou, elke dag dan neem ik je mee terug in de tijd op dezezelfde dag. Ik denk, voor die laatste week ga ik het uitzoeken wat de leuke plaat is. Wat vind ik nou leuk? Wat mag ik draaien? Ik heb er eentje uitgezocht en dat doe ik elke dag. Morgen, overmorgen en donderdag en vrijdag ook nog. Dit keer is er eentje van de Beach Boys en God Only Knows.

man die vorige maand nog in Nederland optrad. 22, 24, 25 april stond hij in het AFAS Live te spelen. Deze 84-jarige Paul Simon. Vanavond staat hij in Londen, daar in het Palladium. En overmorgen dan weer in Dublin. Dus die man die gaat met zijn 84 gewoon door en door en door en door. En wij gaan ook door, want we gaan even door naar de foto van vandaag. Kiek heeft er twee gemaakt, lijken op elkaar. Het zijn twee foto's van de band Pim en The People tijdens het buurtfestival Muziek in het Portiek. In Emmeloord was de band uit de Espel een nieuwe aanwas. Twee foto's en ik zie hem nu voor het eerst. Voor de mensen die thuis televisie kijken, ik laat hem eventjes staan. Voor de mensen die onderweg zijn of op het werk. Je kan hem terugzien op de website omroepflevoland.nl/kiek. Dus omroepflevoland.nl/kiek.

0: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
7: Een vreemde vraag.
6: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
7: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
6: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
7: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
6: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het is 10:30 precies. Goedemorgen. Alweer brand in de lege sauna in Almere stad. Het gebouw vatte gisteren voor de vierde keer dit jaar vlam. Het is nog onbekend of de brand is aangestoken. En tussen Emmeloord en Espel is de Espelerweg vanochtend afgesloten. Het is tijd voor groot onderhoud. En dat duurt tot eind augustus, zegt de provincie.
15: Dat wordt omrijden voor de automobilisten. Voor de aanwonenden, die kunnen wel door. En de mensen die hier werken. Maar inderdaad, de mensen die van Espel naar Emmeloord, die zullen echt om moeten rijden. Ja, klopt.
14: In Almere is de eerste oogst binnengehaald vanaf het weerwater. Het gaat op paksooi die in een drijvende kas is gegroeid. Volgens de initiatiefnemer is dit de toekomst omdat veel steden aan het water liggen.
16: We zijn op dit moment bijvoorbeeld in de Caribiën aan het kijken. 95% van al het voedsel in de Caribiën wordt op dit moment geïmporteerd. Op het moment dat je bij die eilanden deze voedseleilanden neer zou leggen, betekent het gewoon van dat er eigenlijk bijna niks meer geïmporteerd hoeft te worden.
14: En dit was een kort overzicht van het nieuws uit onze regio. Meer kan je rustig nalezen op de website en op de gratis te downloaden app. En daar vind je ook het weer, Diana.
17: Een heel goedemorgen. We hebben tot en met woensdag te maken met wisselvalligheid.

0: 8. Ook morgen hebben we te maken met een aantal buien. Wel in de ochtend en in de middag, maar ook in de avond. Zo nu en dan is er ruimte voor de zon. Woensdag ook 's ochtends en 's middags een bui, 's avonds droog. En daarna breekt een droge periode aan en wordt het warmer.
1: Kijk, dat is goed nieuws. Dankjewel, Diana, tot straks. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Een flitser is er gemeld op de Spiekweg bij Zeewolde. Daar een controle in beide richtingen. En heb je nou zelf iets gezien? Staat hij niet in mijn lijstje? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland gaat door. Het laatste half uurtje voordat de herberg open gaat. En we openen zometeen met een man die alleen maar op grote feesten te horen is. Den Hartman.
2: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Bastiaan Boog.

0: Melody, Ryan en Bless Your Heart en Den Hart met de Voor en Relight My Fire.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1977, week 21 zitten wij in. Als we die lijst erbij pakken, dan zien wij daar staan. Op nummer 5, On the Border van Al Stewart.

0: stops running. Die had ik kunnen draaien, doe ik niet. David Bowie, nummer 4. Had ik kunnen draaien, maar doe ik niet. Normaal op nummer 3.
1: Ik zeg oeh.
0: Oeh.
1: Ik zeg ah.
0: Ah.
1: Ik zeg oeh.
2: Oeh.
1: Oeh.
0: Oeh. Nou, die had ik kunnen draaien, maar doe ik niet. Op nummer 2, de Gibson Brothers. Kunnen draaien, maar draai ik niet. Nummer 1, Guys and Dolls.
3: You're my world, you're every breath I take.
4: Flevoland Muziekland. Terug naar
0: 1977. En nummer 18 stond een bandje, dat heette Tavares. Die heeft mooie knallers gemaakt. Toen die tijd zijn ze omhoog geschoten in de hitparade. En dit is dat liedje wat we allemaal mee kunnen bleren. En dat heet Who Done It. Who Done It.

Ben je nou op piano aan het spelen, Arnoud? Ja, hebben we een artiest straks. Hoort goed. Je kan echt alles, hè. Oh, wat lekker dit is. We gaan even naar de foto. Kiek heeft er twee gemaakt. Twee foto's van de band Pim en The People tijdens het buurtfestival Muziek in de Portiek in Emmeloord. Beetje komt uit Espol. Er zit een verschilletje in. En hij is niet zo heel moeilijk. Nee. Opgeven kan via de website omroepflevoland.nl/kiek. En dat kan nog tot 11 uur, dus je hebt nog een minuut of 12 om dat door te geven. Omroepflevoland.nl/kiek. Voor de mensen thuis. Ik laat me nog even staan, die foto. Dan kun je nog even meepuzzelen, natuurlijk, ja. Vincent nu op de radio. En more amor por favor.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Voor de vierde keer brand in een lege sauna in Almere stad. En de Espelerweg die is tot de herfst dicht voor groot onderhoud. Dit en meer nieuws straks in het bulletin van 11:30.
10: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. 1 file en 1 flitser. Als ik bij de file begin, dan kan ik je melden dat het stilstaan is op de N301 Almere Barneveld tussen afrit Nijkerkerveen en de afrit Zwartebroek. Daar doe je 5 minuten langer over. En 1 flitser op de Spiekweg in Zeewolde. Daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. Daar staan ze in beide richtingen. Ja, dat was geen hectometerpaaltje doorgegeven. Heb je nou wel een flitser gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
12: Zometeen gaan we het weer over internet en telecom hebben. Slaat Google Apple nu al knock-out met een nieuwe AI-functie? We horen het zometeen van Giorgio Townsend.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen.
14: Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Ze hing vroeger boven mijn bed hoor, Gloria Estefan.
1: Boven een?
0: Boven mijn bed.
1: Over boven
0: met een
1: poster. Met de hele familie.
0: Met nietjes erdoorheen.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is wel leuk hoor.
1: Bad Boy.
0: Blondie.
1: Ja. Ja, die had ik ook, ja. En de Rolling Dots?
0: Nee. Dat was na mijn tijd, joh.
1: Hoezo na jouw tijd?
0: Nee, dat was niet dat toen wij jong waren dat de Rolling Dots er waren. Dat was veel later, joh. Dat was wel jaren 80. Ik weet niet, als jij toen jij 18 was, dat je de Dolly Dots boven je bed had, maar... Jij wel.
1: Zeker één.
0: Nee, dat kan hoor. Ik bedoel, ik verbaas me nergens over meer.
1: Nee, dat wil ook.
0: In mijn laatste weekje. Arnoud, eventjes wat anders. Je hebt gisteren natuurlijk weer voetbal gekeken. Er is een enorme toestand allemaal.
1: Dit was als hartstikke lachen, joh, dit. Dit was een soort van onderwatervoetbal.
0: Ja, toch? Nou toch eens op, jongens. Er zijn er 22 die op het veld staan. 23 eigenlijk, met de scheidsrechter erbij.
1: Ja.
0: Niemand zat te klagen, behalve jouw clubje. Het is zo nat en we krijgen de bal niet weg.
1: Zelfs
0: en...
1: de reporter die zei van, jongens, dit is onverantwoord om hier op te spelen. Dit kan toch niet? Maar heb je allebei last van?
0: Beetje regen.
1: Zij kregen de bal niet weg. Wij kregen de bal niet naar voren toe. Je kon niet openspelen. Nou ja, het was gewoon helemaal niks. Het was een soort van pupillenvoetbal.
0: Ja.
1: Daar leek het op.
0: Oké, vijfde zijn jullie geworden, hè?
1: Ja.
0: Leuk hoor.
1: Voorrondes,
0: ja.
1: Lekker, nog een extra wedstrijdje spelen.
0: Ja, die jongens die dachten van, we gaan lekker op vakantie. Maar dat kan nog even niet.
1: Ja. Hey, heel andere belangrijke dingen natuurlijk ook. Het Songfestival is geweest.
0: Ja. Dat,
1: terechte winnaar, vind ik.
0: Absoluut. Ik heb hem hier klaarstaan, Dara.
1: Ja.
0: Met Bangaranga.
1: Bangaranga. Zullen we het dansje ook gaan doen?
0: Bangaranga. Het komt uit...
1: Bulgarije.
0: Ja, oké. Okay. Maar het Bangaranga is een... Het komt volgens mij uit Cariep ergens.
1: Het heeft niks met een lijstje te maken, in ieder geval.
0: Nee, dat heeft niks ermee te maken. Maar het is wel... wat was het nou?
1: Ga jij nou eens opzoeken tijdens het plaatje? Gaan wij dansen?
0: Ja. Het is voor het eerst dat ik hem hoor, trouwens.
1: Ja, je denkt in het begin Alanis Morissette.
0: Nu gaat het
1: niet zo.

0: Het is een hoop poespas, inderdaad. De nadruk op poes. Maar het is wel...
1: Ik word hier zo moe van.
0: Dit wordt echt een enorme knijter van een hit. Dat kan ik je wel beloven. Mede door de socials, hè, want zij was eigenlijk een soort van underdog. Maar in één keer begon iedereen over haar te praten... doordat het op de socials al een enorme hit werd.
1: Bangarangang betekent... Dat is het Jamaicaans trouwens.
0: Ja,
1: ik zat toch redelijk in de buurt. En dat betekent iets van Happy Riot. Ik ben een vrolijke...
0: Opstand.
1: Opstandeling.
0: Rellen.
1: Een vrolijke opstandeling.
0: Ja, oké.
1: Okay. Snap jij hem nog?
0: Ja, zoiets wel. Ik vond het clipje, ik vond de uitvoering erg leuk. Ook dansje vind ik erg leuk.
1: Ja.
0: Binnen afzienbare tijd gaan wij het ook doen. Het is goed
1: Heel goed voor jou.
0: We gaan het hebben over internet en telecom. En dat doen we met Giorgio Townsend van Optie en Telecom. Giorgio, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over...
1: Wat vind jij van het liedje, trouwens?
2: Ja, maar... Hey, ik schrok wel even dat hij aan mijn speakers kwam, maar... Dat was ook wel wat verradering zat te wachten, maar...
1: Je vond het wel leuk dus, Dara.
2: Ja.
1: Oké, dan hebben we 2-1.
0: Goed zo, gaan we het nu over Google hebben. Google gaat Apple knock-out slaan, waarmee en waarom?
2: Ja, Apple loopt natuurlijk steeds een beetje achter met de integratie van AI-functies. En Google loopt daar heel erg op voor. Er zijn een heleboel nieuwe functies die... Apple mist die Gemini wel al heeft.
1: Ja, kan je wat voorbeelden noemen dan?
2: Ja, je hebt bijvoorbeeld in de nieuwe Android update straks krijg je een functie om widgets te maken die direct op dat moment gebruikt kunnen worden. Dus wanneer je een widget hebt voor een voetbalwedstrijd of iets, dan kan die tijdelijk een widget maken. Dus in plaats van dat je dus een aparte app ervoor moet hebben, maakt het direct voor je en dan kun je dat daarna weghalen.
0: Nou, dat is een soort van klein tegeltje op je beginscherm en dan kun je gelijk naar die pagina of naar die app met de bewuste content inhoud daarvan.
2: Precies.
0: Ja, dat is het. En Apple heeft dat nog niet of zijn ze daar ook nog helemaal niet mee bezig?
2: Ja, Apple loopt er heel erg mee achter. Ze zouden natuurlijk eerst Apple Intelligence hebben ze heel goed mee uitgepakt. En eerst hadden ze met OpenAI ChatGPT integratie in gaan bouwen. Ondertussen hebben ze een nieuwe deal met Google eigenlijk gemaakt. Dus die functies zullen wel waarschijnlijk naar Apple komen. Want de integratie met Siri en Gemini gaat binnenkort ook verder komen.
0: En Apple heeft dat dus nog helemaal niet. Die loopt daar dus flink mee achter.
2: Ja, de simpele dingetjes hebben ze wel. Achtergrond een beetje weghalen en zo. Maar echte assistentfuncties, dat zit echt in Gemini nog.
0: Nou moet ik ook zeggen, dat krijgt de laatste tijd wel vaker updates van Apple. Elke 4-5 dagen is het wel. Maar je ziet er gewoon niks van. Dat zijn allemaal dingetjes onder water.
2: Sorry, hoe bedoel je?
0: Nou, je krijgt de hele tijd updates, maar je ziet er niks van eigenlijk.
2: Nee, het zijn achtergrondupdates. Het zijn kleine dingetjes die verfijnd worden.
0: Oké, dus daar zijn ze dan wel mee bezig. Maar heeft Samsung dat bijvoorbeeld niet?
2: Samsung heeft ook regelmatig updates. In ieder geval in de S-serie sowieso en de A-series ook. Dus ze moeten ook veel updates doen nu.
0: Ja.
2: Bij updatebelofte heb je nu ook 6 jaar updates op dat soort
0: modellen. Oké, maar Apple moet zo langzamerhand toch een keertje wakker worden en denken van, als wij niet heel snel ingrijpen, dan stormen ze ons gewoon voorbij.
2: Ja, vandaar dat ze dus die Google deal hebben. En gaan ze proberen in de volgende iOS Gemini te integreren met Siri.
0: Oké, dus ze zijn er wel mee bezig. Maar ja, zoals Apple altijd zegt, we wachten eerst af totdat het echt goed werkt en dan introduceren we het.
2: Ja, dan gaan we het uitbrengen.
1: Ja, maar dan loop je toch een beetje achter de feiten aan.
0: Ja, in deze moderne snelle tijd willen we het allemaal zo snel mogelijk hebben.
1: Precies, ja.
2: Okay. Ja, inderdaad.
0: Instagram dan. Die komt met een functie die ons bekend voorkomt. Wat bedoel je daarmee?
2: Instagram heeft een beetje Snapchat-achtige functies aan toevoegen weer. In het verleden wouden ze natuurlijk al een keer Snapchat hebben. En daarmee en BeReal-achtige functies. Ik weet niet of iemand die het nog kent.
0: Nee, vertel eens. Wat is dat ook alweer?
2: BeReal was zo eentje waar je elke dag een foto postte en dan kon je niks bijzetten. En dan dat was het. Dan kon je foto's zien van vrienden die...
1: Dan kon je zien wat ze op de brood hebben gesmeerd.
0: Die heel zenuwachtig werden van, ik moet nog een BeReal maken.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Instagram begint die functies ook weer te integreren in de Insta-apps. En langzaamaan proberen ze zo een alles-app te worden weer.
0: Ja, maar is dat dan omdat iedereen daar weer om vraagt? Of zeggen ze van, wij gaan het gewoon weer opnieuw introduceren en we proberen dat mensen weer naar ons toe komen dan daarvoor?
2: Het is meer ook inderdaad om mensen op je eigen platform te houden. Want Instagram wil natuurlijk alles weten. En Meta.
0: Ja.
2: Dus wanneer je alle informatie in je eigen platform blijft, dan is dat natuurlijk voor hun beter.
0: Ja, je kan het gewoon uitschakelen. Hè? Je hoeft het niet te doen, toch?
2: Je hoeft het niet te doen, nee. Het is gewoon weer een update die erbij komt. Ze brengen wel een losse Snapchat-achtige app los uit nog. Die hebben ze de Verenigde Staten al uitgebracht. Die heet Instance. En dan, die komt er dan los naast. Maar verder is er nog niet heel veel.
0: Nee, oké. Okay. Zitten wij te wachten op iets echt, iets fenomenaals, iets groots, iets baanbrekends dat er op dit moment aan zit te komen of zo, of niet? Of gaat die hele softwarewereld en de telefoons en zo, dat kabbelt maar een beetje voort?
2: Het is allemaal kopiëren van elkaar en kijken wie de meeste mensen op zijn platform kan houden.
0: Ja, oké. Okay. Daar gaat het om in de cijfers, in internet en telecom. Giorgio, dankjewel voor het bijpraten en graag tot de volgende keer.
2: Ja, verder.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
17: Het is precies 11:30 geworden. Goedemorgen. De politie meldt een mogelijk schietincident in Lelystad gisteravond. Dat zou rond 9:00 hebben plaatsgevonden. Hoewel de politie het incident nog niet kan bevestigen, meldt een 112-fotograaf dat er zou zijn geschoten op een auto. Er zouden 4 personen in het voertuig hebben gezeten en volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Alweer brand in de lege sauna in Almere stad. Het gebouw vatte gisteren voor de 4e keer dit jaar vlam. Het is nog onbekend of de brand is aangestoken. En tussen Emmeloord en Espel is de Espelerweg vanochtend afgesloten. Het is tijd voor groot onderhoud en dat duurt nog tot eind augustus.
18: Dat wordt omrijden voor de automobilisten. Voor de aanwonenden, die kunnen er wel door. En de mensen die hier werken. Maar inderdaad, de mensen die van Espel en Emmeloord, die zullen echt om moeten rijden. Ja, klopt.
17: Dat zei ik. In Almere is de eerste oogst binnengehaald vanaf het weerwater. Het gaat om paksoi die in een drijvende kas is gegroeid. Volgens de initiatiefnemer is dit de toekomst omdat veel steden aan het water liggen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
19: Diana Woei is aangeschoven hier aan de tafel. Diana, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Ja, het is weer een wisselvallige dag. Hè. Ik zie af en toe het zonnetje schijnen. Maar de regen heb ik ook al meegemaakt vanmorgen.
20: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik ook. Toen ik hier naartoe kwam hadden we te maken met buien. Inmiddels is het op veel plaatsen droog. Maar ja, vertrouw die lucht niet. Want ontstaan toch her en der een paar buien. Ik heb net op de regenradar gezien dat er één is ontstaan in de omgeving van Gouda met onweer. Dus hou daar ook rekening mee vanmiddag en begin van de avond in onze provincie. De temperatuur op het moment 14 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Vanmiddag waait de wind vanuit het westen. Nou ja, hooguit windkracht 3. En dan hebben we een maximumtemperatuur vergelijkbaar vergelijkbaar met gisteren, zo'n 16 graden. Ja, dat is nog steeds beneden de maat. Nou, vanavond misschien nog een enkele bui, maar op veel plaatsen droog. Dat is ook in de nachtelijke uren het geval. En dan hebben we een minimumtemperatuur van een graad of 8.
19: Oké, maar

0: Woensdag, dan is het best wel aangenaam hoor, wat de temperatuur betreft, 18 graden. Maar ook dan, vooral in de ochtend en middag, een paar buien. In de loop van de dag knapt het op. En dan krijgen we geleidelijk aan een weersverbetering.
1: Ja. Vanaf donderdag?
0: Ja, vanaf donderdag.
1: Oh,
0: ja, dat is heerlijk voor mensen die met Pinksteren erop uit gaan trekken.
1: Met de sleurhut.
0: Inderdaad. En donderdag en vrijdag is het al droog en gaat de temperatuur allemaal hoog. En dan lijkt op vrijdag zelfs al een beetje zomer. Met temperaturen dicht bij de 24, 25 graden. En als we dan de 25 graden halen, dan hebben we zomaar de eerste zomerse dag van het jaar te pakken in onze provincie.
1: Maar dat gaan we zaterdag zeker halen, toch?
0: Nou, dat is nog de vraag, hoor. Oh. Want de wind die gaat draaien. En als die dan vanaf het IJsselmeer komt, vanuit het noorden, ja, dan gaat de temperatuur wel gevoelig omlaag. Maar het blijft nog wel warm, hoor, met 20 of 21 graden. Maar draait de wind naar het noordoosten, ja, dan kan het zomaar toch wel warm blijven met 22, 23 graden in de middag.
2: En blijft dat dan ook zo?
0: Nou, na Pinksteren lijkt er toch wel iets van verandering op te treden. Een paar buien zijn mogelijk. Maar ik verwacht niet zo'n slechte periode meer als afgelopen week met die lage temperaturen van 12, 13 graden. Nee, de temperatuur blijft op niveau, maar dan is er wel een enkele bui mogelijk.
1: Ja, maar dat is wel prima ook.
2: Ja, prima. Ja.
1: Hoef je zelf niet bij te spoeien en zo ook. Nee, af en toe een zonnetje, goede temperatuur, een beetje vochtigheid erbij.
0: Ik ben heel blij inderdaad met het weer. Want van de afgelopen dagen ben ik toch een beetje verkouden geworden.
2: Heel veel mensen trouwens. Ja. We tekenen ervoor.
3: Flevoland, weer weet je.
2: Het weer weet je.
0: Het gaat over buien.
2: Ja.
0: En de regenradar. Want die hebben we vandaag, morgen en woensdag nog nodig.
1: Ja, je hoort heel vaak altijd mensen zeggen van, hé, er wordt helemaal niks aangegeven op mijn buienradar. Ja, toch voel ik druppels.
0: Nou, precies. Hoe dat is vandaag ook het geval. Als ik nu naar de regenradar kijk, dan zie ik eigenlijk helemaal niks boven de provincie. Maar bij buien is het zo, die ontstaan in 2 uur. En dat ziet de regenradar nog niet. Want de regenradar die werkt met pulsen. Die stuurt hij dan de lucht in. Die worden weer teruggekaatst. En als er dan regen ergens zit, dan verschijnt dat op de regenradar. Maar met die ontwikkelende buien, ja, dan verandert dat om de 5-10 minuten.
2: Ja.
0: En dan kun je niet zomaar meteen die bui zien. En dan denk je van, nou jongens, het zal nog wel de komende 2 uur droog zijn. Maar dan is dat niet het geval. Nu hebben we 2 radars in Nederland. 1 in Den Helder en 1 in Herwijnen. En ja, die zorgen dan samen voor dat wij een goed beeld krijgen over heel Nederland. En dan gebruiken we ook nog de Duitse en de Belgische radarbeelden.
1: Hmm.
0: Voor situaties met een front, noemen wij dat in meteorologie.
2: Mag ik een vraag stellen? Als die regen vanaf de zee afkomt dan, waar wordt dat opgepikt?
0: De Engelse radar. En wij, ik denk met een bereik van 75 kilometer dat we dat ook wel goed
2: kunnen. Oké, ja, precies. Ja. Dus het is iets ruimer dan dat die buien vanaf de zee aankomen.
0: Kunnen we ook nog wel aanzien.
1: Het algemene bereik is 75 kilometer. Hè?
0: Precies, ja. In situaties van fronten, morgen bijvoorbeeld, komt er een front onze kant op. Dan is met enige zekerheid te zeggen dat het dan inderdaad ook over 2 uur gaat regenen. Maar voor vandaag bijvoorbeeld, vanmiddag, ja, als je nu kijkt, denk je van nou, het zal wel droog blijven. Maar dat is zeker niet zo. Bij temperaturen van 14 tot 16 graden ontstaan spontaan buien met onweer. Dus hou er rekening mee.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die radar, dat is ook zo'n doppelradar, toch? Die kan hele fijne druppeltjes kan die toch ook niet helemaal goed zien? Mieze regen ziet die ook niet altijd goed,
0: nou,
1: toch?
0: Heeft het KNMI heeft al heel veel verbeterd. Dus de stand van die radar die kan ook aangepast worden, zodat inderdaad die fijne motregen tegenwoordig ook te zien is.
1: Oh, oké, dat is die nieuwe in Herwijnen, hè?
0: Beide zijn zo afgesteld en zo aangepast dat zelfs de motregen goed te zien is.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Als ze maar niet in je jas gaan zitten. Hè? Met die motten.
2: Met die motten.
0: Nee.
2: We zijn weer helemaal op de hoogte. Leuk dit. Dankjewel, Diana.
1: Dank je.
0: Graag gedaan.
2: Een blik op de weg dan. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 file op de A28 Zwolle Amersfoort tussen de afrit Epe en Harderwijk. 8 minuten stilstaan. En nog steeds die radarcontrole op de Spiekweg in Zeewolde.
1: Is dat dezelfde radar als die van die regen?
2: Ja, nee, van de sneeuw. Wacht even, nog 1 vraagje. Die sneeuw, is dat hetzelfde principe? Want je hebt ook een sneeuwradar.
0: Ja.
2: De regenradar, sneeuwradar.
0: Ja. Nou, overal waar die tegenaan ketst. De neerslag wordt in ieder geval geregistreerd. Je kan zelfs muggen registreren met de radar.
2: De muggenradar.
0: Van de KNMI.
1: Die is er?
0: Ja.
1: Wat goed. Echt waar?
0: Ja.
2: Echt, mijn bek valt open. In mijn laatste weekje.
1: Ja.
2: We gaan zo meteen een spelletje spelen, denk ik.
1: Zeker ook. We hebben de prijs alweer klaar liggen voor de winnaar van ons spelletje Kiek.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: leuke plaat dit van Gordon. Me love you. Gordon en Replay, wat is er allemaal aan de hand, Arnoud?
1: Ik doe even nog lekker mee.
0: Doe je even lekker mee?
1: Ik vind het zo leuk, de plaat ook. Ja, ja. Heerlijk oude soundje van Replay er weer in.
0: Ja, nou, dat klopt. Ja. Inge, vind je het leuke plaat?
2: Nou,
0: je mag eerlijk zijn,
1: het zegt genoeg.
2: Ja, ik ben meer van de gouden ouwe en
0: een hele gouden ouwe.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Welke gouden ouwe kunnen we jou blij mee maken?
2: Nou, ik heb vorige week gevraagd van Roy Orbison.
0: Oh, en is hij gedraaid?
1: Nee.
2: Hij is gedraaid.
0: Oh, ja, dan gaan we hem nu niet nog een keer draaien, hoor. Oh, ja, maar dat is ook lekker, hoor. De gouden ouwe, die draaien we ook met grote regelmaat, hè?
2: Ja, daarom luister ik ook wel vaak naar jullie.
0: Ja.
2: Maar ik luister ook heel vaak en ik hou ook van country muziek.
1: Oh, welke dan?
2: Oh, dat maakt niks uit. Als het maar gezellig is.
1: Als maar country is. Van Yankee the Youth. Oh,
0: goed. Nou,
2: ja,
0: moeten we even...
2: draai er maar eentje voor.
1: Alan Jackson of zo? Dwight Yoakam?
2: Ja, prima, prima.
1: Ja, zijn allemaal grote artiesten, hè? En hoe vind je de Nederlandse country dan? Van Ilse de Lange bijvoorbeeld. Of nou die winnaar.
2: Oh,
1: winnaar,
2: ja,
1: winnaar van de Voice. Ja. Ruben.
0: Winnaar.
1: Dat draait die maar. Die staat in nieuwe muziek. Die heeft een plaat uit. En dat is echt heerlijke country. Ruben Gil heet hij. De winnaar van de Voice 2026.
0: Ruben.
1: Ja. Dat is lekker leuk plaatje. Is net uit. Gaan we je bekendis mee laten maken.
0: Okay.
1: Hey, even heel wat anders voor vandaag.
2: Ja.
1: Want jij hebt meegedaan met ons spelletje.
2: Ja, klopt.
1: Doe je dat ook vaker?
2: Ja, maar dan mis, hè?
1: Oh, nou, nee. Oké, ja.
2: En nou is het mijn week, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook, want volgens mij denk ik dat je het antwoord goed hebt. Maar vertel nog eventjes, wat is het juiste antwoord? Wat heb je aan verschil gezien?
2: Nou, je hebt dus de zangeres in het midden. En bij haar microfoon heeft ze zo'n oranje... Ik denk dat het
0: telefoon is.
1: Het is de telefoon.
0: Ja, de mobiel. Ja, dat klopt. Ja, dat is heel goed.
1: Staat de tekst op.
0: Sterker nog, ja, daar staat de tekst op. Dan hoeft ze niet te gokken wat ze zingt.
1: Ja.
2: Ja, dat geloof ik. Want die zanger ernaast, die kijkt ook mee.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Hoe verdomd goede ogen hebben we daarop kunnen kijken van die afstand, hoor.
0: Ja, maar hij doet het wel.
2: Ja, leuk.
0: Hij doet het wel. Ja, wat leuk zeg. Ja. Nee, dat betekent dat je aan het rad mag gaan draaien, Inge.
2: Ja.
0: Heb je dat wel eens eerder gedaan?
2: Nee, maar wel vaker gezien.
0: Ja. Nou, dan heeft Arnoud al twee vragen voor je.
1: Moet het een harde of zachte draai worden?
2: Gewoon normaal.
1: Normaal.
2: Ik hou van hard en ik hou niet van zacht. Gewoon normaal.
0: Normaal. Ja,
1: net zoals ik ben eigenlijk ook. En dan links of rechts?
0: Nou.
2: Ik ben rechts, dus doe maar naar rechts.
1: Oh. Ik ben rechts, dus doe maar naar links. Dacht ik maar. Gewoon rechts draaien. Hupsakee. Hey, yesee. Langer doorgaan. Dit is een leuke draai, dit, hè?
0: Ja, die is voor jou.
1: Even kijken, hoor.
2: Ik weet niet. Ik heb de draai niet gezien.
1: Nee, maar ik wel. En ik heb er een goed gevoel bij.
0: Kijk je
1: de
0: televisie? Okay. Inge, kijk je nu ook mee met de televisie, of niet?
2: Sorry?
0: Kijk je nu ook naar de televisie?
2: Ja.
0: Ja, daar zit een vertraging in. Dus voordat we daar bij jou in de huiskamer zijn, dan zijn we 3 minuten verder.
2: Ja.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Ik heb hem gevonden, hoor.
0: Ja, heb je hem gevonden?
1: Ja. Dit is een prijs waarmee je op de toekomst bent voorbereid.
2: Oh ja, nou, ik ben benieuwd.
1: Dit is ook een prijs waarbij je altijd naar ons kunt blijven luisteren.
0: Ja.
2: Zeg het eens.
1: De prijs is de enige echte Omroep Flevoland Noodradio.
2: Oh, grappig, leuk.
1: Ik heb eerst even wat andere prijzen eraf moeten halen, maar goed. De Noodradio, dat is namelijk leuk, want als je hem in het licht zet, dan laat hij op. En dan als je een beetje mazzel hebt, kun je een klein beetje je telefoon opladen. De radio die doet het dan ook nog. En er zit ook nog een lampje in. Dat is een hartstikke leuk en goed...
2: Is dat zo'n rode?
0: Het is eigenlijk rood. Ja. Heb je hem al?
1: Wanneer heb je die gewonnen dan?
2: Nee, ik heb niet gewonnen, ik heb het gekocht.
1: Oh?
0: Oh. Ja, je kan hem ook gewoon inpakken en onder de kerstboom leggen. Dat is...
2: Noodpakket. Nee, ik doe niet aan kerst.
0: Oh nee, we doen niet aan kerst. Weet je wat we gaan doen?
1: Ik wou net zeggen, ik had ook nog een kerstboom op erop staan. Nou, ja, dat kan ook allemaal niet.
0: Nee.
1: Weet je wat? Wij maken even een leuk pakketje. Met onder andere kieksokken, de washand en er zit ook een parkeerschijf bij. Maar die parkeerschijf, die kun je niet zoveel meer gebruiken. Maar daar zit ook een winkelwagenmuntje in. En ook ik afgelopen week kwam er weer achter dat ik een winkelwagenmuntje zo vaak nodig heb. Ja. Dus die zit erin en er zit ook een profieldieptemeter in voor de banden.
0: Maar, Inge, heb je een auto?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus dan komt hij goed uit. Maar dat winkelwagenmuntje, dat komt uit ook als je op de fiets bent.
0: Ja.
1: Ja. Dus die doen, okay. Die doen we er allemaal in.
0: We maken er een heel mooi pakket van, ja. Inge.
2: Hartstikke leuk. Dank je wel. Okay.
0: En we gaan het allemaal opsturen naar Almere. Je wordt nog even teruggebeld voor je adresgegevens. En we wensen jou een hele mooie, ik hoop, zonnige maandag.
2: Zonnige dag, ja. Jullie ook, hè?
0: Dank je wel. Dag, Inge. Hoi, hoi.
1: Dag.

0: Hij wil bij haar zijn, maar hij heeft maar 20 seconden.
1: Ja.
0: Dan moet je hard rennen, denk ik.
1: 20 seconden kan genoeg zijn.
0: Nou ja, het ligt eraan hoe ver je weg bent. Toch? Denk ik.
1: Hij heeft 20 seconden om naar haar toe te komen?
0: Ja, dat, dat zingt hij.
1: Ik kom naar je toe, maar dan heb ik 20 seconden en dan moet ik weer terug.
0: Dat zou kunnen, ja. Dat zou nog eens kunnen. 11 minuten voor 12 uur is het.
1: Wat is er de komende week te zien op de planken van Kunstlinie, het mooie theater aan het Weerwater in Almere? Degene die ons dat kan vertellen is Marloes de Jong. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is jullie programma?
2: Wij gaan vandaag is best wel een bijzondere dag. Want vandaag gaat onze kaartverkoop voor onze members, dus een soort van onze vrienden van het theater, van start. Ja. Dus we hebben vanavond de jaarlijkse preview night, waarin we alle bezoekers een voorproefje geven van het nieuwe programma. Dus als je denkt, ik heb vanavond niks te doen en ik wil dat wel meemaken, dan zijn er nog wat kaarten.
1: Zitten daar nog leuke artiesten tussen of bijzondere dingetjes dat je zegt van, nou, alleen daarom moet je komen?
2: Bijvoorbeeld Diggy Dex, dat is toch best wel een grote ster zo op zo'n avond.
1: Ja.
2: Marlon Kikke komt langs. Jurre Geluk gaat het presenteren.
1: Oh, wat leuk.
2: Dus dat is ook heel leuk. Dus dat wordt echt wel tof. En onze nieuwe brochure. We hebben de brochure best wel even een nieuwe. Die hebben we even onder handen genomen. En die wordt vanavond door een hele speciale gast onthuld. Dus
0: leuk.
2: Dat is echt wel tof.
0: Wie is het?
2: Dan moet jij toch komen vanavond.
0: Oh ja. Het is een potpourri van de artiesten vanavond. Van alles wat, dan denk ik, of niet?
2: Ja,
0: heerlijk.
2: Dus dat is heel leuk.
0: Ja.
2: Volgende week maandag gaat het programma. Kan iedereen kaarten bestellen. En vanaf vanavond is onze members.
0: Ja.
2: Morgen en woensdag hebben we Patrick Laurij met zijn programma Kintsugi. Die zijn allebei uitverkocht, maar volgend seizoen komt hij terug. Dus meteen een mooie vooruitblik op het nieuwe seizoen.
1: Ja.
2: Donderdag 21 mei hebben wij Anima Obscura van Scapino Ballet. Dat wordt ook wel echt heel tof. Dus Scapino heeft een nieuwe artistiek leider, Nadine Linning. En zij, dit is eigenlijk haar eerste grote voorstelling bij Scapino. Zij werkt veel ook met videokunst. Heel veel aandacht op kostuums ook. En natuurlijk al die fantastische dansers. Dus dat wordt echt wel heel spectaculair. Donderdag in de middenzaal hebben we Anwar. Die is helaas al uitverkocht. Vrijdag Lisa Osterman met haar nieuwe programma De Baas.
1: Wie is dat eigenlijk ook alweer, Lisa Osterman?
2: Ja, Lisa Osterman is een heel tof, inmiddels al niet meer zo'n nieuw cabaret-talent. Zij heeft vorig jaar de Polifinario gewonnen. En zij is, ik vind haar heel tof. Het is een jonge vrouw van begin 30 die heel grappig is, maar ook hele mooie liedjes schrijft en brengt. En hele leuke bespiegelingen heeft op haar leven en wat zij allemaal meemaakt. Het is een hele leuke, leuk programma. Ik heb hem al gezien. Okay.
1: Ja. Zij wil graag de baas zijn, hè?
2: Zij wil graag de baas zijn, maar dat doet ze toch op een bijzonder leuke manier. Het is gewoon een sympathieke vrouw.
1: Oké.
0: Okay. Dat wil ik ook altijd, maar het lukt me niet.
1: Ja, jij bent ook niet grappig.
0: Nee,
2: ja,
0: totaal
2: niet. Daar kan je misschien wat van leren.
1: Ja nou, ga er even heen.
0: Is er nog meer, want het loopt een beetje op het einde natuurlijk.
2: Ja, nou, zaterdag wil ik nog wel even onder de aandacht brengen. Hebben we A Case for the Existence of God. Dat is een reprise van een toneelvoorstelling. Door Erik Wien geregisseerd bij Theater Rotterdam. En dat is echt een bloedmooie voorstelling. Dat is een voorstelling waarin we eigenlijk maar twee personages zien. Twee mannen die heel veel van elkaar verschillen, maar elkaar heel erg vinden in eigenlijk wel een beetje het leed wat zij meemaken. Zij zijn ook allebei vader. Het vaderschap speelt daar ook een belangrijke rol in. En zij ontwikkelen een hele bijzondere vriendschap. Ja. En dat is echt een hele mooie ontroerende voorstelling. Emma Kok, ook zaterdag in de grote zaal. Zij is bezig aan een theatertour en ze komt ook bij ons langs. Dat is ook heel tof.
1: Daar zijn nog kaarten voor, hè? Dat valt me eigenlijk een beetje tegen.
2: Ja. Ja, dat snap ik wel.
1: Ja.
2: Ik had ook wel verwacht dat dat al een rammetje vol zou zitten. Maar ja, misschien toch voor de mensen die nu nog kijken of luisteren. Speciaal voor hen zijn er dus gewoon nog wat plekjes.
1: Ja, oké.
2: Okay. Dus dat is wel. Het wordt wel. Ja, zij is natuurlijk gewoon steengoed ook. En heeft een mooi verhaal. Dus dat wordt wel ook een bijzondere avond.
1: Ja, het wordt een beetje een ruim weekend. Want het gaat van kok naar fok. Barok.
2: Ja, wauw. Het is echt een
0: poëzie is dit.
2: Voor jou die hier even om de hoek om te kijken. Ja, Baruch à la Volk van Black Pencil, inderdaad zondag. Black Pencil is natuurlijk het Almeerse muziekensemble. En zij hebben een programma waarin ze eigenlijk aan de ene kant barok onderzoeken en barokmuziek. Ja. Maar ook de volksmuziek uit allerlei verschillende culturen. En zij gaan dat eigenlijk aan elkaar verbinden. Dus hoe beïnvloeden die twee stijlen elkaar? En al die verschillende soorten volksmuziek. Wat voor barok invloeden zitten daarin? En hoe werkt dat vice versa? Dat is lekker zo'n zondagmiddagprogramma.
1: Nou, mooi programma weer voor de komende dagen. In ieder geval om lekker in het theater te zijn. Marloes de Jong van Kunstlinie in Almere, dankjewel.
2: Graag gedaan, doeg.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en er werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie meldt een mogelijk schietincident in Lelystad gisteravond. Zou rond 9 uur hebben plaatsgevonden. Alweer brand in de lege sauna in Almere stad. En in Almere is de eerste oogst binnengehaald. Vanaf het weerwater gaat een pak zooi die in een drijvende kas is gegroeid.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Een blik op de weg, verkeersinformatie van de ANWB. 1 korte file op de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. 3 minuten. En Flitsmeister die heeft onszelf dezelfde spiekweg in Zeewolde. Daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. Hij is weinig gemeld, maar die spiekweg kennende, dat wordt wel eens vaker gecontroleerd. Dus let op daar op je snelheid.
12: En een andere weg, de Espelenweg in de gemeente Noordoostpolder, die is vanaf nu 2 maanden dicht. Er wordt groot onderhoud gepland. Wat daar allemaal aan werkzaamheden gepland staat, dat hoor en zie je zometeen.
13: Gun jezelf ruimte. weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Amy Winehouse, Valerie. Het wordt weer tijd om thuis een plaatje van op de platenspeler te leggen. Heerlijk. 8:08 is het.
1: De Espelenweg in de gemeente Noordoostpolder is vanaf nu 2 maanden dicht. De provincie Flevoland die gaat groot onderhoud uitvoeren en de weg veiliger maken. Ook de kleinere wegen daaromheen, die het verkeer als sluiproute kunnen gebruikt worden, worden afgesloten. Alleen bestemmingsverkeer, zoals bewoners, mogen daar nog wel langs. Onze verslaggever Mark Bakker die sprak erover met Annegien Leemhuis, projectmanager van de provincie Flevoland.
2: Nou, vanaf vandaag beginnen we dus aan de kant van Emmeloord. Dus Emmeloord in, Espel uit. Daar gaan we de weg reconstrueren. Eens in de 15 jaar moeten we dat ongeveer doen. En we gaan dus de tussenlaag, de deklaag gaan vervangen. We gaan een aantal bushaltes aanpassen. We gaan een middengeleider aanbrengen. En daarnaast gaan we nog een aantal andere updates doen eigenlijk van de weg. Om het weer verkeersveilig te maken.
3: Want dat draait het onder meer ook om. Het is niet alleen verbetering van de weg, maar ook verkeersveiligheid.
2: Zeker, dat is een heel belangrijk aspect waar we eigenlijk al heel veel jaar aan werken. En dat proberen we steeds volgens de laatste richtlijnen te updaten.
3: Ja. Met een middengeleider en er wordt ook een snelheidsbeperking ingevoerd.
2: Klopt, we krijgen ook een snelheidsbeperking tussen de Tollebekerweg en de Weg van Ongenade. Krijgen we een GOW 80 aangepast profiel, noemen we dat. En dat stukje wordt dan 60 km per uur.
3: Kortom, er staan gewoon borden die aangeven dat je 60 mag.
2: Ja, en dan wordt het profiel dus ook aangepast. Dat mensen daar echt wel 60, er komt ook een plateau komt er die afremmend werkt. En dat je dan echt 60 km per uur moet gaan aanhouden.
3: Nu is de Espelenweg toch wel een drukke weg. Hoe zit het nu met omleidingsroutes?
2: Ja, we hebben 2 omleidingsroutes eigenlijk. Je kan via Tollebeek kan je rijden. Of je kan de voorkant via Krel en via Band kan je omrijden.
3: Maar er zijn ook wel wat tussendoorweggetjes, hè? Wat sleupweggetjes. Kun je die nog gebruiken?
2: Nee, die worden ook afgesloten. Die krijgen een bepaalde borden. Krijg je. Dat is alleen uitgezonderd voor bestemmingsverkeer. En vooral bij de pilotenweg. Dat is de meest gebruikte sluipverkeerweg eigenlijk. Daar komen ook verkeersbegeleiders te staan.
3: Ja, dus daar kun je dus nu niet langs. Dit duurt toch wel zo'n 2 maanden. Hè? Zoveel tijd is echt nodig om alle werkzaamheden uit te voeren.
2: Ja, zoveel tijd hebben we echt nodig. Er moet gewoon een hele hoop werkzaamheden worden gebeurd. Moeten er worden gedaan. En dat vergt gewoon heel veel tijd.
3: Nou, nu rijdt er ook een grote vrachtwagen voorbij. Die had misschien wel naar Emmeloord gewild. Maar verwacht je dat het nog problemen gaat opleveren? Dat het verkeer toch wel moet omrijden? Want het kan misschien op andere plekken overlast veroorzaken.
2: Ja, we proberen dat zoveel mogelijk te reguleren. Dus verspreiding te houden. Maar inderdaad, ze zullen moeten omrijden. En we proberen het altijd constant in de gaten te houden. Dus onze aannemer en wij houden het constant in de gaten. Van hoeveel verkeer is er? Is er heel veel overlast? Dan gaan we andere maatregelen treffen.
3: Ja, dat het een drukke weg is, dat merken we hier op de rotonde. Al wel waar we nu staan. Nu zie ik wel afsluiting vanaf 18 mei. Dat staat ook op borden aangegeven. En het duurt tot augustus. Maar dan wordt er geen datum genoemd. Hoe zit dat?
2: Nou ja, omdat de aannemer kan altijd uitwijken. Of eerder klaar zijn of wat later. We hopen eind juli klaar te zijn met de Espelerweg. Dan wordt hier de rotonde nog gedaan. Dat duurt ongeveer 4 weken. Dus we doen altijd nooit een harde datum. Anders houden mensen ons echt aan vast. Maar ja, een aannemer kan altijd een beetje uitwijken. Je weet nooit wat er met het weer gebeurt. Daar hebben we geen invloed op.
3: En weet Google inmiddels dat de weg is afgesloten?
2: Google weet dat de weg is afgesloten, ja.
3: Dus als je die navigatie instelt, dan volg je toch de juiste weg?
2: Dan zou je de goede weg moeten volgen als je niet eigenwijs bent.
1: Dus hou het eventjes in de gaten wanneer die nou wel of niet open is. In ieder geval 2 maanden is die dicht. Het fietspad dat parallel loopt aan die Espelenweg, die blijft de komende maanden wel open.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: De damesstem was van Toons en I. De herenstem van Teddy Swims. En de beat op de achtergrond van David Guetta.
1: Over dat Gone, Gone, Gone. Ja. Ben je ook zo geschrokken van het nieuws van Bas Westerwiel van de afgelopen week?
0: Ja.
1: Net 60 geworden. Of nou, 62 dan. Maar, en één keer. Weg.
0: Ja, het wel wat hartproblemen, hè? Dus dat is,
1: ja, dat is wel, maar niet leuk. En dan maar alleen gevonden worden in je bedje.
0: Ja, dat is niet, dat is niet leuk. Dat is niet, niet prettig. Ik heb nog jaren geleden met hem mogen werken.
1: Dus, ja. Begnadigd radiomaker was het ook.
0: Absoluut, ja. Ja, zeker. Ja, en televisiemaker. Ja, het was een hele hype, hoor. Bas was hippie de pippie.
1: Zo, in die tijd zeker, hoor. Dat waren de sterren.
0: Absoluut, zeker. 14 minuten voor 12:30 is het.
1: Over sterren gesproken.
0: Over sterren gesproken. Floris Lefever, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bastiaan.
0: Ja, de grote ster over het weer, hè. Je gaat ons goed nieuws brengen, maar laten we eerst even vandaag meepikken.
2: Ja, momenteel trekken er buien vanuit het zuidwesten over de provincie heen. En dat zijn lokaal ook stevige buien met onweer, windstoten en mogelijk ook hagel. Dus hou de regenradar de komende middag ook goed in de gaten, want lokaal kan het eventjes doorplensen. Tussen de buien door af en toe wat zonneschijn. Temperaturen liggen dan rond zo'n 14 of 15 graden vanmiddag.
0: Ja, vanavond, vannacht fris of blijft de temperatuur, ja, zakt dat niet zo snel?
2: Nou, het valt op zich wel mee. De zon gaat pas om een uurtje of 9:30 onder. En de buien trekken vanavond ook naar het oosten weg. Volgt er een overwegend heldere avond met dus een tijdje zonnige periodes. En dan onder heldere condities koelt het vannacht af naar een graadje of 6. Kan ook wat nevel of mist ontstaan, wat morgenochtend ook weer heel snel gaat oplossen. En morgen beginnen we best wel aardig aan de dag met flink wat ruimte voor de zon. Met name in de Noordoostpolder is het een tijdje zonnig. Maar vanuit het zuidwesten volgt er morgenmiddag opnieuw bewolking. En later gaat het enige tijd licht regenen. Voor de regen uit wordt het nog 16 of 17 graden bij een aantrekkende wind uit het zuiden. Het wisselvallige weer hebben we ook nog op de woensdag. Dan komen verspreid een aantal buien voor, lokaal opnieuw met onweer en windstoten. Maar vanaf donderdag volgt een periode met droog weer, een afnemende buienkans. En de zon komt dan veel prominenter in het weerbeeld voor. En dan gaat de temperatuur ook flink omhoog.
0: Ja, en dan wordt het?
2: Dan wordt het donderdag al een warme dag met 20 graden of meer. En vrijdag en zaterdag kan het lokaal zelfs zomers warm worden. En dan spreken we van temperaturen die hoger uitkomen dan 25 graden.
0: Zo, dat is lekker.
2: Dat is best lekker, hè?
0: Ja. 25 graden, maar blijft dat dan ook zo?
2: Dat blijft nog wel eventjes zo. Ook het begin van volgende week ziet er zonnig en warm uit.
0: Oké, dan zitten we nog steeds rond die 25? Of,
2: Ja, rond die 25. In de loop van de nieuwe week neemt de luchtvochtigheid wel iets toe. En dan stijgt de kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar met 20 graden of wat meer is het gewoon prima toe voor buiten.
0: Oh, heerlijk. Nou, even door deze dagen heen bijten. Dan gaan we naar het warme weer toe. Floris Lefever van Weerplaza, dankjewel.
2: Jij ook bedankt. Tot de volgende keer.
0: Hoi, hoi.

0: vind het altijd wel lekker dat je gewoon even op een van de streamingsdiensten gewoon even weer zo'n muziekje uit de jaren 80 en 90 ervoor kunt halen. Zonder de cd helemaal op te moeten gaan
1: zoeken. Op de sociale media kom ik af en toe een bandje tegen van kinderen van een jaar of 12 of zo.
0: Ja?
1: Die spelen dit van Sade. En dat klinkt zo ontzettend goed. Als ik hem vind, dan stuur ik hem even naar je door. Dat is echt geweldig. Zelfs dat meisje wat zingt, dat denk je, als je je ogen dicht doet, dan hoort ze Sade.
0: Dat is Sade.
1: En dan heb je gewoon een jochie van 10 die baspartij speelt. Het is echt heel erg.
0: Het was hele lekkere, relaxte muziek in die tijd ook. Hè?
1: Ja.
0: Was je ook zo geschrokken van een nieuwe logootje van Spotify trouwens, of niet?
1: Ja, dat was een of andere discobol of zo.
0: In één keer een discobol.
1: Ja.
0: Omdat ze zoveel jaar bestaan.
1: Ja.
0: Ik dacht dat het met Songfestival te maken had, maar het was vanwege het zoveel jaar bestaan. Ze hebben wel gezegd, we veranderen het volgende week weer en dan is iedereen weer gewoon
1: gelukkig, want het is een lelijk logo.
0: Ja, waar je al druk over kan maken.
1: Ja, We gaan naar het nieuws van buiten de provinciegrenzen.
0: Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal neemt de komende jaren toe en daar zijn we niet goed op voorbereid, zegt een samenwerkingsverband van de gezondheidsfondsen, zorgmedewerkers en patiënten. Vandaag beginnen ze ook een campagne. Het probleem is tweeledig, zegt de organisatie Samenwerking Infectieziekte.
2: Infectieziekten nemen toe, door allerlei redenen. Maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
0: Het samenwerkingsverband is een campagne begonnen en roept mensen op alert te zijn door bijvoorbeeld handen te wassen.
1: Ja, dat moet je sowieso doen, altijd.
0: Altijd.
1: Een groep lokale partijen met pro in hun naam stapt vandaag naar de Staat van Raad, Raad van State. Ze maken bezwaar tegen Staat van Raad, hè? Raad van State, ze maken namelijk bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks Partij voor de Arbeid, Progressief Nederland, met als roepnaam pro. Pro Veenendaal is een van de partijen die bezwaar maakt. Zij vrezen geassocieerd te worden met de landelijke partij en dat het voor verwarring zorgt bij de kiezers.
3: Inwoners die weten niet meer, maar zijn die nou één of geen één? Het gebeurt nu al dat wij moeten uitleggen als Pro Veenendaal of een Pro Scherpenzeel dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen, die niet beter weten dat Pro het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
1: Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt.
0: Het door het Hantavirus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het vaart op dit moment de Rotterdamse haven binnen, waar het zal worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Aan boord zijn nog 27 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 personen en het lichaam van 1 van hen is nog aan boord, zegt deze verslaggever.
4: Dat is een Duitse vrouw, om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
0: De haven van Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact kunnen komen met andere mensen. Die mensen die dus allemaal aan boord zitten, ook de bemanning is moet 6 weken in quarantaine.
1: Ja.
0: Doen ze dat dan in zo'n Porta Cabin op dat haventerrein? Zitten ze daar 6 weken?
1: Nee, op het schip.
0: Op het schip?
1: Ja,
0: maar dan moet eerst schoongemaakt en gedesinfecteerd worden.
1: Als je
0: dan weer mensen. Ze gaan in een of andere cabine of zoiets.
1: Dat denk ik dan. Een kleine.
0: Ik wou wel zeggen, want die rijden niet naar huis toe, nemen onderweg een brood bij de
1: Philips. Of ze gaan een hotelletje in. Hè. Ik bedoel, dan huren ze het hele hotel af.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar volgens mij gaan ze, wat die man ook heeft, Porta Cabins. Een soort van die.
1: Daar wil je niet in zitten, natuurlijk.
0: 6 weken lang in ieder geval niet.
1: Nee. Minister Heijnen die gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het corona-herstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als de maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
5: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Nou, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Ja, minister Heijnen die is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. En dit waren ze, de berichten van buiten onze provinciegrenzen.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: 1:01. Goedemiddag. Bij een ongeval op de Elburgerweg bij Dronten is gisteren een persoon gewond geraakt. Twee auto's kwamen ter hoogte van de Hondweg met elkaar in botsing. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt een mogelijk schietincident in Lelystad gisteravond. Het zou rond 9:00 hebben plaatsgevonden. Hoewel de politie het incident nog niet kan bevestigen, meldt een 112-fotograaf dat er zou zijn geschoten op een auto. Er zouden 4 personen in het voertuig hebben gezeten en volgens de politie is er niemand gewond geraakt. En alweer brand in de lege sauna in Almere stad. Het gebouw vatte gisteren voor de 4e keer dit jaar vlam. Het is nog onbekend of de brand is aangestoken. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je natuurlijk bij ons op de app en de website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de zware Oekraïnse drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van het land vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. De 27 opvarenden die nog op de Hondius waren gaan nu in quarantaine. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen, heeft de driehoek in Volendam.

0: De meeste buien naar het oosten weg en dan volgt er een heldere avond en nacht. Tijdens heldere condities en een wegvallende wind koelt het af naar een graadje of 6. Nou, morgen beginnen we dan heel aardig aan de dag met veel ruimte voor de zon. Maar vervolgens trekken er steeds meer wolkenvelden over en gaat het in de middag licht regenen. Voor de regen uit wordt het morgenmiddag 15 tot 17 graden.
1: Floris Blaveber, dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB. Geen files en ook Flitsmeister meldt geen flitsers.
2: Dit is Herberg Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen en er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bij een ongeluk op de Elburgerweg bij Dronten is gisteren 1 persoon gewond geraakt. De politie meldt een mogelijk schietincident in Lelystad gisteravond. En alweer brand in de lege sauna in Almere Stad is de 4e keer alweer dit jaar.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB in file op de N301 Barneveld Almere tussen Slichterhorst en de afrit Nijkerkerveen. 7 minuten stilstaan en 11 minuten op de N307 Kampenhoorn tussen Lelystad, Bataviastad en Boven Karspel. Er wordt ook nog een flits op de IJsselmeerdijk bij Lelystad en op de Spiekweg in Zeewolde.
7: 30 mei, dan staat Salome Holness in Corneel in Lelystad met haar eerste concert. Ze is een opkomende gospel soul artiest met een bijzonder verhaal. Dat gaan we zo meteen horen. En ook een nummer wat zij gaat zingen live bij ons in de studio.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Soul to Soul, back to life. Het is 8:08.
1: Op 30 mei staat Salome Wonnes in Corneel in Lelystad met haar eerste concert. Ze komt uit Lelystad en ze is een opkomende gospel-soul-artiest met een bijzonder verhaal. Ze is vandaag bij ons in de studio. Salome, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een bijzonder verhaal, daar zijn we natuurlijk zometeen bijzonder benieuwd naar. Je bent vandaag niet alleen, je hebt je pianist meegenomen.
2: Ja, Anthony. Hij zal ook 30 mei meedoen.
1: Hij is niet de enige die meedoet, denk ik.
2: Nee. Dus we hebben eigenlijk een hele full live band met de basgitaar, gitarist, drum, dus... Ja. Alles en iedereen.
0: Het is een heel verhaal. Want je werkt eigenlijk in de media als cameravrouw.
2: Klopt.
0: En tot kort geleden wist jij niet dat je kon zingen.
2: Nee, het is echt letterlijk drie jaar geleden dat ik ging naar een andere gemeente en iemand zei tegen mij: volgens mij kan je zingen. En ik dacht nee. Tenminste, en ik dacht er. Ik, het was ook nooit...
0: Maar je zong er wel eens onder de douche of in de auto?
2: Maar ik
0: of...
2: was altijd bang. Want vroeger keek ik kom uit de Idols tijd. Dat ik dan Idols ging kijken. En dan gingen mensen zingen. En ik dacht van, oh. En dan straks denk ik ook dat ik kan zingen. Maar dan kan ik niet zingen. Dus ik denk, laat maar. Ik ga het maar überhaupt niet eens proberen. Want ik denk niet dat ik het kan.
1: Niemand heeft het ook ooit tegen jou gezegd toen je iets aan het proberen was of zo?
2: Ja, nee, niet per se.
1: Nee.
2: Ik deed het ook nooit echt serieus. Dus ja.
1: Waar kwam dat kantelpunt?
2: Het kantelpunt, dus was dat ik dus naar een andere gemeente ging. En iemand zei van, hey, volgens mij kun je zingen. En dat werd volgens mij 2 of 3 keer gezegd. En toen dacht ik van, ik ga het gewoon proberen. Waarom niet? Ik ga gewoon uitstappen.
0: En toen ben je een beetje achter in het koor gaan zingen.
2: Ja, ik ging toen op zangles. En toen dacht ik van, ik ga daar gewoon uitstappen. Ik ga het gewoon proberen, kijken wat erin zit. En toen, toen begon het. En toen dacht ik van, wauw, dit is echt heel erg leuk.
1: En hoe ging dat dan verder?
2: Ik zong toen inderdaad in de kerk nog steeds. En naarmate dat ging dat groeien. En opeens ging ik ook gewoon liederen schrijven. Tenminste, er kwamen ook gewoon liederen naar boven. En zo ging dat groeien. En toen opeens, een jaar later, heb ik gewoon mijn allereerste single ook al uitgebracht.
1: Ja.
2: En nu, letterlijk 3 jaar later, sta ik voor een concert. Ja, ik zeg het zo, omdat ik dacht van, hoe kan dat nou weer in 3 jaar?
1: Maar ja, het kan soms heel snel gaan.
2: Het gaat heel snel.
1: Maar er is gelukkig in die tussentijd nooit iemand gekomen die zei van, doe maar niet.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Maar ik geloof gewoon, als je ergens voor gaat, tenminste als je iets wilt... En je gaat er gewoon voor, dan gaan de deuren vanzelf open.
1: Ja, maar wij zingen ook altijd vol overtuiging, maar heel vals.
2: Oh nee, ja. Ja, dat zijn er waarschijnlijk hele andere dingen die jullie dan weer heel goed kunnen. Dus het is ook gewoon ontdekken.
0: Maar ik vind het wel leuk. Maar ik vind zingen wel leuk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dus dan maar vals. Maar
2: ja, dan maar, ja, zingen is altijd goed, toch? Ja. Nou, vals of...
1: Nou, dan doen we zo meteen even met je mee op 30 jaar.
2: Ja, supergezellig.
0: Als achtergrondkoor.
1: Als achtergrondkoor.
0: Ja. Ja. Die 30 mei, volgende week zaterdag. Wat is dat voor concert?
2: Ja, het is dus Gospel Garden. Dus eigenlijk een introductie van de nieuwe generatie gospelartiesten. En we gaan allemaal, alle drie gaan verschillende soorten stijlen van gospel doen. Dus de ene doet een beetje jazz. De andere doet een beetje eigen tijd. Echt zijn eigen stijl. En ik doe echt de worship kant van gospel. Dus eigenlijk van alles wel wat.
1: Je hebt het over nieuwe gospelartiesten.
2: Ja.
1: Maar dat is een wereld op zich volgens mij. Want daar zitten artiesten in die populairder zijn dan Harry Styles. Om maar eventjes een naam te
2: weten. Ja, het is echt heel groot. Want sowieso, de kern van überhaupt alle pop is gospel. En ik denk dat heel veel mensen zijn vergeten wat gewoon de kern is van waar eigenlijk muziek nu uit is ontstaan. En dat is gospel. Dus dat willen we ook gewoon... Ja, dat het bredere publiek ook weer gewoon daar kennis mee maakt. Van, hey, gospel is ook something.
1: Ja, maar veel mensen denken toch altijd nog wel van... Ja, maar dat is een wereld die achter een gesloten deur zit... met mensen in gewaden en staan allemaal handen klappend mee te zingen naar boven.
2: Ja, nee, ik denk niet
1: ik zeg
2: meer.
1: Het heel even gechargeerd, zoals veel mensen dat wel eens zo zeggen, heel plat. Ja. Ik weet dat het niet zo is, maar leg eens uit, wat is het wel?
2: Als je nu tegenwoordig gewoon kijkt, dan is het zoveel meer dan dat. Het is voor mij persoonlijk is het gewoon echt jezelf zijn, jezelf uiten en de blijdschap en de gewoon echt letterlijk die blijdschap die in mij zit, dat gewoon uiten.
1: Mm-hmm.
2: Dat.
0: Moet je niet volgende week op opwekking staan?
2: Oh, misschien volgend jaar. Ik ben nog niet gevraagd. Dus
0: ben je niet gevraagd?
2: Ik ben niet gevraagd.
0: Snap ik helemaal niks van.
2: Nee, ik ook niet.
1: Ja, maar dat ze ons ook niet vragen voor het voorprogramma van Harry Styles of zo.
0: Ja, dat heb je alweer gelijk.
1: Ze kennen ons.
0: Ga je er wel naartoe?
2: Ik ga er wel heen, ja. Tuurlijk. Ja? Ja, zeker.
0: Het wordt prachtig weer.
2: Hopelijk van wel.
0: Het wordt gewoon 5, 6, 27
2: graden. Oh,
0: dus dat is wat anders dan dat je...
1: Maar met jouw energie moet je toch, als je bij opwekking staat... dan moet je toch staan te trappelen van ongeduld en te kriebelen.
2: Ja.
1: En ik ga naar die organisatie toe en ik ga ze net zo lang brieven schrijven... en mailen en bellen, totdat ik daar ook mag staan.
2: Ja, maar zoals ik zeg, dit is pas 3 jaar. Hè? Dus dat ik dit al doe, dan denk ik van, wat is dit? Ik ben dus cameravrouw, ik sta achter de camera. Dit is zo onnatuurlijk en raar.
1: Oh.
2: Dus ik denk van, oké, Naomi, of Sarah mee, doe even... rustig. Dus ik kijk wel waar ik beland en waar ik heen ga. En ja. Dus ik wil ook niet te hard lopen. Nee,
0: werkt dat mee? Dat je weet hoe je achter de camera staat en voor de camera?
2: Ja, ik heb zelfs een videoclip geschoten. En toen ik nog niet helemaal tevreden was met alle beelden, toen had ik zelf nog een paar beelden bij geschoten.
1: Maar hoe werkt dat dan? Zelf een videoclip schieten als cameravrouw en zangeres ook? Dat voelt als tennis in je eentje.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar het kan.
1: Het kan wel, maar je rent jezelf helemaal het laatste.
2: Dus dat is wel handig als je daar gewoon kennis over hebt. Ja,
1: ja dan weet je wat voor beeld je wilt.
2: Ja, en dan kan je gewoon eindeloos doordraaien. Want je doet het zelf. Dus je maakt niemand moe of zo. Dus ja, super handig.
0: Drie jaar geleden ben je begonnen. Hoe sta je er over 3 jaar voor?
2: Hoe sta ik er over 3 jaar voor? Nou, ik hoop dat ik gewoon meer muziek heb uitgebracht. Ik hoop dat ik gewoon echt mezelf blijf. Ik hoop dat ik gewoon mezelf blijf. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Dat je er plezier in hebt.
2: En de plezier in blijft hebben, ja. En dat de boodschap die ik wil brengen, dat gewoon altijd op nummer 1 blijft. En los van wat mensen denken vinden, dat gewoon nummer 1 blijft.
1: Heb je er last van dan als mensen iets zou denken vinden? Want grote artiesten zeggen altijd van, oh jongens, er is zoveel tegen mij gezegd, maar ik heb er gelukkig niets van aangetrokken.
2: Ja, dat moet ik wel gaan leren, ja. Zoals ik zeg, het is nieuw. Dus nu vind ik dat nog best wel spannend allemaal. Maar ik geloof als ik daarin ga groeien, meer ervaring krijg, dan kan ik het allemaal van me afshaken.
1: Wat zijn nog je grootste leerpunten dan?
2: Mijn grootste leerpunten van tot nu toe?
1: Ja.
2: Gewoon dicht bij jezelf blijven. Gewoon dicht bij jezelf blijven bij wat je gelooft. En weten dat er dus gewoon meer in je zit dan dat je ooit zou kunnen bedenken. En zelfs nog meer dan dat.
1: Oh, ja.
0: We gaan je zo naar het podium toesturen. Niet voordat we nog even de praktische zaken hebben behandeld. Volgende week zaterdag, waar is het precies?
2: Corneel. Poppodium Corneel.
0: Moet je nog kaartjes bestellen van tevoren? Of ja, is het zwaar uitverkocht?
2: Het is nog niet uitverkocht, dus je kan nog een kaartje kopen.
0: Okay.
2: Op corneel.nl.
0: Corneel.nl.
2: Ja.
0: Mag ik je uitnodigen om naar het podium toe te gaan? Want dan gaan we je aankondigen. Ik ben blij dat we dat kunnen doen. Want volgende week zaterdag in Corneel. Corneel.nl, dat is de site om nog een kaartje te bemachtigen. Achter de piano Anthony Bosman. En hij speelt prachtig piano. En de zangeres van vandaag, Salome Wolnes. Fijn dat jullie er zijn.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 2:30, goedemiddag. De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij gisteravond op de Larsendreef in Lelystad. Een auto met 4 inzittenden zou zijn beschoten. Niemand raakte gewond. De politie heeft nog steeds niet officieel bevestigd dat er is geschoten, maar in de ruit van de auto is wel een kogelgat te zien of een gat te zien. Volgens getuigen deed de politie later een inval in een appartementencomplex in Lelystad, omdat daar de schutter zich zou bevinden. Maar ook dat is nog niet officieel bevestigd. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Bij een ongeluk op de Elburgerweg bij Dronten is gisteren een persoon gewond geraakt. Twee auto's kwamen ter hoogte van de Hondweg met elkaar in botsing. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. En er is alweer brand geweest in de lege sauna in Almere stad. Het gebouw vatte gisteren al voor de 4e keer dit jaar vlam. Het is nog onbekend of de brand is aangestoken. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Andere nieuws lees je ook altijd bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook vanmiddag houden we het niet geheel droog in de provincie, want verspreid over de regio komen een aantal buien voor. Tussen de buien door is er geregeld ruimte voor de zon en dan is het lekker weer buiten met temperaturen tussen de 14 en 16 graden. In de loop van de avond trekken de meeste buien naar het oosten weg en dan volgt er een heldere avond en nacht. Tijdens heldere condities en een wegvallende wind koelt het af naar een graadje of 6. Nou, morgen beginnen we dan heel aardig aan de dag met veel ruimte voor de zon, maar vervolgens trekken er steeds meer wolkenvelden over en gaat het in de middag licht regenen. Voor de regen uit wordt het morgenmiddag 15 tot 17 graden.
10: Floris Laveber, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Daar sta je een kwartier stil. De linker rijstrook is daar afgesloten. 5 minuten stilstaan is het op de N301 Almere-Barneveld tussen Nijkerk en de afrit Nijkerkerveen. En de N711 Zwifterband Emmeloord tussen de N307 en Lelystad. 5 minuten stilstaand verkeer. 1 flitsermelding op de IJsselmeerdijk bij Lelystad. Daar een controle in beide richtingen. En heb je nou zelf een flitser gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
8: Zometeen weer shownieuws vanaf de entertainmentredactie van nu.nl. Daar zit voor ons klaar Michiel Vos.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Anita Tikaram, ja. En Good Tradition, dat was die vrouw met die wenkbrauwen, toch?
1: Ja, en First in My Sobriety, waarvan ik altijd dacht van, dat is gewoon een liedje met één noot.
0: Ja, maar wel mooi.
1: Ja, door de eenvoud is het heel erg mooi geworden.

0: Maar het was wel een beetje een depressief liedje.
1: Ja,
0: vond ik
1: dat
0: altijd.
1: Ook wel weer, ja. Ja. Maar ja, het is ook depressieve tijd. Toch?
0: Mm, ja, okay. Wat ik niet depressief vond, is de winnaar van het Songfestival. Michiel Vos van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, mooi bruggetje was dat.
0: Ja, daar zijn we goed in, we zitten erop. Hey, die zangeres van Bulgarije, Eurovisie Songfestival. Allereerst eventjes, 2 keer 12 punten voor het commentaar dit jaar.
2: Ja, vond ik ook. Ze deden het erg leuk en enthousiast. Ja. En voor een eerste keer...
0: Henry Schut en Jeroen Kijk in de vechten. Henry Schut, waarvan de meeste mensen zeiden... hoezo, die man die heeft toch alleen verstand van voetballen? En dat is echt niet zo, hè?
2: Ja. Nee, hij bleek wel zich in ieder geval goed te hebben ingelezen. Er zaten wel af en toe natuurlijk wat sportreferenties in, maar dat vergeven we hem.
0: Ja, dat waren de leuke grappen tussendoor ook gewoon. In ieder geval beter dan wat was, we andere jaren hebben gehad.
1: Ik vond het een vrij spontaan overkomen allemaal, ja. Dus dat is wel goed.
0: Maar het was een noodgreep natuurlijk ook, hè? Want hij is van de NOS en Avro Tros die organiseert het eigenlijk. Dus iedereen zegt nou volgend jaar weer. Maar dat zit wat lastig in elkaar, toch?
2: Ja. Nou, dat zal er alles aan liggen wat Avro Tros nu gaat besluiten. Of zij volgend jaar weer mee willen doen. Of dat ze bij hun standpunt blijven. Dus als we naar de uitslag kijken. Israël werd weer met een hele hoop televotingpunten tweede. En dat is wel een van de redenen waarom vorig jaar werd gezegd van dit systeem werkt niet meer. En hier willen we niet meer onderdeel van zijn. Dus... de organisatie staat weer voor een lastige vraag en de Avro Tros net zo goed. Want hou je voet bij stuk of ga je nu ineens zeggen volgend jaar doen we wel weer mee. Terwijl daar eigenlijk niet wezenlijk veel veranderd is eigenlijk.
1: Ja maar ook het uitzenden van dat Eurovisie Songfestival. Ik bedoel, we doen niet mee, maar we zenden het dan wel weer uit. Ja, dat zijn ook wel
0: tegenstrijdig,
1: ja.
2: Ja, dat zijn andere landen die dus ook niet meededen. Die hebben dat anders aangepakt en het niet uitgezonden. En in Slovenië waren er zelfs documentaires over Gaza te zien op het moment dat andere landen het Songfestival uitzonden.
1: Ja. Ja. Was er een terechte winnaar, vond jij?
2: Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Maar ik moet zeggen dat sinds ik het optreden van de winnaar zag... dat nummer niet meer uit mijn hoofd te slaan is. Dus wat dat betreft begrijp ik wel dat het gewonnen heeft.
1: Ja, zelfs de boekmakers die hebben niet altijd gelijk, hè?
2: Nee, zeker in de aanloop ernaar werd Bulgarije helemaal niet genoemd. En dan na de tweede half finale het optreden steeg ze wel. En stond ze uiteindelijk in de top 3 bij de boekmakers. Maar met veel minder kans dan Finland en Australië die erboven stonden. Ja. Dus in die zin was dat zeker wel een verrassende winnaar. Ja. Ja,
1: Finland was 6e geworden, geloof ik.
2: Ja, dat was eigenlijk wel vrij laag voor het hele seizoen. Werden ze gezien als een topfavoriet. En dat kwam er toch niet helemaal uit.
0: Nee. Wederom toch wel ook wel weer een beetje een Nederlands succes, hè, bij het Songfestival. Want het Nederlands bedrijf Unbranded was verantwoordelijk voor ontwerp van decor en licht.
2: Ja, zie je, we kunnen toch eigenlijk niet gemist worden daar, dat blijkt maar weer.
0: Sorry, inderdaad, maar weer. Ja.
1: Maar goed, het Songfestival was er, maar er zijn meer concerten geweest. Suzanne Vreek bijvoorbeeld.
2: Ja, die zijn vrijdagavond begonnen aan een reeks van 10 shows in de Gelredome. Wat natuurlijk bijzonder is, aangezien Freek ongeneeslijk ziek is. Maar daar was eigenlijk op het podium in Arnhem heel weinig van te merken. Het was een hele energieke, ook wel vrolijke show. Waar ze natuurlijk af en toe wel iets vertelden over het afgelopen jaar wat ze hebben gehad. Maar zoals ze het zelf zeiden, vooral echt het leven vieren nu het nog kan. En dat deden ze vrij uitbundig met confetti-kanonnen. Ze vlogen in een soort tuigje door de Gelredome heen.
0: Ja, dat hadden ze nog hangen van Marco Borsato, zo'n concert, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Ja, dat heeft hij ook gedaan.
1: Oh, echt waar?
0: Ja,
1: dat weet ik ook niet.
0: En daar is toen ook...
2: vooral van Pink.
0: Ja, ook. Maar die hebben dat allemaal afgekeken van Marco Borsato. Zelfs de mannen van U2, die hebben dat op een gegeven moment nagekeken. En die dachten van, daar moeten we even bij zijn. Even kijken hoe dat werkt. En dan kunnen we zien hoe dat eigenlijk precies in zijn werk gaat. Wat we daarvoor nodig hebben.
1: Maar 6 concerten, geloof ik, hè, in de Gelredome.
2: 10 zelfs.
1: 10 zelfs, oké. Okay.
0: Ja.
1: Dan moet je ook een topconditie hebben, hoor.
2: Ja, zeker. Ja. Hij was met door de lucht vliegen flink wat salto's aan het maken. En je kon wel zien dat ze er heel veel plezier in hadden. Dus het was een mooie avond, zeker. Ja.
0: Alleen de hele grote, die doen 10 concerten. Zoals die andere meneer ook, van die watermeloenen.
2: Ja, die meneer van de watermeloenen, die doet 10 avonden in de arena, Harry Styles. Dat is... zaterdagavond was daar de eerste show van. Ja, dat is toch wel een hectiek en een hysterie die er dan losbarst zodra die man het podium opkomt. Ik had oortjes in ter bescherming voor de muziek, maar het was beter voor al het geheel wat er in de zaal losbarstte. Als hij ook maar een heupbeweging maakt, het stadion staat op zijn kop.
1: Ja, en Michiel, was het uitverkocht eigenlijk? Want volgens mij waren niet alle kaartjes verkocht.
2: Ja, nou, er was in eerste instantie een grote run op die shows, ook vanuit de rest van Europa, omdat hij dus alleen op het Europees vasteland, alleen Amsterdam doet. Maar vervolgens kwamen er steeds meer concerten bij en de laatste paar, die zijn niet uitverkocht. Dus mensen die voor de eerste shows hele dure tickets hebben gekocht, die voelden zich een beetje bekocht, omdat ze gewoon later in de week nog hadden kunnen gaan voor minder geld. Dus daar was wel wat onvrede over. Maar ik moet zeggen, zaterdag was die eerste show, die was gewoon helemaal uitverkocht. En de sfeer zat er heel erg goed in.
0: Maar is hij ook goed? Want het viel mij op dat het is niet een soort van visueel enorm spektakel. Het gaat vooral ook om de muziek en de zang.
2: Hij en zijn band staan echt centraal, wat natuurlijk ook mooi is. Maar hij heeft een aantal optredens gedaan op awardshows, waar hij dan heel groot werd uitgepakt met allerlei dansers. Een Netflix special waar een gospelcore heel veel nummers meedeed. En dat miste eigenlijk een beetje in de arena, waar je dan dus een heel groot podium overhoudt, waar eigenlijk Harry Styles de hele tijd rondjes aan het rennen is. En rondjes rennen kan die goed, want hij rent marathons, dus dat is op zich geen probleem. Maar ik had wel iets meer spektakel verwacht, dat wel.
1: Oké. Was het zuiver? Want dat is ook altijd de vraag.
2: Ja, nee, zingen kan hij zeker wel. En als hij even een zinnetje oversloeg, dan werd dat wel door meegebracht. Dus dat was op zich.
0: En is hij nog ergens gespot of is er nog kans op dat hij ergens gespot wordt?
2: Die kans is er zeker. Hij vertelde zelf dat hij de ochtend van zijn eerste show naar een koffiezaak was, waar hij dus fans tegen was gekomen die in vak 104 zaten. Dus daar zwaaide hij nog even naar tijdens de show. Ja, ik bedoel, hij is hier nu gewoon ongeveer 2 weken, dus als je in Amsterdam bent, hou je ogen open. Je zou hem zomaar een rondje kunnen zien rennen in het Vondelpark, denk ik.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk ook. Harry in de Vondelpark. Michiel, dank je wel voor nu. En wij spreken elkaar gauw weer een volgende keer. Dank je wel.
2: Yes, tot de volgende
3: keer. Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: nieuwste.
1: Wat zeg je?
0: De nieuwste van hem.
1: Is dit de nieuwste?
0: Ja.
1: Ik vind hem leuk.
0: Hij is alweer een paar weken uit.
1: Ik vind hem ook leuk, hoor.
0: Hij is ook leuk, inderdaad, ja. Moesten wij nog iets bespreken wat nog niet besproken is? Anders doen zometeen Jordi, of Odeke en Rutger.
1: Ja, nee, ik denk dat ik klaar ben met je.
0: Met mij?
1: Ja, voor vandaag. Nou, morgen zullen we het weer opnieuw proberen.
0: Nee, maar een leuke afscheidsweek wordt dat voor je.
1: Nee, dit is echt een superleuke afscheidsweek.
0: Ja, wat ga je allemaal trakteren dan?
1: Niet.
0: Oh, waarom niet?
1: Ja, ik ga niet trakteren, ik moet weg. Ik ga cadeautjes krijgen. Ja, er wordt getrakteerd voor mij.
0: Ik heb een bosje vergeetmanietjes besteld voor je. Ik hoop dat het werkt.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen en er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij gisteravond op de Larsendreef in Lelystad. Bij een ongeluk op de Elburgerweg bij Dront is gisteren 1 persoon gewond geraakt en er is alweer brand geweest in de leegstaande sauna in Almere Stad.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst op de IJsselmeerdijk in Lelystad. In beide richtingen daar. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland gaat beginnen. Lekker een uurtje met veel muziek. Wat dacht je van Ringo Starr en de Counting Crows?
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
13: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
20: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
19: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
21: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.

Ja, dat is alweer even geleden, hè, dat we 16 waren. Ringo Starr en You're 16 aan het begin van Flevoland Muziekland. En daarvoor nog The Counting Crows en Accidentally in Love. Lekker veel muziek op deze druilerige maandagmiddag. Ik hoop dat je af en toe de zon nog een beetje ziet schijnen. Ik zie hem nu toevallig wel, nu ik het erover heb. Maar verder was het vooral veel regen vandaag. Dus ja, dan brengen wij maar het zonnetje een beetje op de radio. Als er iets is wat ik voor je kan doen, wat ik voor je kan draaien op de radio, laat het me dan vooral even weten. En het enige dat je daarvoor hoeft te doen is me gewoon even een appje sturen. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Ik wil even met je terugblikken op afgelopen weekend. De eerste reeks van de concerten van Suzanne en Freek. Het was een droom die uitkwam voor ze in het Gelredome. In Arnhem hebben ze opgetreden. En na dit weekend staan ze nog maar liefst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer daar in het Gelredome. Het dak ging eraf. Ik zag hele leuke beelden voorbij komen op social media van Suzanne en Freek die al vliegend over het podium de show begonnen. En ik hoorde dat de mensen die in de trein zaten ook een voorproefje kregen op het concert. De machinist die had ze heel veel plezier gewenst bij het concert. En ook nog even een stukje van Suzanne en Freek gedraaid over de intercom. Vind ik grappig. Daarom nu Suzanne en Freek en Nooit meer regen. Ook nog een toepasselijke voor vandaag.

0: Beyoncé en If I Were a Boy hoorde je naar Suzanne en Freek en Nooit Meer Regen. We gaan het spelletje Kiek de Kiekendief spelen en ik heb aan de telefoon Daan de Haan uit Zwifterband. Goedemiddag Daan.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is je dag tot nu toe?
1: Rustig verlopen.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: Niet te veel op de planning staan vandaag?
1: Nee, morgen pas aan het werk.
0: Oh, nog even een lekker dagje vrij. Heerlijk.
1: Ik heb nog een lekker dagje vrij, ja.
0: Gelijk heb je. Lekker van genieten. En ondertussen misschien wel even prijs in de wacht slepen.
1: En waarschijnlijk wel, ja.
0: Dat zou even leuk zijn. Ben je goed in spelletjes winnen of win je eigenlijk nooit iets?
1: Zelden.
0: Oh ja.
1: Zelden win ik iets.
0: Nou, dan gaan we daar nu maar eens verandering in aanbrengen. Want je hebt meegedaan met het spelletje Kiek. Vond je het lastig?
1: Nee, dit keer vond ik hem niet zo heel erg lastig. Mm-hmm. Ik moest wel even goed kijken.
0: Ja. En wat zag jij toen?
1: Toen zag ik dat er een roze mobiel weggekiekt was.
0: Ja.
1: En die hing aan het statief van de microfoon.
0: Ik zie het, nu jij het zegt, inderdaad zie ik het ook meteen. Ja, je moet het inderdaad maar even zien. En dat heb je goed gedaan, Daan. Dat is het goede antwoord. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En dat betekent dat we aan het Rad van Fortuin gaan draaien. Wil jij een zwieper naar de rechterkant of naar de linkerkant?
1: Doe maar een harde zwiep naar de linkerkant.
0: Een harde zwiep naar de linkerkant, dan gaan we dat doen. Daar gaat hij. Hoppakee. Nou. Eens even kijken. Het is de rode kiek geworden. Ah, ben je een beetje van het koken?
1: Ja. Jawel, ik kook wel.
0: Oké. Okay. Ja. En ben je dan van het morsen of valt het mee?
1: Nou, ik ben niet zo eentje die het in de pan houdt. Nee.
0: Nou, dan is dit een heel goed cadeautje. Je krijgt van ons het Kiek keukenschort.
1: Kijk, dat komt mooi uit.
0: Ja, toch?
1: Daar ben ik blij mee.
0: Ik wens jou er veel kookplezier mee. En dankjewel voor het meedoen, Daan.
1: Dankjewel voor je belletje.

0: thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed. Thanks, bo.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
17: Het is 1 minuut over 2:30. Goedemiddag. De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij gisteravond op de Larsterdreef in Lelystad. Een auto met 4 inzittenden zou zijn beschoten. Niemand raakte gewond. De politie heeft nog steeds niet officieel bevestigd dat er is geschoten, maar in de ruit van de auto is een gat te zien. Volgens getuigen deed de politie later een inval in een appartementencomplex in Lelystad, omdat daar de schutter zich zou bevinden, maar ook dat is nog niet officieel bevestigd. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Vanwege werkzaamheden is de A6 tussen Urk en Lelystad komende nacht en morgennacht gedeeltelijk afgesloten in de richting van Almere. Het asfalt wordt vernieuwd, voegen worden gerepareerd en de beleiding wordt opnieuw aangebracht. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Emmeloord en Kampen. En bij een ongeluk op de Elburgerweg bij Dronten is gisteren een persoon gewond geraakt. 2 auto's kwamen ter hoogte van de Hondweg met elkaar in botsing. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op web en app.
18: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook vanmiddag houden we het niet geheel droog in de provincie, want verspreid over de regio komen een aantal buien voor. Tussen de buien door is er geregeld ruimte voor de zon en dan is het lekker weer buiten met temperaturen tussen de 14 en 16 graden. In de loop van de avond trekken de meeste buien naar het oosten weg en dan volgt er een heldere avond en nacht. Tijdens heldere condities en een wegvallende wind koelt het af naar een graadje of 6. Nou, morgen beginnen we dan heel aardig aan de dag met veel ruimte voor de zon. Maar vervolgens trekken er steeds meer wolkenvelden over en gaat het in de middag licht regenen. Voor de regen uit wordt het morgenmiddag 15 tot 17 graden.
17: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn twee vertragingen op dit moment. De N301 naar Almere-Barneveld tussen de N798 en de afrit Nijkerkerveen ben je 5 minuten langer onderweg. Ook 5 minuten vertraging op de N307 Lelystad richting Kampen tussen Dronten en de N50 daar. Dan wordt er nog geflitst op de IJsselmeerdijk in Lelystad in beide richtingen. En heb je nog een andere gezien, dan ben je altijd welkom om die te verklikken via de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland gaat verder met de lekkerste muziek voor je maandagmiddag. Zo dadelijk Davina Michelle. Eerst Bill.

0: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.

Davina Michella en ze houdt van champagne, still champagne. En daarvoor Bill Medley, Jennifer Warnes en I've had the time of my life. Even lekker meezwijmelen bij Flevoland. Met de muziek van Flevoland, waar je altijd een liedje kan aanvragen als je er zin in hebt. Iets wat toepasselijk is voor vandaag, of wat je aan het doen bent, of waar je gewoon vrolijk van wordt en zin in hebt. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Daar kun je altijd gewoon een berichtje naartoe sturen. En dat heeft Siske ook gedaan uit Lelystad. Die heeft zin in een toepasselijk liedje voor vandaag. Voor eigenlijk alle haters van de maandag. The Boomtown Rats. And I don't like Mondays.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Bruce Springsteen en The River hoorde je naar de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Heb je zin in wat nieuwe muziek? Want we hebben namelijk een nieuwe polderplaat en die is voor Higo.
1: Dit

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en er werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt. Dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij gisteravond op de Larsendreven in Lelystad. En vanwege werkzaamheden is de A6 tussen Urk en Lelystad de komende nacht en morgennacht gedeeltelijk afgesloten in de richting van Almere. Dit en meer in het regionieuws van 3:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB verkeersinformatie. Oh, er verschijnt net wat op mijn scherm. Het was heerlijk leeg, maar nu komt er toch wat vertraging op de A6. Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Het wordt gewoon aangekondigd dat daar vertraging gaat ontstaan. Dus hou daar rekening mee. Geen flitsers. En Studio Flevoland is weer begonnen deze nieuwe week. De 18e van mei is het alweer. Het gaat het snel, vijfde maand.
12: Het gaat hard, hè? Het is al bijna zomer.
11: Jongen. En volgende week wordt het gewoon 30 graden.
12: Heerlijk.
11: Nou ja, maar voordat het zover is, hebben we natuurlijk nog ontzettend veel te vertellen aan je. Zometeen, ja, wat moet je doen als je nou ontzettend veel leuke bewoners hebt in je wijk? Ja, dan moet je gewoon een podcast beginnen. Dat hebben ze gedaan in Stedenwijk en daar gaan we het straks over hebben.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
16: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Shania Twain and That Don't Impress Me Much.
1: Kan je dit nog horen, Rutger?
0: Ik kan dit altijd horen.
1: Je hebt het hele weekend heel druk gehad, heb ik begrepen.
0: Nou ja, heel druk, ja. Nou ja, gisteren lag ik er even af, want het werd laat inderdaad, zaterdagavond.
1: Ja.
0: Voor het Eurovisie Songfestival. Ja, wij vieren dat altijd met vrienden. De ene keer bij ons thuis, de andere keer ergens anders. En met vlaggetjes, lekkere hapjes, gezelligheid. En,
1: heb jij dan ook van die formulieren waar dan op staat act... kleding. heb je dat?
0: Zodat je een beetje punten kan geven, zeg maar. Nee, maar dat is wel een goed idee eigenlijk om te gaan doen.
1: Ja, het gaat toch, het gaat natuurlijk wel om de muziek, maar je zit toch meer voor de historie ook te kijken wat mensen aan hebben en wat niet. En hoe ze op het podium liggen te kronkelen en dat soort werk.
0: Wat dat betreft was het wel weer smullen, ja. Ik heb er wel van genoten. En jij?
1: Ja, nou, ik zat in het theater op dat moment, maar ik had wel alle tweede halve finale. Ik was een van de 500.000 Nederlanders die gewoon die halve finales hebben gezeten. Dus ik wist wel een beetje wat er in die finale stond. Ik hoopte heel erg op Italië, want dat vond ik een beetje een gezellig liedje.
0: Dat snap ik wel, ja. Dat is ook een heel vrolijk liedje.
1: Ja, ik denk dat de vlakjes, maar...
0: Ja, ik denk dat de studioversie beter is dan het, de live versie. Maar ook wel een hele verrassende winnaar.
1: Ja, nou, iedereen had zijn geld gezet op Finland. Ja. Ongeveer vanaf februari dat liedje bekend werd, zou het Finland worden.
0: Dat is die met die violisten, die ook live viool ging spelen.
1: En toen was het einde in zicht van die puntentelling. Toen stond Israël helemaal bovenaan. Toen dacht ik, ik ben
0: dat
1: heel erg
0: spannend.
1: Benieuwd.
0: Ja.
1: Toen moest alleen Bulgarije nog de punten krijgen. En toen
0: kenden we ineens dit liedje.

0: De winnaar van het Songfestival.
1: Wat betekent dat? Waar zingen ze over? Bangarangarang.
0: Ja, nou ja, tijdens het Songfestival had ze verschillende uitleg. Elke keer een andere uitleg over wat het nou betekent. Volgens mij is het, ga ervoor. Hop, hop of zoiets dergelijks. Maar dan de wat minder kuisere versie.
1: Hop. Oké. Okay.
0: Zoiets, ja. Dara in ieder geval met Bangaranga.
1: Hallo Stedenwijk. Ja, dat is een nieuwe podcast. Want de Stedenwijk in Almere heeft een eigen podcast gekregen. Speciaal om Stedenwijkers aan het woord te laten om te vertellen over wat ze nou allemaal zo leuk vinden aan hun wijk.
0: Het initiatief komt van opbouwwerker Bertine Loet-Loutour en welzijnscoach Hanna presenteert de podcast. En beide zijn hier in de studio. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
2: Goedemiddag. Hallo. Dankjewel dat we hier mogen zijn.
0: Ja, Bertine, het initiatief van de podcast kwam dus van jou, bij jou vandaan. Waarom wilde je een podcast maken over de Stedenwijk?
3: Ik moet even een klein stukje daarvoor nog gaan. We hadden een keer een overleg met allemaal bewoners. Dat noemden we Stedenwijk Bruist. En daar gingen we met elkaar het hebben over goede ideeën voor de wijk. Want Stedenwijk heeft een beetje een negatief imago voor buitenstaanders. En wij weten hoe leuk de wijk is. Dus we hadden zoiets van, we willen gewoon alleen maar dingen laten zien en horen die gewoon heel erg leuk zijn. Uh-huh. Dus toen hebben we overleg met elkaar gehad. En daar zat Hanna ook bij. En toen hebben we het over verschillende dingen gehad. Ook over samenwerking met Egnaton en over podcast. En toen zei ik uiteindelijk tegen Hanna, ik vind gewoon dat jij dat moet doen. Want ik heb wel eens dingen met haar meegemaakt. Nou, het is gewoon een actrice. En toen dacht ik, zij kan dat gewoon. Dus toen hebben we contact gezocht met Egnaton. En toen is het balletje gaan rollen.
1: Ja, want Egnaton die heeft die faciliteit om die podcast op te nemen. Ja. Anne, jij bent de host.
2: Ja.
1: Want jij komt ook uit die wijk, hè? Ja. Hoe lang woon jij daar eigenlijk al?
2: Ik woon nu 12 jaar met heel veel plezier in Stedenwijk.
1: En snap jij dat mensen een bepaald beeld hebben van die wijk?
2: Nou nee, natuurlijk helemaal niet. Nee, nou, ik ben er zelf schuldig aan. Ik ben zo'n Amsterdammer die eerst dacht van Almere, daar wil ik niet gevonden worden. Toen dacht ik, ik ga me openstellen en ik ga gewoon eens hier kijken hoe het is. En toen was ik eigenlijk gewoon, toen ik hier voor het eerst kon kijken, was ik gewoon meteen verliefd op het weerwater en al het groen. En dat je binnen vijf minuten in de stad bent, maar ook binnen vijf minuten in het groen. En sindsdien ben ik eigenlijk een hele trotse Almeerder.
0: Ja. Ik hoor dat van zoveel mensen terug die uiteindelijk in Almere wonen en er dan ook eigenlijk nooit meer weg willen. Wat is nou toch die aantrekkingskracht dan van Almere?
2: Ja, een beetje ook de pioniersgeest, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: En wat ik eigenlijk al zei, je kan als je naar het groen wil en je wil wandelen, dan ben je zo in het groen. Maar wil je de drukte opzoeken, dan ben je er ook zo. En wil je echt dan nog graag ergens anders heen, naar een grotere stad, dan ben je er ook zo met de trein of met de auto.
1: Ja, ja, want laten we even inzoomen op Stedenwijk. Hè? Want ja, het komt altijd een beetje op lijstjes voor van wijken in Almere, waar het allemaal niet altijd helemaal goed gaat.
2: Ja.
1: Er staat wat meer armoede misschien dan in een gemiddelde andere wijk. Misschien wat meer criminaliteit. Dus jullie doen al jarenlang van alles om die wijk een beetje zo'n impuls te geven. Daar hoort deze podcast dan ook bij. Anne, waar gaat die eerste aflevering over dan?
2: Ja, het gaat eigenlijk over wat de mensen die aan tafel zitten bij die podcast een plek vinden waar ze zich prettig voelen in Stedenwijk. Iets waar zij trots op zijn of iets, iets positiefs even onder de aandacht brengen van Stedenwijk.
1: Ja. In de podcast zijn ook een aantal jongeren uit de buurt uitgenodigd. Een van die jongeren is, ik moet even goed zeggen of ik zijn naam goed zeg, Guillaume.
2: Guillaume.
1: Ja. Hij heeft ook wat te zeggen.
4: Ze zitten gewoon vast aan die schermen vast de hele dag. We gaan naar buiten, gaan frisse neus halen, bro. De hele dag YouTube zitten te kijken, zo je toch.
5: Wat brengt het je als je eventjes weggaat van dat scherm en naar buiten?
4: Ga gewoon naar buiten, ga voetballen met je vrienden bij Playground. Ga genieten van je jeugd. Als je de hele tijd binnen gaat zitten, ga je ook niet echt veel kunnen weten. Want je praat wel over dingen die je ziet online, maar je maakt zelf geen leuke herinneringen. Je herinneringen zitten dan gewoon vast op je scherm.
1: Ja, eigenlijk heeft hij gewoon advies, hè, aan de jongeren.
2: Wijze woorden, ja.
0: Nou, inderdaad.
2: Maak echte herinneringen en niet de andere herinneringen van anderen bekijken op je op je socials.
1: Ja, want hoe hebben jullie deze jongeren dan gevonden? Die wel voor die microfoon. Want ja, ik probeer maar zo'n jongeren voor je microfoon te krijgen.
3: Bertine. Nou, dat was best een uitdaging. We hebben Richie, dat is dan de leerkracht op school. En die geeft dan die les, media en... Ik weet eigenlijk helemaal niet precies hoe het heet. Maar goed, dus die heeft een klas vol. Dus die heeft ook wel een oproepje gedaan. En toen twijfelden ze toch een beetje, want ze vonden het een beetje spannend. Dus toen hebben Hanna en ik een beetje onze charmes nog in de strijd gegooid, toch? Van, oh, willen jullie alsjeblieft met ons meedoen?
2: Ja, we hebben even verteld van wat we van plan waren. Ja.
3: Ja, dus nou, toen gingen ze overstag, dus daar waren we heel blij mee. Ja, ja. Leuk. Ja, en dan echt meerwaarde, want zonder hun was het niet zo leuk geworden, vind ik zelf.
0: Nee,
2: ja, ja. Zeker.
0: En tijdens elke aflevering staan ook 3 vragen centraal. Onder andere de vraag, wat betekent Stedenwijk voor jou? Wat voor antwoorden krijg je dan, Bertine?
3: Hoe bedoel je, in welk...
0: De vragen die gesteld worden in de podcast. Ja. Wat betekent Stedenwijk voor jou? Wat wordt er dan geantwoord?
3: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet meer precies weet wat ze toch
0: En jij, Hanna? Ja, weet jij het wel?
2: Ja, nou, het is een hele open vraag. Hè. Ja. Je kan hem heel erg invullen. Maar inderdaad, je ziet dat iedereen wel op een of andere manier... in ieder geval iets dat Stedenwijk iets positiefs betekent voor mensen. En dat wij inderdaad echt aandacht geven, want wat je aandacht geeft groeit... aan wat er voor positieve dingen zijn.
0: Ja.
2: En... Ja,
1: nou, want het is een van de oudste wijken. In Almere stad is het de eerste wijk. Dus er wonen mensen al gewoon vanaf het begin, denk ik.
2: Ja.
1: Weten jullie die ook te vinden?
3: Zeker, ja. Ja, bijvoorbeeld in de Stedenwijk Noord. Daar heb je ook echt wel veel oude Amsterdammers. En dat is echt wel een hele hechte groep. Daar zit ook de Wijkhoek. En dan zie je gewoon echt dat mensen echt naar elkaar omkijken. Dus dat zijn dingen die wij weten. Maar daarnaast hebben we nog de Buurtsuper, de Veldhoek, Inloophuis de Ruimte, Huis van Vrede. Dus er zijn heel veel in de wijk kleine...
2: groepjes actieve bewoners.
3: Ja, die echt, echt naar elkaar omkijken. En dus ook samen eten, met elkaar naar de winkel gaan of naar de dokter. Dus er is al best wel heel veel gaande. Ja. En dat willen we eigenlijk belichten.
2: Ja.
3: En hopelijk ook dat andere mensen daar ook de meerwaarde van zien. Want dat zou zo mooi zijn.
0: Ja. En al die mensen die zeggen in Almere wil ik nooit gevonden worden. En dan specifiek misschien de Stedenwijk. Welk voordeel hopen jullie dat na het luisteren van deze podcast van tafel is geveegd?
3: Nou ja, zien wat er is voor moois. En niet alleen maar altijd het negatieve.
0: Ja.
3: Ja.
2: Nou, je kan de hele dag in Stedenwijk rondlopen en alleen maar leuke dingen ervaren.
3: Nou, dat is echt.
2: Er zijn genoeg plekken om aan te doen waar je... En voor ieder wat wils.
3: En het is ook, weet je, mensen die zeggen wel eens... ja, ik voel me niet veilig. En dan wil ik dat niet zeggen dat het niet waar is... sommige dingen die mensen hebben meegemaakt. Hè. Maar het is ook een gevoel. Weet je, ik moet zeggen, ik ben gek op Stedenwijk. Ik ga rustig in mijn eentje om 11 uur 's avonds lopen door die wijk heen. Dus ja, het is ook maar soms ook wat je hebt meegemaakt. Maar soms ook... gewoon
2: beeldvorming.
3: Doen. En, je beeldvorming, dat zeg jij goed. Ja.
1: Ja. Elke aflevering sluit af met de vraag... welke wens of oproep heb je nog voor de wijk? Hanna, wat zeiden de eerste mensen in die podcast? Weet je het nog?
2: Shaila, die gaf aan van... hou je eigen stoepje schoon.
1: Oh, dat is wel een goeie. Ja. Ja. Dus er wordt veel afval gedund in heel Almere. Maar ik denk aan de Stedenwijk ook.
2: Ja, en zeker. Er zijn ook hele actieve buurtbewoners... die dan dus helpen met het opruimen. Maar ja, het geeft ook een stukje... dat je trots op jezelf kan zijn. Dat je ook zelf even wat doet. Of met elkaar doet. Dus dat is dat was haar oproep. Maar Bertine, jij had ook een hele belangrijke oproep. Dat stukje.
3: Over goede ideeën bedoel
2: je?
3: Ja. We hebben een burgerraad in Stedenwijk. Dat is trouwens nieuw. Ik zou zeggen, nodig ze ook zeker hier een keertje uit. Want die hebben een mooi verhaal te vertellen. En vanuit die burgerraad hebben wij, zeg maar, vanuit Positief Gezond Almere is dat, hebben wij ook een budget. En bewoners kunnen met goede ideeën, zitten wel een aantal voorwaarden aan vast uiteraard, kunnen dat bij ons indienen. En dan als het ten goede komt van de wijk, voor en door bewoners, dat soort dingen, dan kunnen zij een aanvraag bij ons indienen.
1: Maar waar moet ik dan aan denken? Dat je bijvoorbeeld bloemetjes gaat zaaien of zo in het voorjaar? Of,
3: Nou ja, kijk, dat soort kleine dingen kan ook altijd. Hè? Dus het kan van klein tot groter. Maar nou ja, we hebben ook bijvoorbeeld...
2: Je hebt woensdag een afspraak staan, toch? Waar je het...
3: Oh, over het Odensehuis. Wil je die of
2: nee,
3: niet?
2: Nee, met mijn zoon onder andere.
3: Oh ja, ja. Ook nog. Ja, ja, ik heb met zoveel jongeren. Afspraken ja. staan voor goede ideeën.
2: Ja, iedereen
3: van
2: wil met Bertine in gesprek.
3: Ik ga inderdaad ook in gesprek met jongeren over wat zij willen in de wijk. Maar goed, het kan van klein tot groot. Ik bedoel, we hebben nu ook iemand die wil met een groep jongeren de tuintjes van de ouderen gaan doen. Er zitten ook wel weer een aantal voorwaarden aan vast. Hè? Dus ze hebben geen netwerk, geen financiën, kunnen het fysiek of mentaal niet aan. Maar die hebben dus gereedschap nodig. Dus dan gaan we gereedschap voor die groep aanschaffen, zodat zij de tuintjes bij ouderen kunnen doen. Dus dat kan ook zoiets zijn. Maar we zijn nu ook aan het kijken naar dagbesteding voor mensen die aan het dementeren zijn of in het voorstadium. Dus nou ja, weet je, ook dat soort dingen zijn we aan het kijken in de wijk, wat we kunnen organiseren.
1: Nou, en als dat eenmaal op poten staat, dan kan dat allemaal weer langskomen in de podcast ja, bij Handen,
3: klopt.
1: Denk ik.
3: Nou, dat.
1: Zo is dat.
3: Ja.
1: Nou, de podcast is online te beluisteren op destedenwijker.nl. Mag ik jullie bedanken, Bertine Loet-Loutour en welzijnscoach Hanna Rosselet.
2: Dank je
3: wel.
6: Reageren op Studio Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is precies 3:30, goedemiddag. De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij gisteravond op de Larsardreef in Lelystad. Een auto met 4 inzittenden zou zijn beschoten. Niemand raakte daarbij gewond. De politie heeft nog steeds niet officieel bevestigd dat er is geschoten, maar in de ruit van de auto is een gat te zien. Volgens getuigen deed de politie later een inval in een appartementencomplex in Lelystad, omdat daar de schutter zich zou bevinden. Maar ook dat is nog niet officieel bevestigd. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Vanwege werkzaamheden is de A6 tussen Urk en Lelystad komende nacht en morgennacht gedeeltelijk afgesloten in de richting van Almere. Het asfalt wordt vernieuwd, voegen worden gerepareerd en de beleiding wordt opnieuw aangebracht. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Emmeloord en Kampen. En bij een ongeluk op de Elburgerweg bij Dronten is gisteren een persoon gewond geraakt. Twee auto's kwamen ter hoogte van de Hondweg met elkaar in botsing en het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook vanmiddag houden we het niet geheel droog in de provincie, want verspreid over de regio komen een aantal buien voor. Tussen de buien door is er geregeld ruimte voor de zon en dan is het lekker weer buiten met temperaturen tussen de 14 en 16 graden. In de loop van de avond trekken de meeste buien naar het oosten weg en dan volgt er een heldere avond en nacht. Tijdens heldere condities en een wegvallende wind koelt het af naar een graadje of 6. Nou, morgen beginnen we dan heel aardig aan de dag met veel ruimte voor de zon. Maar vervolgens trekken er steeds meer wolkenvelden over en gaat het in de middag licht regenen. Voor de regen uit wordt het morgenmiddag 15 tot 17 graden.
11: Dat ben ik natuurlijk.
9: Ja, jij mag.
11: Ik mag wat zeggen over het verkeer. Er is wel wat oponthoud, want onze volgende gast die staat vast op dit moment op de weg. Nou, dus we hopen dat hij zo eraan komt. In ieder geval op de Hoge Ring, de N702, Almere Stad, Almere de Vaart. Tussen Literatuurwijk Zuid en Almere Stad Centrum, 5 minuten vertraging. En op de N711, Emmeloord Zwifterband tussen Lelystad en de N307, zo'n 6 minuten vertraging. Flitsers heb ik niet op mijn lijstje staan. Heb je er wel eentje gezien, dan kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app. Ja, en die volgende gast, die zou er dus zo aan moeten komen. Maar ik heb net een appje binnengekregen. Wat staat erin? Zal ik dat eens eventjes live voorlezen?
9: Ja, doe eens.
11: Rijden tegen een wegafsluiting aan bij de Vogelweg. Moeten weer terug naar de Gooiseweg. Zijn er om 4:15. Dus wij draaien nog even wat extra muziek, denk ik.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik was afgelopen zaterdag naar Onze Jordaan. Dat is een musical. Dat was vorig jaar door Diederik Ebbingen gemaakt. In verband met het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Mm-hmm. En nu trekt die show door alle zalen in Nederland. En ik was met mijn moeder in de Kunstlinie in Almere. Mm-hmm. Dan zit je daar en zo. Maar het zit vol met nummers die iedereen wel... De glimlach van een kind of zo. Weet je, van dat soort nummers. Ja. Of Piketanissy en zo. Ja. Maar ook, want het gaat over... Ja, in dat verhaal gaat het ook over een zanggroep in de Jordaan in die tijd. En die zongen dan allemaal van die liedjes van de Italiaanse operette en opera. Mm-hmm. Maar dan zaten er dus mensen mee te zingen.
1: Oh.
0: Ja, en niet echt dat je denkt, die kennen de tekst helemaal compleet. Maar ze vonden het wel heel gezellig.
1: Ja.
0: En zaten dus naast mij mee te zingen.
1: Ja.
0: Vind jij dat dat kan? Want ja.
1: Nou... Jeetje, wat een lastige vraag. Want ik maak het inderdaad ook wel eens mee. En mijn eerste gedachte is dan altijd... oh, wat gezellig dat die mensen het ook leuk hebben. Ik vind het sowieso leuker als mensen een beetje meedoen met de show... in plaats van dat ze chagrijnig voor zich uit zitten te kijken. Want die mensen zitten er ook tussen. Maar zingen en daarmee ook een beetje in de space van een ander komen, vind ik... Weet ik niet.
0: Ik vond het echt heel lastig.
1: Ja,
0: ik vond het echt super lastig. En het was niet helemaal zuiver. Maar ik merkte aan die mevrouw dat ze ook in de koor zat. We waren ook op andere plekken zonder nog mensen mee te zingen. Maar je hoort het steeds vaker, hè, dat mensen toch gaan klagen over... ook als je naar een concert gaat... dat er mensen zijn die zo hard meezingen... dat je niet eens meer de artiest kan horen.
1: Oh, ja.
0: Ja, en dat, ja, dus we zijn het een beetje kwijtgeraakt. Maar ik ben benieuwd wat mensen thuis vinden. Vind je nou dat als je naar een musical gaat... in het theater en je kent hem door en door, dat je dan gewoon mee mag zingen met die liedjes. Of andere mensen dat nou leuk vinden of niet. Laat even weten. 0320 28 50 50 en laat weten hoe je erover denkt. Mag je meezingen met de musical in het theater of niet?
1: En moet je dan ook zuiver kunnen zingen en zo?
0: Ja, maar stel je voor dat diegene een moeder heeft die zegt, jij kan zo goed zingen. Dus van die moeders heb je, hè? En dan kan je helemaal niet zingen.
1: Ja, die zitten er inderdaad tussen, ja.
0: Een soort vals zelfvertrouwen.
1: 0320 28 50 50.

0: R.E.M. and Losing My Religion. En daarvoor Yvonne Elliman en If I Can't Have You bij Studio Flevoland.
1: Ik heb een vraag aan jou.
0: Ja.
1: Dat gaat over theateretiketten.
0: Oh, ja.

0: Lekkere nieuwe track van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Ja, we krijgen reacties binnen op mijn vraag. Mag je nou meezingen met de musical of niet als je in het theater zit? Want ja, ik zat daar gewoon naar die musical te kijken en de mensen naast mij gingen gewoon met die liedjes meezingen. Mm-hmm. Ellie, die stuurt een berichtje. Die zegt, ik heb geleerd, ik heb koorles gehad en zangles gehad. En heb ik altijd geleerd dat je uit eerbied voor de zanger niet gaat meelopen zingen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, omdat je die gewoon moet kunnen horen.
0: Ja. Nou, vind ik een hele mooie suggestie inderdaad. Laten we die voorlopig even meenemen het theater in.
1: Ja, mag je meezingen met liedjes als je bij een musical zit? Misschien ben je wel 50 keer al naar Soldaat van Oranje geweest. Dan ken je die nummers helemaal van haver tot gort. Zing je die dan luidkeels mee of hou je gewoon je mond? Laat het weten. 0320 28 50 50 kun je ons op appen.
0: Nu Paul Young. Dit is Come Back and Scream.

0: Paul Young en Come Back and Stay in Studio Flevoland. Hoveniersbedrijf Gilden Groen uit Zeewolde viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Het bedrijf is van Cora en Marcel Achterberg en ze zijn al druk bezig met hoe ze de opvolging van het bedrijf gaan regelen in de toekomst. En ze worden daarin bijgestaan door het MKB Schakelteam.
1: Ja, en bij ons aangeschoven zijn Cora Achterberg en haar oudste zoon Mathieu, die het bedrijf over moet nemen. Wist je dat al, Mathieu, dat je het over moest nemen?
2: Nou, moet. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk wel mee bezig met hoe gaan we de toekomst in. Ja. En kan ik daar in bijdragen, zeg maar.
0: En had jij dat van jongs af aan al, dat je dacht van dit wil ik later? Of
2: eigenlijk
0: zo gegroeid?
2: Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is. Kijk, ik ben zelf. We zijn opgegroeid in een ondernemersgezin. Dus zelf ben ik al best wel een aanpakker. En altijd wel kleine ondernemertjes gehad en dingetjes doen. Maar goed, ja, op een gegeven moment toch bij mijn ouders in het bedrijf gerold. En dan ben je ook veel bezig met de kant van het ondernemen. En dat vind ik nog wel leuk, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus daarin denk ik dat wij ook nog een hoop kunnen behalen.
0: En was dat dan met name het ondernemen? Of heb je ook echt groene vingers?
2: Nou, ik ben gewoon heel handig.
0: Ah, kijk.
2: En dat komt ook in de tuin heel erg van pas. En ik ben zelf vooral werkzaam in het aanleg. Dus dat is vooral mijn expertise. Van alles wat. Houtbouw, tuinen, maar ook plantwerkzaamheden. Dus eigenlijk van alles wat.
0: Ja.
1: Cora, jij en je man zijn eigenlijk nog helemaal niet van de pensioensgerechtigde leeftijd. Dat duurt nog wel eventjes.
3: Ja.
1: Ja? Ja. Mag ik even onbeleefde vraag stellen? Hoe oud zijn jullie nu?
3: Nou, Marcel is 58. En ik ben 48, dus we schelen een beetje. Dus we kunnen het een beetje in stapjes doen. Maar goed, als je kijkt naar bedrijfsovername. Het is dat het nu op ons pad komt en dat het zou kunnen. En dat met je interesse toont. Maar het is natuurlijk al met al best wel een hele route die je moet gaan nemen. Ook om het goed te regelen, ook voor de andere kinderen. Dus,
1: ja, want hoe gaat dat eigenlijk? Aan de keukentafel misschien wel? Vraag je dan aan alle kinderen die je hebt, hoe zien jullie dit? Of kwam Mathieu zelf bij jullie?
3: Ja, hoe kwam het eigenlijk?
2: Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk als gezin zijn we al best wel open en eerlijk naar elkaar. Er wordt gewoon overal over gesproken. En dat is niet altijd goed, maar het gaat vaak over werk aan de keukentafel. Maar daar komen dat soort dingen natuurlijk ook wel aan bod. Ik heb een zusje die heeft helemaal niks met het hoveniersbedrijf. Die houdt zich er ook helemaal niet mee bezig. Maar mijn andere broertjes, ja, die zijn wel werkzaam. En hoe ga je dat dan doen? Dat is altijd de vraag.
1: Ja, nou, met die vragen zijn jullie ook naar een evenement gegaan van het MKB Schakelteam. Dat werd georganiseerd eind maart. Dat ging over familiebedrijven. Daar hebben jullie ook een lezing gehouden. Ik wil wel weten wat voor adviezen jullie daar nou hebben gekregen. Laten we beginnen bij Cora.
3: Nou ja, goed, het was sowieso heel leuk om te doen. Hè, om wat gelijkgestemden te ontmoeten. Want we merken gewoon, ook in de voorbereiding op het event, dat het echt maatwerk is wat je doet. Het is niet een voorgegoten plan. Je moet echt kijken in je eigen situatie. Hoe gaat het met je eigen kinderen? Wie is er wel of niet werkzaam in het bedrijf? En hoe ga je het voor de toekomst ook regelen? En dat was in het event wel heel leuk, omdat te sparren met de mensen die er waren, bedrijven die er waren en ook expertises die er waren. En dan de terugkoppeling ervan te ontvangen. Ja.
1: Ja. Wat is het een simpel pad, Mathieu, dit?
2: Simpel zou ik het niet noemen. Het is wel, kijk, elke casus is anders. In elk bedrijf, in elk gezin, elk familiebedrijf is het weer anders. En dat is wat Cora ook zegt, het is maatwerk. Dus daar gaat ook tijd overheen. Het is niet een pad van 1 of 2 jaar. Dat gaat gewoon 5 à 10 jaar overheen.
1: Ja. Ja. Maar het kan ook zijn dat je over 5 jaar er heel anders over denkt, toch?
2: Dat kan. Ja, ja, en dat is, daarom moet je eigenlijk die visie blijven bijsturen. En daarom ook met elkaar goed erover blijven praten. Ik denk dat wel key is. Gewoon met elkaar blijven praten. En dat is denk ik.
3: En dan hebben we in die jaren wel weer heel veel geleerd. Want dat is het, hè. Je komt elke keer een stapje, dat is met ondernemerschap sowieso. Je blijft jezelf uitdagen en we zetten met z'n allen eigenlijk altijd de schouders eronder. En vooral bij familiebedrijven, dat merkten we ook bij dat event. Als kinderen en als ouders blijf je met passie voor je werk aan de gang.
1: Ja.
3: En ja, dat geeft ook wel weer moed voor de toekomst. En ook, ja, daar, wat je zegt, het is maatwerk, hè? Dus we kijken gewoon hoe het gaat. Je kan niet vooruit plannen. Misschien gebeurt er wel wat, waardoor mensen wegvallen. Je weet het niet. En dan moet je weer aansturen hier en daar. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En wat Mathieu ook aangeeft, van in gesprek blijven met elkaar is gewoon de key. En daar krijgen wij ook wel wat externe begeleiding bij, wat coaching. En ja, dan krijg je weer inderdaad het linkje, het bruggetje naar MKB Schakelteam. Maar des te eerder was dat Horizon. En daar hebben we ook best wel wat gebruik van gemaakt. Want coaching, ja, dat kost ook geld en dat kost tijd. Maar je leert er wel heel veel van. En zo bouw je elke keer een steentje erbij.
1: Ja, want je zegt, het kost ook geld. Jullie hebben een voucher gekregen om dat in te huren van
3: nou,
1: de coaching.
3: Krijgen.
1: Nee, dat heel veel papier.
3: Daar moet je wel wat voor doen. Ja.
2: Dat is wel geregeld.
3: Ja, klopt. Bij Horizon was het wat makkelijker geregeld. Nu loopt het via de provincie en dan wordt het wat ambtelijker. He, dus dan moet je 13 weken wachten. En dat is nog wel... daar moet je als ondernemer heel erg aan wennen. Want ja, als ondernemer wil je het gewoon gelijk eigenlijk gisteren al gedaan. He, en je regelt het dan ook gelijk. Dus dat zijn wel dingen waar je een beetje rekening mee moet houden. Maar het wordt inderdaad wel ondersteund door de provincie. En dat is heel fijn. Ja.
1: Ik ben toch wel even benieuwd hoor. Want ga jij nou in je eentje het bedrijf overnemen? Of heb jij nou broers en zus, of wel broers die dat ook willen?
2: Nou ja, ik ben zelf de oudste. Dan heb ik nog twee broertjes en een zusje. Eén broertje die is ook al meer werkzaam bij ons in het bedrijf. En eentje die soms invalt. Maar goed, wij zijn nog op dermate leeftijd dat je nog niet helemaal weet wat je eigenlijk wil. Een beetje ontdekkende fase. Dus kijk, ik ben nu al wel op een punt dat ik zeg, nou, ik zou wel in willen stappen. Maar goed, dat weet je natuurlijk niet voor de anderen. En dat is voor ons ook nog een beetje een zoekende weg van hoe gaan we dat op de juiste manier verdelen. En hoe gaan mijn ouders dat op de juiste manier verdelen. Dus klopt. Echt, of ik het bedrijf in mijn eentje over ga nemen, denk ik niet. Maar dat is de toekomst iets, dat weet ik niet.
3: Misschien is het ook een overgangsfase. Hè, dat we zeggen van, goh, hè, op een gegeven moment over een jaar of 10... dan kan Marcel het rustiger aandoen. En dan gaan wij met z'n tweeën het nog door. Het moet financieel ook haalbaar zijn. En daarnaast weet je ook niet, wat Mathieu ook zegt, de ontwikkeling van de andere kinderen. Waar die uiteindelijk terechtkomen. En of ze misschien eerst een uitstapje maken en dan toch weer in het bedrijf in gaan. En daar een expertise zien voor zichzelf, waardoor het weer mee helpt groeien. Dus dat is inderdaad ook maatwerk. Ja. Dus we zullen het zien.
1: Goed. Nou, wil je advies of hulp als het gaat om familiebedrijven en bedrijfsopvolging? Ga dan naar mkbschakelteam.nl. Daar zijn Cora en Mathieu ook terechtgekomen. Cora en Mathieu Achterberg van Hoveniersbedrijf Gilde Groen in Zeewolde. Dank jullie wel en heel veel succes.
3: Graag gedaan.
2: Dank je wel.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en er werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Dronten heeft een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd onder de naam Groeien met Aandacht. En de politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij gisteravond op de Larserdreef in Lelystad. Dit en meer in het regionieuws van 4:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB Verkeersinformatie dan. 2 files in onze regio, 15 kilometer in totaal. Het langste sta je stil op dit moment op de A27. Ja, dat is bijna iedere dag zo. Richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen. Op dit moment een kleine 25 minuten extra. En op de Hoge Ring en 702 Almere Stad, Almere de Vaart, tussen Literatuurwijk Zuid en Almere Stad Centrum. 5 minuten vertraging. We denderen gewoon door met Studio Flevoland. En we hebben een centrale vraag een beetje vandaag. Vind jij nou dat je mee kan zingen als je bijvoorbeeld bij een musical in het theater zit? Als je dus als publiek dat je meetettert met die... Nee, je hoort aan mij al hoe je
8: jij vond
2: denkt.
8: Het vervelend.
2: Ik vind het heel vervelend. Want ik dacht, ik heb €60 betaald voor dit kaartje. En die mevrouw naast me zit gewoon dus vals doorheen te zingen. Goed, wat vind jij ervan? Laat het gewoon even weten. 0320 28 50 50. Wanneer is het wel of niet gepast om mee te zingen bij een musical of bij een concert?
11: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Phil Collins en Something Happens on the Way to Heaven. Ik ben benieuwd hoeveel mensen luchtgitaar mee hebben gedaan bij dit liedje weer.
1: Ja, dat, doe je dat wel eens? Of mee trommelen?
0: Ja, soms wel, ja. Vind je dat vervelend?
1: Nee, dat vind ik niet vervelend, maar dat is nog in stilte.
0: Ik vind
1: het vervelend als je €500 betaalt voor een kaart voor Taylor Swift en er zit een meisje naast je. Of in here! Dat zoiets zitten gillen of zo.
0: Ja, of voor je te snapchatten, dat je alles via de camera van een ander moet zien.
1: Ja. Nou, ik was afgelopen weekend dus naar het theater, naar Onze Jordaan. Musical was te zien in de Kunstlinie. En daar zaten allemaal bekende liedjes in. Piketanici, van dat soort nummers en zo. Maar ook een beetje van dat Italiaanse opera van de parelvissers. Ken je dat?
0: Nee.
1: Nou, ik kan het ook niet zo goed. Daarom moet ik ook niet meezingen. Maar er waren mensen in de zaal die daar wel heel vals doorheen zongen. Nou, was mijn vraag aan jullie thuis. Wat vind je nou? Moet er bepaalde musical etiketten zijn dat je wel of niet mee kan zingen? Nou,
0: er is massaal gereageerd.
1: Ja, nou, voor concerten geldt in ieder geval andere regels, heb ik al begrepen. Want Harm Meijer die schrijft, als je bij de Dubliners bent, is het bijna verplicht om mee te zingen.
0: Ah. Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Nou is de muziek... Ja, ik vind de concert is net wel weer even wat anders dan een musical misschien.
0: Ja. Goed. Zijn er nog meer dingen binnengekomen eigenlijk?
1: Nee, dus je mag nu appen. 0320 28 50 50. Oh jawel, Wil van Dijk.
0: Ja, dat dacht ik. Ik dacht, we missen er nog eentje volgens mij.
1: Ja, wat zegt Wil?
0: Ik vind dat mensen wel zachtjes mee mogen zingen, waarmee je de zanger niet moet overstemmen. Neurieën is ook prima.
1: Oké. Ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben, Wil. Maar goed, laten we het...

0: Four Tops en Reach Out, I'll Be There bij Studio Flevoland.
1: Flevoland is de enige provincie in Nederland zonder wildopvang. En bij Erfs Hogeschool in Almere wordt nu samen met de provincie en de gemeente Almere gekeken of zo'n opvang ook hier gerealiseerd kan worden.
0: Martijn Hammers is van de onderzoeksgroep Dier Inclusieve Leefomgeving, die onder meer onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een wildopvang. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Flevoland is de enige provincie dus zonder wildopvang. Hoe belangrijk is het dat die er gaat komen?
2: Ja, dat is wel echt heel belangrijk. Dus bij wildopvang, denk dan aan dieren die in nood zijn. Dus worden aangereden, dus wordt ergens een egel op straat gevonden. Wat er nu gebeurt is dat die egel, omdat er in Flevoland geen wildopvang is, dat die naar een andere provincie gereden moet worden om dat dier op te vangen. Zo, ja, er zijn duizenden dieren per jaar die in Flevoland hulp nodig hebben. Mm-hmm. Maar dat eigenlijk, ze krijgen dat uiteindelijk wel. Maar er moet heel veel tijd en moeite gestoken worden omdat buiten de provinciegrenzen.
0: Het is gewoon niet zo praktisch.
2: Nee, dat is niet zo praktisch. En ook voor de dieren is dat eigenlijk niet zo goed. Dus je wil dieren die in nood zijn, wil je eigenlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk opvangen. Dus het allermooiste zou zijn als we een wildopvang ook in de provincie Flevoland zouden kunnen realiseren.
1: Ja, dus, maar wild, dat zijn dieren zonder baasje, denk ik dan.
2: Ja, he? Dus dan heb ik niet over katten en honden, maar meer over dieren die in het wild leven. Dus nou, als je zelf ergens in een stad woont, zitten nu overal huismussen. En af en toe heeft wel een keer een huismus hulp nodig. Dus het zijn niet alleen maar huisdieren die hulp nodig hebben, maar ook veel wilde dieren. Of denk bijvoorbeeld aan een ree die wordt aangereden.
1: Ja. Zo'n opvang gaat dan niet alleen om het opvangen van dieren, maar jullie zouden dan ook gelijk onderzoek kunnen doen. Wat zou dat dan voor onderzoek moeten zijn?
2: Ja, we zijn een groene hogeschool. Dus ik ben van de Eres Hogeschool in Almere. En wij doen veel onderzoek naar hoe wilde dieren eigenlijk leven in hun leefomgeving. Ook hoe ze zich aanpassen aan mensen. En wat wij, onze grootste opleiding is toegepaste biologie. Dat zijn ongeveer 150 studenten per jaar die bioloog worden. En die studenten die hebben ook allemaal training nodig in hoe je op een verantwoorde manier met dieren omgaat. Hoe je wil ze leren over diergedrag. Of hoe je met dierenwelzijn kan omgaan. En zo'n wildopvang zou een uitstekende plek zijn om ook studenten te leren omgaan met dieren. En ook voor over de vraagstukken die spelen omtrent wilde dieren. Dus waarom worden bepaalde dieren meer aangereden dan andere? En wat moet je precies doen om zo'n soort in stand te houden?
1: Nou, ik wil meteen even wat opmerken. Want weet je wat me nou opvalt? Ik weet, anders dan andere jaren, hoeveel reeën er oversteken. Op de snelweg zelfs. Ja. Ik heb nooit eerder meegemaakt dat het zoveel waren.
2: Ik heb gelukkig nooit meegemaakt dat er een ree vlak voor mijn auto overstak. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat
1: Twee keer op de A6 bij Almere. Gewoon in de avondspits ook. Dat je dan, maar dat, naar dat soort dingen zou je dan onderzoek kunnen doen.
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk wel iets wat steeds meer optreedt. Want we zijn heel erg bezig met het vergroenen van de steden. En stimuleren van de biodiversiteit in de stad. Dus als we kijken naar Flevoland is best wel groene, ja, een hele groene provincie. En best wel moderne of recente ontwikkelde steden. Mm-hmm. Maar in het begin waren ze heel erg ontwikkeld als stad. Dus heel veel beton, heel veel asfalt. En we zijn nu steeds meer bezig om groene verbindingen te maken. Dus dat we eigenlijk natuur richting de stad brengen.
1: Ja, dus steeds meer vossen. Ja, die komen ook bij mij in de wijk. Ja. Omdat ik tegen een park aan woon.
2: Ja, en een beetje natuur in de stad is natuurlijk geen probleem. Maar je moet wel zorgen dat je dat in goede banen probeert te leiden. Dus het zou heel fijn zijn als we biodiversiteit in de stad kunnen stimuleren. En dat willen we wel. Maar we willen wel zorgen dat het niet tot heel veel conflicten leidt. Dus als bijvoorbeeld er meer reeën komen, zullen ze ook vaker de snelweg oversteken. Maar hoe kunnen we op een slimme manier zorgen dat ze dat op plekken doen waar dat verstandig is? Dus dat ze bepaalde passages gebruiken of plekken waar het rustiger is. Dus zulke vraagstukken onderzoeken we. Dus bijvoorbeeld, hoe kunnen we dieren sturen in zo'n stad, zodat we conflicten vermijden?
1: Ja, één conflict waar ik wel eens tegenaan loop in de wijk is, ik woon vlak tegen de Hoge Vaart. Daar zitten echt honderden ganzen. En die waggelen dan gewoon het fietspad op. En die poepen alles onder.
2: Ja.
1: Ik denk, ja, het is leuk die natuur, maar het is ook wel een beetje vies.
2: Ja, dat kan gebeuren. Nee, maar dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee zitten. Dus natuur, ja, iedereen waardeert het heel erg als je een nestkastje in je tuin hebt, dat daar een koolmees rustig die jongen gaat voeren. Maar zodra er een meeuw op je dak zit die de hele dag aan het krijsen is en je balkon onderpoept, ja, dan vind je dat minder leuk. Dus de natuur is natuurlijk wel iets wat we wel graag willen. Het heeft ook, ja, we moeten dat ook beschermen. Maar we willen natuurlijk wel kijken van hoe kunnen we als mensen en dieren eigenlijk naast elkaar leven zonder al te veel last van elkaar te hebben.
1: En want we kijken nooit naar ons eigen gedrag eigenlijk als mensen.
2: Dat zouden we misschien ook wel een beetje moeten doen. Want ik heb dan lang in Den Haag gewoond. En wat we daar zagen was dat mensen klagen stenenbeen over meeuwenoverlast. Maar een deel van die overlast veroorzaken mensen zelf door heel vroeg, een paar dagen van tevoren hun afval bijvoorbeeld al klaar te zetten. Dus als je dat vlak van tevoren doet, wordt die meeuwenoverlast al een stuk minder. En je kan bijvoorbeeld speciale nestkasten of kasten op daken neerzetten, dat je eigenlijk die meeuw stuurt van ga wel op dit dak zitten, want veroorzaak je niet zoveel overlast, maar niet op deze plek. Zulke oplossingen zou je ook bijvoorbeeld voor ganzen kunnen hebben. Maar meer natuur in de stad is natuurlijk ook wel heel mooi ergens.
0: Dat is zeker mooi. Maar moeten we dan qua bouwen van huizen, gebouwen, wegen, daar dan ook meer rekening mee houden dan dat we nu doen?
2: Ja, en daar zijn we ook al, daar zien we echt al heel veel goede ontwikkelingen voor. Dus elk nieuw gebouw wat gebouwd wordt, er worden ook al nestkasten voor verhuismussen en voor vleermuizen in aangelegd. Je ziet veel meer groene gevels en biobased materialen die gebruikt worden, groene daken. Dus we proberen ook steeds meer bij nieuwe huizen eigenlijk gelijk al een plek te geven aan de natuur en aan de dieren die daar leven. Dus zo creëer je eigenlijk een soort natuurgebied in de stad. Je zorgt eigenlijk dat er in de stad een soort leefgebied voor die dieren gecreëerd wordt.
1: Ja, maar heb je nou het idee dat er pas een oplossing wordt gezocht als het een probleem wordt? Zouden we niet wat meer alvast van tevoren over wat meer over na moeten denken? Hoe kunnen we dat wat beter inrichten?
2: Ja, exact. Want wat we vroeger deden was, als er een probleem ontstond, dan gingen we er wat aan doen. Dus er was bijvoorbeeld ergens ganzenoverlast, gingen we dan nadenken van wat moeten we er aan doen? En wat we eigenlijk meer zouden moeten doen. En wat we ook willen bereiken met deze onderzoeksgroep is veel meer aan de voorkant bedenken van hoe kunnen we nou bijvoorbeeld steden op zo'n manier ontwerpen dat die conflict situaties met dieren minder ontstaan. Of hoe kunnen we bijvoorbeeld kijken als we bijvoorbeeld ergens een groot park aanleggen met heel veel waterpartijen, hoe kunnen we zorgen dat daar niet enorme muggenoverlast ontstaat. Dus met hele kleine tweaks kan je vaak zorgen dat er en natuur gecreëerd wordt, maar ook geen probleemsituatie ontstaat.
1: Ja. Heel even terug naar die wildopvang. Hè? Want hoe concreet is dat nou? Want dat is natuurlijk niet zomaar gebouwd.
2: Nee, dat is iets wat natuurlijk al jaren speelt. En het is altijd een beetje de vraag van wie moet het doen. Want we hebben natuurlijk best een aantal gemeentes in de provincie Flevoland. En een provincie. En iedereen heeft daar een bepaalde rol in. En iemand moet er natuurlijk de verantwoordelijkheid voor nemen. En iemand moet er ook voor betalen. En het is altijd de vraag van bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Dus we zien wel heel veel, heel veel beweging bij gemeentes dat ze zeggen van ja, we vinden dit echt belangrijk. Maar het is vaak vrij lastig om dat echt van de grond te krijgen. Dus we zijn nu wel aan het proberen dat te stimuleren. Maar dat uiteindelijk zal toch dan wel een gemeente echt op moeten staan of een provincie van kijk, we gaan dit samen doen.
1: Dus ik hoor hier eigenlijk een oproep.
2: Het is ook wel een oproep aan de provincie en de gemeente om dit, om dit mogelijk te maken. Maar ik zie wel dat er overal echt veel bereidheid is om dit te gaan doen.
1: Oké, nou, we houden het in de gaten. Heel veel succes met al die onderzoeken.
2: Ja, dankjewel.
1: Martijn Hammers van Eres Hogeschool, dankjewel.

0: Limburg tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
2: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
1: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 16:30. Goedemiddag. Dronten heeft een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd onder de naam Groeien met Aandacht. Zo wil de gemeente in Dronten-Zuid ongeveer 3200 woningen bouwen. Ook stopt Dronten met noodopvang voor asielzoekers en zet de coalitie in op meer veiligheid en een strakkere financiële koers. Daarnaast wil het college de organisatie efficiënter maken en inwoners meer laten uitgaan van zelfredzaamheid en hulp in hun eigen omgeving. De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij gisteravond op de Larserdreef in Lelystad. Een auto met 4 inzittenden zou zijn beschoten. Niemand raakte gewond. De politie heeft nog steeds niet officieel bevestigd dat er is geschoten, maar in de ruit van de auto is een gat te zien. Volgens getuigen deed de politie later een inval in een appartementencomplex in Lelystad, omdat daar de schutter zou zitten, maar ook dat is nog niet officieel bevestigd. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Vanwege werkzaamheden is de A6 tussen Urk en Lelystad komende nacht en morgennacht gedeeltelijk afgesloten in de richting van Almere. Het asfalt wordt daar vernieuwd, voegen worden gerepareerd en de beleiding wordt opnieuw aangebracht. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Emmeloord en Kampen. En tot zover het regionieuws. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De VNG zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook vanmiddag houden we het niet geheel droog in de provincie, want verspreid over de regio komen een aantal buien voor. Tussen de buien door is er geregeld ruimte voor de zon en dan is het lekker weer buiten met temperaturen tussen de 14 en 16 graden. In de loop van de avond trekken de meeste buien naar het oosten weg en dan volgt er een heldere avond en nacht. Tijdens heldere condities en een wegvallende wind koelt het af naar een graadje of 6. Nou, morgen beginnen we dan heel aardig aan de dag met veel ruimte voor de zon. Maar vervolgens trekken er steeds meer wolkenvelden over en gaat het in de middag licht regenen. Voor de regen uit wordt het morgenmiddag 15 tot 17 graden.
15: ANWB verkeersinformatie. Het is flink rommelus op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Ja, de avondspits is nu een beetje begonnen. Dat betekent dat het daar ook steeds drukker en drukker wordt. Over 14 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 35 minuten extra op dit moment. En flitsers zijn niet gemeld. Ja, we gaan weer door met Studio Flevoland. Ik ben heel benieuwd wat er op het programma staat. Nee, dat weet ik wel. Ik moet het er alleen even bij pakken.
12: Dit is jouw pokerfeest natuurlijk.
15: Ja, ik was vergeten dat ik nog een keer wat moest zeggen nu.
12: Ah.
15: Ja, dat is lekker handig, hè. En ik ben een weekje eruit geweest. En vlak voordat ik wegging, hebben we nu een computersysteem gekregen. Dus ik ben nog niet. Ik moet weer helemaal erin komen. Matthijs, dat is een pokeraar. Die komt uit Almere en die gaat ons vertellen. Tegenwoordig op het WK pokeren in Las Vegas. Maar eerst komt hij hier even vertellen hoe hij dat gaat doen.
16: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water hoorde je na Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
1: Nou, een bijzonder avontuur voor de Almeerse pokerspeler Matthijs van Veen. Want eind deze maand vertrekt hij naar Las Vegas om Nederland te vertegenwoordigen op een prestigieus internationaal pokertoernooi.
0: Ja, en Matthijs is hier in de studio. Goedemiddag, Matthijs.
2: Hey, goedemiddag.
0: Las Vegas, de pokerstad van de wereld. Hoe spannend is dit?
2: Ja, spannend. Zeker. Ik kijk heel erg naar uit. Het is vanaf jongs af aan wel een beetje mijn droom. En het staat heel hoog op mijn bucketlist. Mm-hmm. Dat gaat nu wel echt gebeuren.
0: Ja, ja. En Nederland vertegenwoordigen. Ja. Legt dat extra druk op je?
2: Niet te druk. Het is meer een soort van trots die ik eigenlijk heb. Die ik daar naartoe mee ga nemen.
0: Ja.
2: Er zullen ook andere Nederlanders zijn die ons vertegenwoordigen. Maar ik hoop wel iets op de kaart te zetten voor Nederland, zeker.
1: Ja, we hebben het over een prestigieus toernooi. Maar vertel eens wat over dat toernooi.
2: De World Series of Poker, dat zegt het eigenlijk al een beetje. Het is een soort van WK van het poker. Dat wordt voor alle pokerspelers ook echt als het WK gezien. Win je bijvoorbeeld, dan krijg je niet een wereldbeker, een gouden wereldbeker. Maar je krijgt wel een gouden bracelet. En dat is dan eigenlijk een van de meest grootste, belangrijkste dingen die je in poker kan krijgen.
1: Ja, we hebben jouw foto's gezien dat jij in actie komt tijdens het pokeren. Hoe jij erbij zit, je hebt een enorme zonnebril op. Is dat een van je...
0: Spiegelende glazen.
1: Spiegelende glazen, ja. Vertel eens wat over die tactiek om een zonnebril op te zetten.
2: Die zonnebril is voor de pokerface. Ik word er zelf ook nog wat extra comfortabel van, waardoor ik ook wat beter mijn spel kan spelen. Want soms zit je wel 10 uur, 12 uur aan de pokertafel en dan zijn al die lichten en dingen ook toch extra indrukken. Dus het is deels om een beetje rustig te blijven, maar aan de andere kant ook de pokerface natuurlijk.
1: Ja, heb jij altijd een pokerface?
2: Aan de pokertafel, jawel, zeker, ja.
1: Ja?
2: Maar af en toe probeer ik het ook wel gezellig te houden. Want poker is niet alleen werk, zeg maar. Het is vooral een hobby voor mij. En soms een leuke bijverdienst. Maar die bril gaat wel af. Alleen op zulke grote toernooien als Vegas. Dan ga ik hem zeker wel ophouden.
1: Want is dat het? Dat je gewoon niks laat zien?
2: Ja, het is onderdeel van een pokerface.
0: En heeft dat wel eens tegen je gewerkt als je bijvoorbeeld een date hebt met iemand?
2: Het feit dat ik poker.
0: Ja, het pokerface, dat hij er toch ergens nog een beetje in zit. Dat iemand denkt van wat vindt hij nou?
1: Dan moeilijk te doorgronden. Ja.
2: Vaak wordt het wel als interessant gezien, want je hoort het niet vaak. Je hoort wel eens van mensen van mijn hobby is voetbal of poker hoor je niet vaak. En het wordt vaak wel interessant gezien.
1: Ja. Ja. Matthijs, hoe gaat dat nou? Want de inzet is altijd heel hoog op die toernooien. Hè? Ja. Is dat dan, heb jij een dikke vette bankrekening? Hoe kom je aan al dat geld?
2: Je hebt in poker eigenlijk verschillende leagues. Zo moet je het een beetje zien. Je kan spelen voor gratis, voor niks. Voor een euro, 10 euro. Maar je kan het ook heel bont maken en met hele grote bedragen gaan smijten. Ik zelf zit niet in de top league, maar ik kan wel aardig pokeren. En over het algemeen kies ik mijn games wel goed uit. Dus ik ga niet zomaar in de Champions League spelen. Dan zoek ik wel een lagere league uit waar ik zeg maar wel geld binnenhark. En elke keer op de eerste plek eindig.
1: Ja, en wat je dan wint, dat stop je dan weer in een volgend toernooi. Werkt dat zo een beetje?
2: Ja, dat gaat niet direct mijn bank in. Maar dat blijft gewoon in een soort van pokerpotje. En als je het goed doet, dan groeit die een beetje exponentieel eigenlijk.
0: En over wat voor bedragen hebben we het dan een beetje?
2: Ik moet zeggen, ik werk nog steeds. Dus ik doe het niet fulltime professional. Dus het zijn geen mega bedragen in zijn tienduizenden euro's.
0: Mm-hmm.
2: Maar af en toe is het wel lekker om een paar duizend euro te winnen. En op vakantie te kunnen gaan op een pokerreis. Ja.
1: Hoe hoog is die spanning aan zo'n pokertafel?
2: Hoe verder je in het toernooi komt, hoe verder die groeit. Ik heb laatst bijvoorbeeld een finale tafel gespeeld in Brussel. En dan voel je wel echt dat iedereen een bepaalde spanning heeft. En dat het wel steeds serieuzer wordt.
1: Ja. Ja. Want zit je dan vooraf hè, aan zo'n wedstrijd, dat je dan klets met degene met wie je aan tafel zit? Want dan kan je alvast een beetje checken, wat geeft hij al weg? Wat kan ik aan diegene zien? Of werkt dat niet zo? Dat je elkaar een beetje
2: ja,
1: te peilen?
2: Ja, poker is onderdeel van kansberekening. Maar er zit ook wel echt een stukje psychologie bij. En ik probeer me daar de laatste tijd wat meer in te verdiepen. Dat ik ook echt ga lezen van hoe werkt een mens. Als hij zich van nature groter maakt, heeft hij dan echt goede kaarten? Of probeert hij dan juist te laten lijken dat hij goede kaarten heeft? En dat zijn wel dingetjes die in het onderbewust van mensen spelen. Wat heel interessant is, dat ook terugkomt in poker. Dat de mensen echt onbewust doen. En dat probeer ik ook wel in de gaten te houden, ja.
1: Ja. Nou begrijp ik dat het eigenlijk een soort groeimodel is. Je wilt natuurlijk steeds verder komen. Wat voor plan heb je voor jezelf uitgestippeld?
2: Ik moet wel zeggen dat de World Series of Poker is wel echt een beetje mijn hoogtepunt. Poker kost wel veel tijd momenteel, omdat ik er ook een beetje naartoe leef. Dus ik zie dit wel een beetje als hoogtepunt. Mocht ik daar een mooi bedrag verdienen, dan wil ik dat wel verder gaan uitbreiden naar wat andere internationale toernooien. En mocht dat niet zo zijn, dan wil ik toch wel weer een stapje terugnemen en het vooral een beetje bij het ONK houden. En dat is eigenlijk het wat meer het hobbypoker en niet voor geld poker.
1: Een soort open Nederlands kampioenschappen zijn dat?
2: Klopt. Het is eigenlijk voor niks doe je dat. Je betaalt een klein bedrag, maar je kan niet geld winnen bij het ONK. Dus het is vooral eigenlijk een beetje het hobbypoker wat je daar doet. Voor de gezelligheid, voor de plezier, een beetje laagdrempelig. En dat vind ik vooral leuk ook aan het pokeren, dat het ook vooral voor de eer is. En dat geld is natuurlijk leuk, maar je moet je niet in verliezen en denken van ik wil steeds meer verdienen. Dat is ook een beetje het gevaar van poker eigenlijk. Dus,
0: ja. En dinsdag dan vertrek je naar Vegas. Ben je nu dan non-stop thuis aan het pokeren om te oefenen en je voor te bereiden? Of hoe gaat dat thuis?
2: Ja, ik heb gisteravond nog gepokerd. Dus ik ben wel aan het voorbereiden, zeker. Ja.
1: En doe je dat dan op de computer of met mensen?
2: Allebei. Ja, deels op de computer en af en toe ook live. Zoals ik zei, Brussel laatst geweest om te oefenen. Mm-hmm. Ook namens de ONK eigenlijk. Maar ook online, ja.
1: Ja. Ben je nou straks de enige Nederlander daar? Of heb je nog concurrentie van andere Nederlanders?
2: Nee, er zijn wel veel Nederlanders. Dus het is niet zo een WK waar je echt voor moet plaatsen. Iedereen kan zich inschrijven en iedereen kan meedoen. Ze zullen veel supersterren zijn, maar ook heel veel amateurs. Dus van alles wat.
1: Nou, we gaan voor je duimen. Of mag dat niet? Of brengt dat ongeluk?
2: Nee, je mag hoor. Graag zelfs. Ja?
1: Nee, dan gaan we dat zeker voor
0: duimen.
1: Je doen. Ja. Matthijs van Veen uit Almere, dank je wel. En heel veel succes.
2: Geen probleem.

0: Studio Flevoland met de Pretenders en Don't Get Me Wrong.
1: Na 5 keren we natuurlijk weer bij je terug met het nieuws van vandaag. Er is een coalitie in Dronten. Hoera, hoera, ja. Hoera. Nou, daar gaat onze collega Tom Rogge straks helemaal over bijpraten. En het afval ophalen in Zeewolde is begin dit jaar ongeveer een tijd geleden veranderd. En dat blijkt een enorm succes te zijn hoe dat nu gaat. Dus we hebben na 5 heel wat te bespreken.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik kan de hele dag in Stedenwijk rondlopen en alleen maar leuke dingen ervaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heb je ook echt groene vingers?
3: Ja, ik ben gewoon heel handig.
2: Ah, kijk.
3: En dat komt ook in de tuin heel erg van pas. En ik ben zelf vooral werkzaam in het aanleg.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Dieren die in nood zijn, wil je eigenlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk opvangen. Dus het allermooiste zou zijn als we een wildopvang ook in de provincie Flevoland zouden kunnen realiseren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Dronten heeft een nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd onder de naam Groeien met Aandacht. En Henk Brugge uit Emmeloord wordt volgens verschillende dag- en weekbladen de nieuwe coach van voetbalclub Telstar. Dit en meer in het regionieuws van 5:30.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie. Bijna een uur vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Daar staat het echt helemaal stil. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk 5 minuten. Ook 5 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. Kijken we naar de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten. De N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 4 minuten. En de laatste melding is op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkerlaan en Meppel 5 minuten. En geflitst wordt er op dit moment ook vlakbij de Hollandse Brug van Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaaltje 45,8. Ja, stoppen met de noodopvang van asielzoekers en de bouw van ruim 3000 nieuwe woningen in Dronten-Zuid. Het staat allemaal in het nieuwe coalitieakkoord van Dronten. We praten hier zo bij in Studio Flevoland.
12: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
13: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
12: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
16: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
17: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Hey Remo!
23: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Soul Asylum met Runaway Train. Het is bijna 5:10. We beginnen met het coalitieakkoord in Dronten.
1: Stoppen met de noodopvang van asielzoekers en de bouw van ruim 3000 nieuwe woningen in Dronten-Zuid. Het zijn twee opvallende keuzes in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, Leefbaar Dronten en het CDA. De partijen presenteerden maandag hun akkoord onder de titel Groeien met Aandacht. En daarin ligt de nadruk op woningbouw, een strakke financiële koers en meer eigen verantwoordelijkheid van inwoners. We praten erover met verslaggever Tom Rogge, die het akkoord helemaal heeft gelezen.
2: Zeker.
1: Tom, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Je hebt het helemaal doorgespit. Wat viel jou het meest op?
2: Ja, je benoemde net ook al even heel kort. Dat is inderdaad dat die noodopvang dus gaat stoppen. Die al meerdere jaren al daar in Biddinghuizen plaatsvindt in de wintermaanden. En dus ook de extra woningen erbij. Het slaat ook een beetje op de ambities die de gemeente al heeft om te gaan groeien. Dus ja, deze woningen zijn heel erg welkom. Maar ja, dat die noodopvang gaat stoppen, dat is toch wel het meest opmerkelijke, vind ik zelf.
1: Ja.
2: Het gaat om 1250 vluchtelingen die dan niet meer tijdelijk kunnen worden opgevangen. Dus ja, die moet je dan elders in het land kwijt. Nou ja, verder, VVD heeft dus heel erg gewonnen, ook met de verkiezing. Dat zie je ook wel in het coalitieakkoord. Heel erg ruimte voor ondernemerschap. Ondernemers worden ook heel vaak benoemd. En dus een hele stevige financiële koers. Dus dat zijn allemaal dingen die mij opvallen.
1: Ja, je noemde net al even de noodopvang, dat stopt. Wat betekent dat?
2: Wat ik zei, die 1250 vluchtelingen die daar dus gemiddeld genomen, daar dus over de wintermaanden verblijven, die kunnen daar niet meer verblijven. Dat was al een soort drukteverlaging eigenlijk op wat je bij Ter Apel hebben gezien, maar ook op andere gemeenten die geen ruimte hadden. Ja, dat gaf toch altijd een beetje toch van, dan heb je toch in die wintermaanden een beetje ademruimte om op andere plekken te zorgen voor meer ruimte voor asielzoekers. Ja, dat betekent dus dat dus nu in de rest van elders in het land moet worden gekeken, waar gaan we dan die meer dan 1000 vluchtelingen ieder jaar opvangen?
1: Ja.
2: Waar kunnen we die dan kwijt? Dus het wordt een hele opgave, zeker omdat het al heel lastig is om mensen hier goed op te kunnen vangen in Nederland. En genoeg ruimte creëren. Dus ja, dat is wel het vervelende. Betekent niet dat er iets plannen voor zijn voor het AZC wat in Dronten is. Dat is een heel groot AZC. Die blijft gewoon. Dus daar verandert verder niks aan. Het gaat echt puur alleen om de noodopvang in Biddinghuizen.
1: Ja, oké. En dan ook meer dan 3000 woningen in Dronten-Zuid. Hoe concreet is die woningbouw?
2: Nou ja, het aantal en de locatie ligt dus op dit moment wel vast.
1: Mm-hmm.
2: Maar alles daaromheen, dus welke voorzieningen daarvoor bij moeten komen. Scholen, winkelcentra, whatever, supermarkt. Dat is allemaal niet bekend. Dus daar wordt naar gekeken. Ik zei, de ambitie van de gemeente is om naar 60.000 inwoners te gaan. Daarvoor hebben ze uitgerekend 9.000 extra huizen nodig. Dus ja, met de woningbouw in Dronten-Zuid die dan de aankomende jaar gaat plaatsvinden, volgens dit ook coalitieakkoord dan, heb je daarmee iets meer dan een derde al opgevangen. Dus op zich, ik denk gunstig nieuws voor mensen die nu een huis zoeken in de gemeente, dat daar in ieder geval wordt gekeken naar meer woningbouw.
1: Ja, en de aanpak tegen ondermijning en veiligheid wordt groter. Wat willen ze precies?
2: Ja, dat is op zich in de hele provincie ook wel een issue. Maar ook zeker wel in Dronten. Dat zie je ook wel in het buitengebied. Bijvoorbeeld 1 op de 10 boeren in het buitengebied wordt wel eens benaderd door criminelen om gebruik te maken van een schuur of iets. Je hebt een heel groot buitengebied en je hebt gewoon heel weinig politiecapaciteit. Dus het is daardoor heel vatbaar voor ondermijning. Ze hebben het dan bijvoorbeeld over extra handhaving, meer cameratoezicht. De boeren in het gebied vragen ook al wel langer om cameratoezicht bij de ingangen van de wegen naar de boerderijen toe, zeg maar, om meer in de gaten te houden van, goh, wie zijn er nou s'avonds actief? En wie lopen daar nou rond? Daar wordt nog wel naar gekeken. En er zat ook nog wel een opvallende verwijzing in naar fatbikers in het centrum. Dat daar dus meer extra aandacht en handhaving toe moet. Dus ja, er wordt nu niet gesproken over een fatbike-verbod in het centrum.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Maar ja, ze werden wel specifiek benoemd. Vond ik toch opvallend.
1: Ja, oké. Okay. En dan misschien wel de meest lastige vraag. Waar wordt dit allemaal van betaald?
2: Ja, dat is bij mij ook de vraag. Er wordt heel duidelijk aangegeven dat belastingen niet omhoog gaan. Het wordt alleen geïndexeerd, maar dat is overal. Mm-hmm. Maar er komen geen extra belastingen bij. Als het gaat om toeristenbelasting, willen ze kijken naar een soort dynamische toeristenbelasting. Dus dat zou misschien betekenen, maar dat staat er ook niet duidelijk in, dat, stel je bent een festivalganger voor Lowlands, dan betaal je misschien iets meer dan bijvoorbeeld iemand die op een camping staat, of dat daar een beetje een onderscheid in straks wordt gemaakt. Dat zou kunnen. Het is niet helemaal duidelijk wat nou precies daarmee wordt bedoeld. Ze willen wel heel veel extra dingen. Ze willen wel meer geld naar dus die ondermijning, naar de aanpak van criminaliteit. geld wat er nu niet is. Dus ja, dat is een heel erg grote vraag van hoe gaan ze dat nou oplossen? Hoe gaan ze nou zorgen dat daar dus wel goed geld voor beschikbaar wordt gesteld? Dat is mij niet helemaal duidelijk uit het coalitieakkoord waar ze dat vandaan moeten halen.
3: Nee, en als je nou zo alles bij elkaar samenvat en daar dan één oordeel over moet vellen... Wat voor akkoord is dit dan wat jou betreft?
2: Ja, het zit heel duidelijk echt wel op die groei. Dat is eigenlijk ook wel de lijn die de gemeente al de afgelopen jaren ook al heeft. Hè. We willen echt naar die 60.000 inwoners toe. Dat blijft. Dus, en veel strakkere sturing. Dus er wordt veel meer gekeken hoe kunnen we de ambtenarij efficiënt en effectiever inzetten. Wachttijden moeten ook korter. Mensen die geholpen worden met vergunning. Dat moet allemaal ingekort worden. Moet allemaal veel sneller. Maar ja, ook daar denk ik dan weer heb je dan meer geld voor nodig om dat efficiënt te laten lopen. Om die mensen dan om meer mensen daarvoor in te zetten. Onduidelijk zo waar dat geld vandaan komt. Dus dat is vooral de vraag van... Het zijn hele mooie plannen, grote ambities dus ook voor de aankomende jaren. Maar ja, hoe dat allemaal betaald moet gaan worden...
3: Dat
2: moeten we nog gaan zien.
3: Nou ja, we houden elkaar en jou thuis natuurlijk op de hoogte daarvan... over het coalitieakkoord in Dronten. Tom Rogge, dankjewel.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ja, jij zegt terecht, is die man with the golden voice Gerard Joling?
1: Ja, hij lijkt er heel erg op.
0: Ik snap de vergelijking, ja.
1: Ja, is het niet diegene die Gerard Joling nadeed bij de Soundmix Show dan?
0: Dat denk ik niet.
1: Nee, de zanger van de Time Bandits?
0: Ik weet het niet eigenlijk. Nou ja, je hoorde in ieder geval de Time Bandits. Inderdaad, listen to the man with the golden voice.
1: Ik had een weekje vrij en ik dacht nog, zal ik mijn zomerjurkjes gaan strijken? Maar ik vond het heel erg koud de afgelopen week. Ik dacht, nou, laat maar zitten. Dat duurt vast nog wel een eeuwigheid. Maar we kunnen het vragen aan Jeroen Elfrink. Die zit bij Weerplaza in Houten. Jeroen, vandaag vind ik het best wel nog steeds fris en nat. Maar wat komt eraan?
2: Hoi Odeke. Nou ja, het is natuurlijk nog geen zomer. Dus het lentejurkje kan wel naar buiten, maar het zomerjurkje nog niet. Vandaag hebben we te maken met een aantal fikse buien die over de provincie heen trekken. Temperaturen van slechts 14 graden tijdens buien, zelfs een graad of 10. En eerder zagen we vandaag boven de Noordoostpolder zelfs een hele felle onweersbui die een windhoos produceerde. En die foto kunnen we ook zien op omroepflevoland.nl/weer. Toch wel een spectaculaire foto. Maar de buien worden geleidelijk aan wel minder.
1: Kom maar op.
2: Nou, vanavond lossen de buien grotendeels op. Er ligt de temperatuur rond de 12 graden. En komende dag uiteindelijk dan minima van 6 of 7 graden met heldere condities. Morgen beginnen we vriendelijk met eerst nog ruimte voor de zon. Maar de bewolking wordt snel dikker. En ja, ook dan kan het zomerjurkje niet aan. Want het wordt slechts 15 of 16 graden. En tijdens de regen is het opnieuw weer een paar graden kouder. Daarbij een meest matige zuidenwind. En ja, die zuidenwind die voert in de loop van de week warmere lucht aan. We gaan van toch wel herfstachtig weer naar hoog zomersweer deze week. Woensdag misschien nog een bui, 18 graden. Maar ja, 18 graden is ook wel echt heel aangenaam. Vanaf donderdag blijft het droog en dan gaat de temperatuur over de 20 graden heen. Zo rond het weekend hebben we met temperaturen van 25 graden te maken.
1: Oh, wauw, zonnig Pinksterweekend dan.
2: Ja, zonnig en warm.
1: Ja, en droog, denk ik dan.
2: Ja, en droog. Dus het liedje van Annie M. G. Smit op een mooie Pinksterdag, die kan weer afgestopt worden.
1: Nou, Jeroen, je brengt ons op ideeën. Het is dat we niet uitzenden die dag, maar anders hadden we hem zo gedraaid.
2: Nou, misschien voor die tijd nog wel.
1: Ja, heel goed. Hey, Jeroen, dank je wel.
2: Hey, doei doei.
1: Hoi. Het nieuwe afvalsysteem in Zeewolde blijkt goed te werken. Het restafval dat uiteindelijk naar de verbrandingsoven gaat, is met ruim de helft afgenomen. Doordat inwoners hun afval beter zijn gaan scheiden, is er een toename van GFT-afval en plastic afval gemeten. Dat blijkt allemaal uit een evaluatie over het eerste kwartaal van dit jaar. Je hoort een verslag van Patrick van Heesik.
3: Op 1 januari werd de nieuwe manier van afvalverwerking ingevoerd. Inwoners betalen een lager vast tarief, maar moeten wel €1,80 per vuilniszak van 30 liter betalen. In de praktijk betekent dit dat voor hetzelfde geld een meerpersoons huishouden 64 zakken kan weggooien. Volgens wethouder Ernst Bron is dat ruim voldoende.
4: Ik weet uit eigen ervaring, we zijn met z'n vieren thuis. We scheiden wel goed hoor, maar daar kom je echt ruim mee uit. Ik kom zelf op 1 zak per maand en dat is prima te doen. Dus wat dat betreft kun je veel minder betalen dan zonder DIFTA.
3: Met de invoering van het nieuwe systeem is het aantal dumpingen van afvalzakken toegenomen.
4: We hebben ook eerlijk gezegd, dat klopt. In het begin zien we bij andere gemeentes ook waar ze dit hebben ingevoerd, dat je een toename ziet van de bijplaatsingen. Dat zien we ook in Zeewolde. We hebben het bijgehouden vanaf september al. Dus bijplaatsingen is eigenlijk van alle tijd. Alleen je ziet wel een toename, dat zien we in Zeewolde ook. Hè. En we hopen en we zien dat in andere gemeentes ook, dat weer stabiliseert.
0: En als dat niet gebeurt, hè, wordt er dan ook op gehandhaafd in de toekomst?
4: Jazeker. Kijk, we doen er nu alles aan op de hotspots, hè, om de wijk in te gaan, om mensen voorlichting te geven, om te kijken, inzoomen van wat zijn nou de specifieke oorzaken dat het daar gebeurt. Uiteindelijk natuurlijk gaan we daarop handhaven. Maar we proberen eerst de inwoners te overtuigen om dat niet te doen, om dat gewoon netjes in de ondergrondse container te stoppen.
0: Ja. Hoe kun je nou als inwoner van Zeewolde een beetje bijhouden hoe je staat met je afval? Hè? Hoeveel zakken je hebt ingeworpen?
4: Je hebt de HVC-app. Dat is een hele handige app, want dan kun je ook zien wanneer wat wordt opgehaald. Maar je kunt ook per product kijken van oké, waar hoort die nou thuis? Dus dat is handig, dan hoef je niet te zoeken of het allemaal zelf te weten. Het is wel belangrijk dat je dan ook in die app registreert. Want als je jezelf geregistreerd hebt, dan kun je zien hoeveel zakken je hebt weggegooid. Dus wat je moet betalen. En ook hoe dat staat in vergelijking met anderen, zeg maar. Dan kun je een beetje kijken of je het goed doet.
3: In het najaar volgt een nieuwe evaluatie en worden de resultaten besproken met de gemeenteraad.
1: Ja, goede afvalscheiding dus in Zeewolde. Brave mensen zijn dat gewoon in Zeewolde. Je hoorde een verslag van Patrick van Heesik.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het nieuwe afvalsysteem in Zeewolde blijkt goed te werken. Die conclusie trekt de gemeente na een evaluatie over het eerste kwartaal van dit jaar. Daaruit blijkt dat het restafval, dat uiteindelijk naar de verbrandingsoven gaat, met 54% is afgenomen. Op 1 januari werd een nieuwe manier van afvalverwerking ingesteld. Inwoners betalen daarbij een lager vast tarief, maar moeten voor elk ingeleverde vuilniszak met maximaal 30 liter restafval €1,80 betalen. Henk Brugge uit Emmeloord wordt volgens verschillende dag- en weekbladen de nieuwe coach van voetbalclub Telstar. Brugge heeft zelf het nieuws nog niet bevestigd. Hij is nu nog assistenttrainer bij eredivisionist SC Heerenveen. Telstar wist zich de afgelopen weken te verzekeren van nog een seizoen op het hoogste niveau. Huidige trainer Anthony Correa vertrekt naar FC Utrecht. Dronten heeft een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd onder de naam Groeien met Aandacht. Zo wil de gemeente in Dronten-Zuid ongeveer 3200 woningen bouwen. Ook stopt Dronten met noodopvang voor asielzoekers en zet de coalitie in op meer veiligheid en een strakkere financiële koers. Daarnaast wil het college de organisatie efficiënter maken en inwoners meer laten uitgaan van zelfredzaamheid en hulp uit hun eigen omgeving. En vanwege werkzaamheden is de A6 tussen Urk en Lelystad komende nacht en morgennacht gedeeltelijk afgesloten in de richting van Almere. Het asfalt wordt vernieuwd, voegen worden gerepareerd en de beleiding wordt opnieuw aangebracht. Verkeer wordt omgeleid via knooppunten Emmeloord en Kampen. En tot zover het regionieuws. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1,174, bijna €200 meer dan vorig jaar.
13: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zien we dat de buien snel oplossen en wegtrekken naar het oosten. Komende nacht is het dan helder. Temperatuur daalt naar een graad of 6 en daarbij staat niet al te veel wind. Morgen beginnen we droog met eerst ruimte voor de zon. Later op de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk gaat het regenen. De temperatuur stijgt eerst nog naar 15 graden, maar in de regen zakt de temperatuur enkele graden.
14: Dankjewel Jeroen Elfrink. Hij viel ineens stil. Hij was klaar. Moest even op het knopje drukken. Dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad. Ja, daar loopt het eventjes vast omdat die banen van 1 naar meer gaan en weer terug. 5 minuten vertraging. lange vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 50 minuten op dit moment. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en knooppunt Hattermerbroek 4 minuten. En tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk 5 minuten. Dan de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkerlaan en Meppel een kleine 10 minuten. En de flitser op de Hollandse Brug die heeft zijn spullen ingepakt. Die is weg en ik heb dan ook geen flitsers op mijn lijstje staan. We gaan door met het nieuws van vandaag. Wat hebben we je nog te vertellen? Nou, Almere City. Nee, dat is het niet wat ik moet vertellen. Nou, dit... Het gebeurt me iedere keer dit.
15: Zal ik het vertellen dan?
14: Nou, het is iets met de Espeler weg.
15: Ja, dat klopt, ja.
14: Ja, wat gebeurt daar?
15: Daar is vanaf vandaag... die is afgesloten. Ja. 2 maanden.
14: Ja, nee. We gaan er zo meer over vertellen dat je daar dus voorlopig niet kan rijden.
16: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark in Studio Flevoland. Het is 6:07. Goedemiddag.
1: De Espelerweg in Noordoostpolder is vanaf vandaag zeker 2 maanden dicht. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt. Het verkeer tussen Emmeloord en Espel moet daarom omrijden. En dat betekent een extra reistijd van 1 kwartier of soms wel langer. Het fietspad ernaast blijft wel gewoon open. Annegien Leemhuis van de provincie Flevoland hoor je nu over die werkzaamheden.
2: Nou, vanaf vandaag beginnen we dus aan de kant van Emmeloord. Dus Emmeloord in, Espel uit. Daar gaan we de weg reconstrueren. Eens in de 15 jaar moeten we dat ongeveer doen. En we gaan dus de tussenlaag, de deklaag gaan vervangen. We gaan een aantal bushaltes aanpassen. We gaan een middengeleider aanbrengen. En daarnaast gaan we nog een aantal andere updates doen eigenlijk van de weg. Om het weer verkeersveilig te maken.
3: En er wordt ook een snelheidsbeperking ingevoerd.
2: Klopt, we krijgen ook een snelheidsbeperking tussen de Tollebekerweg en de Weg van Ongenade. Krijgen we een GOW 80 aangepast profiel, noemen we dat. En dat stukje wordt dan 60 km/u.
4: Moet jij die kant op?
3: Hoe zit het nu met omleidingsroutes?
2: Ja, we hebben 2 omleidingsroutes eigenlijk. Je kan via Tollebeek kan je rijden. Of je kan de voorkant via Krijl en via Band kan je omrijden.
3: Maar er zijn ook wel wat sleupweggetjes. Kun je die nog gebruiken?
2: Nee, die worden ook afgesloten. Die krijgen een bepaalde borden. Dat is alleen uitgezonderd voor bestemmingsverkeer. En vooral bij de pilotenweg. Dat is de meest gebruikte sluipverkeerweg eigenlijk. Daar komen ook verkeersbegeleiders te staan.
3: Dit duurt toch wel zo'n 2 maanden. Hè? Zoveel tijd is echt nodig om alle werkzaamheden uit te voeren?
2: Ja, zoveel tijd hebben we echt nodig. Er moet gewoon een hele hoop werkzaamheden worden gebeurd. Moeten er worden gedaan. En dat vergt gewoon heel veel tijd.

0: Velvet. En he was really saying something. En daarvoor nog Hannah May en Bluff. En ik ben niet meer bang.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. In de haven van Rotterdam gaan de overgebleven bemanningsleden van het cruiseschip Hondius in quarantaine. Vanochtend kwam het schip waar het hantavirus uitbrak aan. Twee Nederlanders mogen in thuisquarantaine. En de buitenlandse opvarenden blijven in de haven, vertelt de GGD.
2: Voor de bemanningsleden die niet in Nederland wonen, daarvoor hebben we een soort staakcaravans neergezet, kleine witte huisjes. En daar gaan zij gedurende de resterende periode verblijven van de quarantaineperiode. Dat is nog tot en met 17 juni als alles goed gaat.
1: Ja, het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife van boord. Drie mensen zijn overleden aan het hantavirus, onder wie een Fries echtpaar.
0: Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. En dat aantal neemt de komende jaren toe en daar zijn we niet goed op voorbereid, zegt een samenwerkingsverband van de gezondheidsfondsen, zorgmedewerkers en patiënten. Vandaag begint er ook een campagne. Het probleem is tweeledig, zegt de organisatie Samenwerking Infectieziekte.
3: Infectieziekten nemen toe door allerlei redenen, maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
0: Ja, het samenwerkingsverband is een campagne begonnen en roept mensen op alert te zijn door bijvoorbeeld handen te wassen.
1: Ja,
0: alsof we dat ineens corona-vibes.
1: Ja, maar alsof we dat ineens massaal weer zijn vergeten of zo.
0: Ja.
1: Dat je je handen een paar keer per dag moet wassen.
0: Ja.
1: Als ik nog steeds zo'n infectie, of weet je, zo'n antibacteriële
0: plompje
1: tegenkom, gebruik ik hem altijd nog eventjes. Ja. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het corona-herstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen, omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als de maatregelen niet worden doorgevoerd, dan kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
4: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
1: De minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel wel gaat instemmen met zijn plannen.
0: In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen en gisteravond ging het ook weer helemaal los. De brandweer denkt dat er te veel water op het dak bleef staan, waardoor die het begaf. Maar het had allemaal erger kunnen zijn.
5: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren, geen publiek aanwezig was in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers. Maar we zitten inderdaad wel met heel veel schaal.
0: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in elk geval dicht. En dat waren ze, de berichten buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik kan de hele dag in Stedenwijk rondlopen en alleen maar leuke dingen ervaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heb je ook echt groene vingers?
3: Ja, ik ben gewoon heel handig.
2: Ah, kijk.
3: En dat komt ook in de tuin heel erg van pas. En ik ben zelf vooral werkzaam in het aanleg.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Dieren die in nood zijn, wil je eigenlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk opvangen. Dus het allermooiste zou zijn als we een wildopvang ook in de provincie Flevoland zouden kunnen realiseren.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, spannend.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het nieuwe afvalsysteem in Zeewolde blijkt goed te werken. Die conclusie trekt de gemeente na een evaluatie over het eerste kwartaal van dit jaar. En Henk Brugge uit Emmeloord wordt volgens verschillende dag- en weekbladen de nieuwe coach van voetbalclub Telstar. Dit en meer in het regionieuws van 6:30.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. De A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht doe je er een kwartier langer over. En op de N325 van Arnhem naar Nijmegen 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Velperbroek en Huissen. Er staat 3 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkelaan en Meppel 2 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ja, stoppen met de noodopvang van asielzoekers en de bouw van ruim 3000 nieuwe woningen in Dronten-Zuid. Het staat allemaal in het nieuwe coalitieakkoord van Dronten. We praten hier zo bij in Studio Flevoland.
14: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Crayon
17: kozijnen. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
19: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
18: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
19: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
18: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
19: Hoppa!
18: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: stoppen met de noodopvang van asielzoekers en de bouw van ruim 3000 nieuwe woningen in Dronten-Zuid. Het zijn twee opvallende keuzes in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, Leefbaar Dronten en het CDA. De partijen presenteerden maandag hun akkoord onder de titel Groeien met aandacht. En daarin ligt de nadruk op woningbouw, een strakke financiële koers en meer eigen verantwoordelijkheid van inwoners. We praten erover met verslaggever Tom Rogge, die het akkoord helemaal heeft gelezen.
1: Zeker.
0: Tom, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Je hebt het helemaal doorgespit. Wat viel jou het meest op?
1: Ja, je benoemde net ook al even heel kort. Dat is inderdaad dat die noodopvang dus gaat stoppen. Die al meerdere jaren al daar in Biddinghuizen plaatsvindt in de wintermaanden. En dus ook de extra woningen erbij. Het slaat ook een beetje op de ambities die de gemeente al heeft om te gaan groeien. Dus ja, deze woningen zijn heel erg welkom. Maar ja, dat die noodopvang gaat stoppen, dat is toch wel het meest opmerkelijke, vind ik zelf.
0: Ja.
1: Het gaat om 1250 vluchtelingen die dan niet meer tijdelijk kunnen worden opgevangen. Dus ja, die moet je dan elders in het land kwijt. Nou ja, verder, VVD heeft dus heel erg gewonnen, ook met de verkiezing. Dat zie je ook wel in het coalitieakkoord. Heel erg ruimte voor ondernemerschap. Ondernemers worden ook heel vaak benoemd. En dus een hele stevige financiële koers. Dus dat zijn allemaal dingen die mij opvallen.
0: Ja, je noemde net al even de noodopvang, dat stopt. Wat betekent dat?
1: Wat ik zei, die 1250 vluchtelingen die daar dus gemiddeld genomen, daar dus over de wintermaan verblijven, die kunnen daar niet meer verblijven. Dat was al een soort drukteverlaging eigenlijk op wat je bij de Apel hebben gezien, maar ook op andere gemeenten die geen ruimte hadden. Ja, dat gaf toch altijd een beetje toch van, dan heb je toch in die wintermaanden een beetje ademruimte om op andere plekken te zorgen voor meer ruimte voor asielzoekers. Ja, dat betekent dus dat dus nu in de rest van elders in het land worden gekeken, waar gaan we dan die meer dan 1000 vluchtelingen ieder jaar opvangen?
0: Ja.
1: Waar kunnen we die dan kwijt? Dus het wordt een hele opgave, zeker omdat het al heel lastig is om mensen hier goed op te kunnen vangen in Nederland en genoeg ruimte creëren. Dus ja, dat is wel het vervelende. Betekent niet dat er iets plannen voor zijn voor het AZC wat in Dronten is. Dat is een heel groot AZC. Die blijft gewoon. Dus daar verandert verder niks aan. Het gaat echt puur alleen om de noodopvang in Biddinghuizen.
0: Ja, oké. En dan ook meer dan 3000 woningen in Dronten-Zuid. Hoe concreet is die woningbouw?
1: Nou ja, het aantal en de locatie ligt dus op dit moment wel vast.
0: Mm-hmm.
1: Maar alles daaromheen, dus welke voorzieningen daarvoor bij moeten komen. Scholen, winkelcentra, whatever, supermarkt. Dat is allemaal niet bekend. Dus daar wordt naar gekeken. Ik zei, de ambitie van de gemeente is om naar 60.000 inwoners te gaan. Daarvoor hebben ze uitgerekend 9000 extra huizen nodig. Dus ja, met de woningbouw in Dronten-Zuid die dan de aankomende jaren gaat plaatsvinden, volgens dit ook coalitieakkoord dan, heb je daarmee iets meer dan een derde al opgevangen. Dus op zich, ik denk gunstig nieuws voor mensen die nu een huis zoeken in de gemeente, dat daar in ieder geval wordt gekeken naar meer woningbouw.
0: Ja, en de aanpak tegen ondermijning en veiligheid wordt groter. Wat willen ze precies?
1: Ja, dat is zich in de hele provincie ook wel een issue. Maar ook zeker wel in Dronten. Dat zie je ook wel in het buitengebied. Bijvoorbeeld 1 op de 10 boeren in het buitengebied wordt wel eens benaderd door criminelen om gebruik te maken van een schuur of iets. Je hebt een heel groot buitengebied en je hebt gewoon heel weinig politiecapaciteit. Dus het is daardoor heel vatbaar voor ondermijning. Ze hebben het dan bijvoorbeeld over extra handhaving, meer cameratoezicht. De boeren in het gebied vragen ook al wel langer om cameratoezicht bij de ingangen van de weeg naar de boerderijen toe, zeg maar, om meer in de gaten te houden van, goh, wie zijn er nou s'avonds actief? En wie loopt daar nou rond? Daar wordt nog wel naar gekeken. En er zat ook nog wel een opvallende verwijzing in naar fatbikers in het centrum. Dat daar dus meer extra aandacht en handhaving toe moet. Dus ja, er wordt nu niet gesproken over een fatbike verbod in het centrum.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar ja, ze werden wel specifiek benoemd. Vond ik toch opvallend.
0: Ja, oké. Okay. En dan misschien wel de meest lastige vraag. Waar wordt dit allemaal van betaald?
1: Ja, dat is bij mij ook de vraag. Er wordt heel duidelijk aangegeven dat belastingen niet omhoog gaan. Het wordt alleen geïndexeerd, maar dat is overal. Mm-hmm. Maar er komen geen extra belastingen bij. Als het gaat om toeristenbelasting, willen ze kijken naar een soort dynamische toeristenbelasting. Dus dat zou misschien betekenen, maar dat staat er ook niet duidelijk in, dat, stel je bent een festivalganger voor Lowlands, dan betaal je misschien iets meer dan bijvoorbeeld iemand die op een camping staat, of dat daar een beetje een onderscheid in straks wordt gemaakt. Dat zou kunnen. Het is niet helemaal duidelijk wat nou precies daarmee wordt bedoeld. Maar ja, ze willen wel heel veel extra dingen. Ze willen wel meer geld naar dus die ondermijning, naar de aanpak van criminaliteit. Geld wat er nu niet is. Dus ja, dat is een heel erg grote vraag van hoe gaan ze dat nou oplossen? Hoe gaan ze nou zorgen dat daar dus wel goed geld voor beschikbaar wordt gesteld? Dat is mij niet helemaal duidelijk uit het coalitieakkoord waar ze dat vandaan moeten halen.
0: Nee, en als je nou zo alles bij elkaar samenvat en daar dan één oordeel over moet vellen. Wat voor akkoord is dit dan wat jou betreft?
1: Ja, het zit heel duidelijk echt wel op die groei. Dat is eigenlijk ook wel de lijn die de gemeente al de afgelopen jaren ook al heeft. He, we willen echt naar die 60.000 inwoners toe. Dat blijft. Dus, en veel strakkere sturing. Dus er wordt veel meer gekeken hoe kunnen we de ambtenarij efficiënt en effectiever inzetten. Wachttijden moeten ook korter. Mensen die geholpen worden met vergunning, dat moet allemaal ingekort worden. Moet allemaal veel sneller. Maar ja, ook daar denk ik dan weer heb je dan meer geld voor nodig om dat efficiënt te laten lopen. Om die mensen dan om meer mensen daarvoor in te zetten. Onduidelijk zo waar dat geld vandaan komt. Dus dat is vooral de vraag van. Het zijn hele mooie plannen, grote ambities dus ook voor de aankomende jaren. Maar ja, hoe dat allemaal betaald moet gaan worden.
0: Dat
1: moeten we nog gaan zien.
0: Nou ja, we houden elkaar en jou thuis natuurlijk op de hoogte daarvan. Over het coalitieakkoord in Dronten. Tom Rogge, dankjewel.

0: Ja, ik had een weekje vrij en ik dacht nog, zal ik mijn zomerjurkjes gaan strijken. Maar ik vond het heel erg koud de afgelopen week. Ik dacht, nou, laat maar zitten. Dat duurt vast nog wel een eeuwigheid. Maar we kunnen het vragen aan Jeroen Elfrink. Die zit bij Weerplaza in Houten. Jeroen, vandaag vind ik het best wel nog steeds fris en nat. Maar wat komt eraan?
1: Hoi Odeke. Nou ja, het is natuurlijk nog geen zomer. Dus het lentejurkje kan wel naar buiten, maar het zomerjurkje nog niet. Vandaag hebben we te maken met een aantal fikse buien die over de provincie heen trekken. Temperaturen van slechts 14 graden tijdens buien, zelfs een graad of 10. En eerder zagen we vandaag boven de Noordoostpolder zelfs een hele felle onweersbui die een windhoos produceerde. En die foto kunnen we ook zien op omroepflevoland.nl/weer. Toch wel een spectaculaire foto. Maar de buien worden geleidelijk aan wel minder.
0: Kom maar op.
1: Nou, vanavond lossen de buien grotendeels op. Er ligt de temperatuur rond de 12 graden. En komende dag uiteindelijk dan minima van 6 of 7 graden met heldere condities. Morgen beginnen we vriendelijk met eerst nog ruimte voor de zon. Maar de bewolking wordt snel dikker. En ja, ook dan kan het zomerjurkje niet aan. Want het wordt slechts 15 of 16 graden. En tijdens de regen is het opnieuw weer een paar graden kouder. Daarbij een meest matige zuidenwind. En ja, die zuidenwind die voert in de loop van de week warmere lucht aan. We gaan van toch wel herfstachtig weer naar hoog zomers weer deze week. Woensdag misschien nog een bui. 18 graden. Maar ja, 18 graden is ook wel echt heel aangenaam. Vanaf donderdag blijft het droog. En dan gaat de temperatuur over de 20 graden heen. Zo rond het weekend hebben we met temperaturen van 25 graden te maken.
0: Oh, wauw. Zonnig Pinksterweekend dan.
1: Ja, zonnig en warm.
0: Ja, en droog, denk ik dan.
1: Ja, en droog. Dus het liedje van Annie M. G. Smit op een mooie Pinksterdag, die kan weer afgestopt worden.
0: Nou, Jeroen, je brengt ons op ideeën. Het is dat we niet uitzenden die dag, maar anders hadden we hem zo gedraaid.
1: Nou, misschien voor die tijd nog wel.
0: Ja, heel goed. Jeroen, dankjewel.
1: Hey, doei doei.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Het nieuwe afvalsysteem in Zeewolde blijkt goed te werken. Het restafval dat uiteindelijk naar de verbrandingsoven gaat, is met ruim de helft afgenomen. Doordat inwoners hun afval beter zijn gaan scheiden, is er een toename van GFT-afval en plastic afval gemeten. Dat blijkt allemaal uit een evaluatie over het eerste kwartaal van dit jaar. Je hoort een verslag van Patrick van Heesik.
1: Op 1 januari werd de nieuwe manier van afvalverwerking ingevoerd. Inwoners betalen een lager vast tarief, maar moeten wel €1,80 per vuilniszak van 30 liter betalen. In de praktijk betekent dit dat voor hetzelfde geld een meerpersoons huishouden 64 zakken kan weggooien. Volgens wethouder Ernst Bron is dat ruim voldoende.
2: Ik weet uit eigen ervaring, we zijn met z'n vieren thuis. We scheiden wel goed hoor, maar daar kom je echt ruim mee uit. Ik kom zelf op 1 zak per maand en dat is prima te doen. Dus wat dat betreft kun je veel minder betalen dan zonder difta.
1: Met de invoering van het nieuwe systeem is het aantal dumpingen van afvalzakken toegenomen.
2: We hebben ook eerlijk gezegd, dat klopt. In het begin zien we bij andere gemeentes ook waar ze dit hebben ingevoerd, dat je een toename ziet van de bijplaatsingen. Dat zien we ook in Zeewolde. We hebben het bijgehouden vanaf september al. Dus bijplaatsingen is eigenlijk van alle tijd. Alleen je ziet wel een toename, dat zien we in Zeewolde ook. En we hopen en we zien dat in andere gemeentes ook, dat dat weer stabiliseert.
3: En als dat niet gebeurt, wordt er dan ook op gehandhaafd in de toekomst?
2: Jazeker. Kijk, we doen er nu alles aan op de hotspots, om de wijk in te gaan, om mensen voorlichting te geven, om te kijken, inzoomen van wat zijn nou de specifieke oorzaken dat het daar gebeurt. Uiteindelijk natuurlijk gaan we daarop handhaven. Maar we proberen eerst de inwoners te overtuigen om dat niet te doen, om dat gewoon netjes in de ondergrondse container te stoppen. Ja.
3: Hoe kun je nou als inwoner van Zeewolde een beetje bijhouden hoe je staat met je afval? Hoeveel zakken je hebt ingeworpen?
2: Je hebt de HVC-app. Dat is een hele handige app, want dan kun je ook zien wanneer wat wordt opgehaald. Maar je kunt ook per product kijken van oké, waar hoort die nou thuis? Dus dat is handig, dan hoef je niet te zoeken of het allemaal zelf te weten. Het is wel belangrijk dat je dan ook in die app registreert. Want als je jezelf geregistreerd hebt, dan kun je zien hoeveel zakken je hebt weggegooid. Dus wat je moet betalen. En ook hoe dat staat in vergelijking met anderen, zeg maar. Dan kun je een beetje kijken of je het goed doet.
1: In het najaar volgt een nieuwe evaluatie en worden de resultaten besproken met de gemeenteraad.
0: Ja, goede afvalscheiding dus in Zeewolde. Brave mensen zijn dat gewoon in Zeewolde. Je hoorde een verslag van Patrick van Heesik.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het nieuwe afvalsysteem in Zeewolde blijkt goed te werken. Die conclusie trekt de gemeente na een evaluatie over het eerste kwartaal van dit jaar. Daaruit blijkt dat het restafval, dat uiteindelijk naar de verbrandingsoven gaat, met 54% is afgenomen. Op 1 januari werd de nieuwe manier van afvalverwerking ingesteld. Inwoners betalen daarbij een lager vast tarief, maar moeten voor elk ingeleverde vuilniszak met maximaal 30 liter restafval €1,80 betalen. Henk Brugge uit Emmeloord wordt volgens verschillende dag- en weekbladen de nieuwe coach van voetbalclub Telstar. Brugge heeft zelf het nieuws nog niet bevestigd. Hij is nu nog assistenttrainer bij eredivisionist SC Heerenveen. Telstar wist zich de afgelopen weken te verzekeren van nog een seizoen op het hoogste niveau. Huidige trainer Anthony Correa vertrekt naar FC Utrecht. Dronten heeft een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd onder de naam Groeien met Aandacht. Zo wil de gemeente in Dronten-Zuid ongeveer 3200 woningen bouwen. Ook stopt Dronten met noodopvang voor asielzoekers en zet de coalitie in op meer veiligheid en een strakkere financiële koers. Daarnaast wil het college de organisatie efficiënter maken en inwoners meer laten uitgaan van zelfredzaamheid en hulp uit hun eigen omgeving. En vanwege werkzaamheden is de A6 tussen Urk en Lelystad komende nacht en morgennacht gedeeltelijk afgesloten in de richting van Almere. Het asfalt wordt vernieuwd, voegen worden gerepareerd en de beleiding wordt opnieuw aangebracht. Verkeer wordt omgeleid via knooppunten Emmeloord en Kampen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van kindermishandeling blijven langer vastzitten. Ze zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Dat gebeurde in een winkel in Sint-Oederode en in een supermarkt in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Het weer vanavond opklaringen en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 4 tot 8 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zien we dat de buien snel oplossen en wegtrekken naar het oosten. Komende nacht is dan helder. Temperatuur daalt naar een graad of 6 en daarbij staat niet al te veel wind. Morgen beginnen we droog met eerst ruimte voor de zon. Later op de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk gaat het regenen. De temperatuur stijgt eerst nog naar 15 graden, maar in de regen zakt de temperatuur enkele graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Dat komt door file op de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: We gaan door met het nieuws van vandaag. Wat hebben we je nog te vertellen? Nou, Almere City. Nee, dat is het niet wat ik moet vertellen. Het gebeurt me iedere keer dit.
1: Zal ik het vertellen dan?
5: Nou, het is iets met de Espelerweg.
1: Ja, dat klopt, ja.
5: Ja, wat gebeurt daar?
1: Daar is vanaf vandaag, die is afgesloten. Ja. 2 maanden.
5: Ja, nee. We gaan er zo meer over vertellen dat je daar dus voorlopig niet kan rijden.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De Espelerweg in Noordoostpolder is vanaf vandaag zeker 2 maanden dicht. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt. Het verkeer tussen Emmeloord en Espel moet daarom omrijden. En dat betekent een extra reistijd van 1 kwartier of soms wel langer. Het fietspad ernaast blijft wel gewoon open. Annegien Leemhuis van de provincie Flevoland hoor je nu over die werkzaamheden.
1: Nou, vanaf vandaag beginnen we dus aan de kant van Emmeloord. Dus Emmeloord in, Espel uit. Daar gaan we de weg reconstrueren. Eens in de 15 jaar moeten we dat ongeveer doen. En we gaan dus de tussenlaag, de deklaag gaan vervangen. We gaan een aantal bushaltes aanpassen. We gaan een middengeleider aanbrengen. En daarnaast gaan we nog een aantal andere updates doen eigenlijk van de weg. Om het weer verkeersveilig te maken.
2: En er wordt ook een snelheidsbeperking ingevoerd.
1: Klopt, we krijgen ook een snelheidsbeperking tussen de Tollebekerweg en de Weg van Ongenade. Krijgen we een GOW 80 aangepast profiel, noemen we dat. En dat stukje wordt dan 60 km per uur.
3: Moet jij die kant op?
2: Hoe zit het nu met omleidingsroutes?
1: Ja, we hebben 2 omleidingsroutes eigenlijk. Je kan via Tollebeek kan je rijden. Of je kan de voorkant via Krel en via Band kan je omrijden.
2: Maar er zijn ook wel wat sleupweggetjes. Kun je die nog gebruiken?
1: Nee, die worden ook afgesloten. Die krijgen een bepaalde borden. Dat is alleen uitgezonderd voor bestemmingsverkeer. En vooral bij de pilotenweg. Dat is de meest gebruikte sluipverkeerweg eigenlijk. Daar komen ook verkeersbegeleiders te staan.
2: Dit duurt toch wel zo'n 2 maanden. Hè? Zoveel tijd is echt nodig om alle werkzaamheden uit te voeren?
1: Ja, zoveel tijd hebben we echt nodig. Er moet gewoon een hele hoop werkzaamheden worden gebeurd. Moeten er worden gedaan. En dat vergt gewoon heel veel tijd.
4: Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. In de haven van Rotterdam gaan de overgebleven bemanningsleden van het cruiseschip Hondius in quarantaine. Vanochtend kwam het schip waar het hantavirus uitbrak aan. Twee Nederlanders mogen in thuisquarantaine. En de buitenlandse opvarenden blijven in de haven, vertelt de GGD.
1: Voor de bemanningsleden die niet in Nederland wonen, daarvoor hebben we een soort staakcaravans neergezet, kleine witte huisjes. En daar gaan zij gedurende de resterende periode verblijven van de quarantaineperiode. Dat is nog tot en met 17 juni, als alles goed gaat.
0: Ja, het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife van boord. Drie mensen zijn overleden aan het hantavirus, onder wie een Fries echtpaar.
2: Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. En dat aantal neemt de komende jaren toe en daar zijn we niet goed op voorbereid, zegt een samenwerkingsverband van de gezondheidsfondsen, zorgmedewerkers en patiënten. Vandaag begint er ook een campagne. Het probleem is tweeledig, zegt de organisatie Samenwerking Infectieziekten.
3: Infectieziekten nemen toe door allerlei redenen, maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
2: Ja, het samenwerkingsverband is een campagne begonnen en roept mensen op alert te zijn door bijvoorbeeld handen te wassen.
0: Ja,
2: ik alsof krijg ineens corona-vibes.
0: Ja, maar alsof we dat ineens massaal weer zijn vergeten of zo.
2: Ja.
0: Dat je je handen een paar keer per dag moet wassen.
2: Ja.
0: Als ik nog steeds zo'n infectie, of weet je, zo'n antibacteriële
2: pompje
0: tegenkom, gebruik ik altijd nog eventjes. Ja. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het corona-herstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen, omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als de maatregelen niet worden doorgevoerd, dan kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
4: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
0: De minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel wel gaat instemmen met zijn plannen.
2: In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen en gisteravond ging het ook weer helemaal los. De brandweer denkt dat er te veel water op het dak bleef staan, waardoor die het begaf. Maar het had allemaal erger kunnen zijn.
5: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren, geen publiek aanwezig was in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers. Maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
2: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in elk geval dicht. En dat waren ze, de berichten buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik kan de hele dag in Stedenwijk rondlopen en alleen maar leuke dingen ervaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heb je ook echt groene vingers?
3: Ja, ik ben gewoon heel handig.
2: Ah, kijk.
3: En dat komt ook in de tuin heel erg van pas. En ik ben zelf vooral werkzaam in het aanleg.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Dieren die in nood zijn, wil je eigenlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk opvangen. Dus het allermooiste zou zijn als we een wildopvang ook in de provincie Flevoland zouden kunnen realiseren.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, spannend.
6: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
15: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal, die worden verdacht van ernstige kindermishandeling, blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
17: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
16: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
18: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
16: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan het hebben over internet en telecom. En dat doen we met Giorgio Townsend van Optie en Telecom. Giorgio, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over...
3: Wat vind jij van het liedje, trouwens?
2: Ja, maar... hey, ik schrok wel even dat hij uit mijn speakers kwam. Maar dat was omdat ik op wat verradering zat te wachten. Maar
3: leuk niet. Je vond het wel leuk dus, Dara.
2: Ja.
3: Oké, nou, dan hebben we 2-1.
1: Goed zo. Gaan we het nu over Google hebben? Google gaat Apple knock-out slaan. Waarmee en waarom?
2: Ja, Apple loopt natuurlijk steeds een beetje achter met de integratie van de AI-functies. En Google loopt daar heel erg op voor. Er zijn een heleboel nieuwe functies die Apple mist, die Gemini wel al heeft.
3: Ja, kan je wat voorbeelden noemen dan?
2: Je hebt bijvoorbeeld in de nieuwe Android-update straks krijg je een functie om widgets te maken die direct op dat moment gebruikt kunnen worden. Dus wanneer je een widget hebt voor een voetbalwedstrijd of iets, dan kan die tijdelijk een widget maken. Dus in plaats van dat je dus een aparte app ervoor moet hebben, dan maakt hij dat direct voor je en dan kun je dat daarna weghalen.
1: Dat is een soort van klein tegeltje op je beginscherm. En dan kun je gelijk naar die pagina of naar die app met de bewuste content inhoud daarvan.
2: Precies.
1: Ja, dat is het. En Apple heeft dat nog niet? Of zijn ze daar ook nog helemaal niet mee bezig?
2: Ja, Apple loopt er heel erg mee achter. Ze zouden natuurlijk eerst Apple Intelligence hebben ze heel goed mee uitgepakt. En eerst zouden ze met OpenAI ChatGPT-integratie in gaan bouwen. Ondertussen hebben ze een nieuwe deal met Google eigenlijk gemaakt. Dus die functies zullen wel waarschijnlijk naar Apple komen. Want de integratie met Siri en Gemini gaat binnenkort ook verder komen.
1: En Apple heeft dat dus nog helemaal niet. Die loopt daar dus flink mee achter.
2: Ja, de simpele dingetjes hebben ze wel. Achtergrond een beetje weghalen en zo. Maar echte assistentfuncties, dat zit echt in Gemini nog.
1: Nou moet ik ook zeggen, dat krijgt de laatste tijd wel vaker updates van Apple. Elke 4-5 dagen is het over. Maar je ziet er gewoon niks van. Dat zijn allemaal dingetjes onder water.
2: Sorry, hoe bedoel je?
1: Nou, je krijgt de hele tijd updates, maar je ziet er niks van eigenlijk.
2: Nee, het zijn achtergrondupdates. Het zijn kleine dingetjes die verfijnd worden.
1: Oké, dus daar zijn ze dan wel mee bezig. Maar heeft Samsung dat bijvoorbeeld niet?
2: Samsung heeft ook regelmatig updates. In ieder geval in de S-serie sowieso en de A-series ook. Dus ze moeten ook veel updates doen nu.
1: Ja.
2: Bij update belofte heb je nu ook 6 jaar updates op dat soort
1: modellen. Oké, maar Apple moet zo langzamerhand toch een keertje wakker worden en denken van, als wij niet heel snel ingrijpen, dan stormen ze ons gewoon voorbij.
2: Ja, vandaar dat ze dus die Google deal hebben. En gaan ze proberen in de volgende iOS Gemini te integreren met Siri.
1: Oké, dus ze zijn er wel mee bezig. Maar ja, zoals Apple altijd zegt, we wachten eerst af tot het echt goed werkt en dan introduceren we het.
2: Ja, dan gaan we het uitbrengen.
3: Ja, maar dan loop je toch een beetje achter de feiten aan.
1: Ja, in deze moderne snelle tijd willen we het allemaal zo snel mogelijk hebben.
3: Precies, ja.
2: Okay. Ja, inderdaad.
1: Instagram dan. Die komt met een functie die ons bekend voorkomt. Wat bedoel je daarmee?
2: Instagram heeft een beetje Snapchat-achtige functies aan toevoegen weer. In het verleden wouden ze natuurlijk al een keer Snapchat hebben. En daarmee en BeReal-achtige functies. Ik weet niet of iemand die het nog kent.
1: Nee, vertel eens. Wat is dat ook alweer?
2: BeReal was zo eentje waar je elke dag een foto postte en dan kon je niks bijzetten. En dan dat was het. Dan kon je foto's zien van vrienden die...
3: Ja, dan kon je zien wat ze op de brood hebben gesmeerd.
1: Die heel zenuwachtig werden van, ik moet nog een BeReal maken.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Instagram begint die functies ook weer te integreren in de Insta-apps. En langzaamaan proberen ze zo een alles-app te worden weer.
1: Ja, maar is dat dan omdat iedereen daar weer om vraagt? Of zeggen ze van, wij gaan het gewoon weer opnieuw introduceren en we proberen dat mensen weer naar ons toe komen dan daarvoor?
2: Het is meer ook inderdaad om mensen op je eigen platform te houden. Want Instagram wil natuurlijk alles weten. En Meta.
1: Ja.
2: Dus wanneer alle informatie in je eigen platform blijft, dan is dat natuurlijk voor hun beter.
1: Ja, je kan het gewoon ook gewoon uitschakelen. Hè? Je hoeft het niet te doen, toch?
2: Je hoeft het niet te doen, nee. Het is gewoon weer een update die erbij komt. Ze brengen wel een losse Snapchat-achtige app los uit nog. Die hebben ze de Verenigde Staten al uitgebracht. Die heet Instance. En dan, die komt er dan los naast. Maar verder is er nog niet heel veel.
1: Nee, oké. Okay. Zitten wij te wachten op iets echt iets fenomenaals, iets groots, iets baanbrekends dat er op dit moment aan zit te komen of zo, of niet? Of gaat die hele softwarewereld en de telefoons en zo, dat kabbelt maar een beetje voort?
2: Het is allemaal kopiëren van elkaar en kijken wie de meeste mensen op zijn platform kan houden.
1: Ja, oké. Okay. Daar gaat het om in de cijfers, in internet en telecom. Giorgio, dankjewel voor het bijpraten en graag tot de volgende keer.
2: Ja, verder.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Wat is er de komende week te zien op de planken van Kunstlinie, het mooie theater aan het Weerwater in Almere? Degene die ons dat kan vertellen is Marloes de Jong. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is jullie programma?
2: Wij gaan vandaag is best wel een bijzondere dag. Want vandaag gaat onze kaartverkoop voor onze members, dus een soort van onze vrienden van het theater, van start. Ja. Dus we hebben vanavond de jaarlijkse preview night, waarin we alle bezoekers een voorproefje geven van het nieuwe programma. Dus als je denkt, ik heb vanavond niks te doen en ik wil dat wel meemaken, dan zijn er nog wat kaarten.
1: Zitten daar nog leuke artiesten tussen of bijzondere dingetjes dat je zegt van, nou, alleen nee, daarom moet je komen?
2: Bijvoorbeeld Diggy Dex, dat is toch best wel een grote ster zo op zo'n avond.
1: Ja.
2: Marlon Kikke komt langs. Jurre Geluk gaat het presenteren.
1: Oh, wat leuk.
2: Dus dat is ook heel leuk. Dus dat wordt echt wel tof. En onze nieuwe brochure. We hebben de brochure best wel even een nieuwe. Die hebben we even onder handen genomen. En die wordt vanavond door een hele speciale gast onthuld. Dus
1: leuk.
2: Dat is echt wel tof.
1: Wie is het?
2: Dan moet jij toch komen vanavond.
1: Oh ja. Het is een popbrief van de artiesten vanavond. Van alles wat dan, denk ik, of niet?
2: Ja.
1: Heerlijk.
2: Ja, dus dat is heel leuk.
1: Ja.
2: Volgende week maandag gaat het programma. Kan iedereen kaarten bestellen. En vanaf vanavond is onze members.
1: Ja.
2: Morgen en woensdag hebben we Patrick Laurij met zijn programma Kintsugi. Die zijn allebei uitverkocht. Maar volgend seizoen komt hij terug. Dus meteen een mooie vooruitblik op het nieuwe seizoen.
1: Ja.
2: Donderdag 21 mei hebben wij Anima Obscura van Scapino Ballet. Dat wordt ook wel echt heel tof. Dus Scapino heeft een nieuwe artistiek leider, Nanine Linning. En zij, dit is eigenlijk haar eerste grote voorstelling bij Scapino. Zij werkt veel ook met videokunst. Heel veel aandacht op kostuums ook. En natuurlijk al die fantastische dansers. Dus dat wordt echt wel heel spectaculair. Donderdag in de middenzaal hebben we Anwar. Die is helaas al uitverkocht. Vrijdag Lisa Osterman met haar nieuwe programma De Baas.
1: Wie is dat eigenlijk ook alweer, Lisa Osterman?
2: Ja, Lisa Osterman is een heel tof, inmiddels al niet meer zo'n nieuw cabaret-talent. Zij heeft vorig jaar het Polifinario gewonnen. En zij is, ik vind haar heel tof. Het is een jonge vrouw van begin 30 die heel grappig is, maar ook hele mooie liedjes schrijft en brengt. En hele leuke bespiegelingen heeft op haar leven en wat zij allemaal meemaakt. Het is een hele, hele leuke, leuk programma. Ik heb hem al gezien. Okay.
1: Ja, zij wil graag de baas zijn, hè?
2: Zij wil graag de baas zijn, maar dat doet ze toch op een bijzonder leuke manier. Het is gewoon een sympathieke vrouw.
1: Oké.
3: Okay. Dat wil ik ook altijd, maar het lukt me niet.
1: Ja, jij bent ook niet grappig.
3: Nee,
2: totaal niet. Daar kan je misschien wat van leren.
1: Ja, ga er even heen. Is er nog meer van het land? Een beetje op het einde natuurlijk.
2: Ja, zaterdag wil ik nog wel even onder aandacht brengen. Hebben we A Case for the Existence of God. Dat is een reprise van een toneelvoorstelling. Door Erik Wien geregisseerd bij Theater Rotterdam. En dat is echt een bloedmooie voorstelling. Dat is een voorstelling waarin we eigenlijk maar twee personages zien. Twee mannen die heel veel van elkaar verschillen. Maar elkaar eigenlijk heel erg vinden in eigenlijk wel een beetje het leed wat zij meemaken. Zij zijn ook allebei vader. Het vaderschap speelt er ook een belangrijke rol in. En zij ontwikkelen een hele bijzondere vriendschap. Ja. Dat is echt een hele mooie ontroerende voorstelling. Emma Kok, ook zaterdag in de grote zaal. Zij is nu bezig aan een theatertour en ze komt ook bij ons langs. Dat is ook heel tof.
1: Daar zijn nog kaarten voor, hè? Dat valt me eigenlijk een beetje tegen.
2: Ja. Ja, dat snap ik wel.
1: Ja.
2: Ik had ook wel verwacht dat dat al een rammetje vol zou zitten. Maar ja, misschien toch voor de mensen die nu nog kijken of luisteren. Speciaal voor hen zijn er dus gewoon nog wat plekjes.
1: Ja, oké.
2: Okay. Dus dat is wel... zij is natuurlijk gewoon steengoed ook. En heeft een mooi verhaal. Dus dat wordt wel ook een bijzondere avond.
1: Ja, het wordt een beetje een rijmweekend. Want het gaat van kok naar fok. Barok.
2: Ja, wauw. Het is echt een
1: poëzie is dit.
2: Ik jou hier even om de hoek om te kijken. Ja, Barok à la Volk van Black Pencil, inderdaad zondag. Black Pencil is natuurlijk het Almeerse muziekensemble. En zij hebben een programma waarin ze eigenlijk aan de ene kant barok onderzoeken en barokmuziek. Ja. Maar ook de volksmuziek uit allerlei verschillende culturen. En zij gaan dat eigenlijk aan elkaar verbinden. Dus hoe beïnvloeden die twee stijlen elkaar? En al die verschillende soorten volksmuziek. Wat voor barok-invloeden zitten daarin? En hoe werkt dat vice versa? Dat is lekker zo'n zondagmiddagprogramma.
1: Nou, mooi programma weer voor de komende dagen. In ieder geval om lekker in het theater te zijn. Marloes de Jong van Kunstlinie in Almere, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zien we dat de buien snel oplossen en wegtrekken naar het oosten. Komende nacht is het dan helder. De temperatuur daalt naar een graad of 6 en daarbij staat niet al te veel wind. Morgen beginnen we droog met eerst ruimte voor de zon. Later op de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk gaat het regenen. De temperatuur stijgt eerst nog naar 15 graden, maar in de regen zakt de temperatuur enkele graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Op 30 mei staat Salome Wonnes in Corneel in Lelystad met haar eerste concert. Ze komt uit Lelystad en ze is een opkomende gospel-soul-artiest met een bijzonder verhaal. En ze is vandaag bij ons in de studio. Salome, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Een bijzondere verhaal, daar zijn we natuurlijk zometeen bijzonder benieuwd naar. Je bent vandaag niet alleen, je hebt je pianist meegenomen.
3: Ja, Anthony. Hij zal ook 30 mei meedoen.
2: Hij is niet de enige die meedoet, denk ik.
3: Nee. Dus we hebben eigenlijk een hele full live band met de basgitaar, gitarist, drum. Dus... ja. Alles en iedereen.
4: Het is een heel verhaal. Want je werkt eigenlijk in de media als cameravrouw.
3: Klopt.
4: En tot kort geleden wist jij niet dat je kon zingen.
3: Nee, het is echt letterlijk drie jaar geleden dat ik ging naar een andere gemeente en iemand zei tegen mij: volgens mij kan je zingen. En ik dacht nee. Tenminste, en ik dacht ik het was ook nooit.
4: Maar je zong er wel eens onder de douche of in de auto.
3: Maar ik was altijd bang. Want vroeger keek ik kom uit de idols tijd. Dat ik dan idols ging kijken. En dan gingen mensen zingen. En ik van oh. En dan straks denk ik ook dat ik kan zingen, maar dan kan ik niet zingen. Dus ik denk, laat maar. Ik ga het maar überhaupt niet eens proberen. Want ik denk niet dat ik het kan.
2: Niemand heeft het ook ooit tegen jou gezegd toen je iets aan het proberen was of zo?
3: Ja, nee, niet per se.
2: Nee.
3: Ik deed het ook nooit echt serieus, dus ja.
2: Waar kwam dat kantelpunt?
3: Het kantelpunt, ja, dus was dat ik dus naar een andere gemeente ging. En iemand zei van, hey, volgens mij kun je zingen. En dat werd volgens mij 2 of 3 keer gezegd. En toen dacht ik van, ik ga het gewoon proberen. Waarom niet? Ik ga gewoon uitstappen.
4: En toen ben je een beetje achterin het koor gaan zingen.
3: Ja, ik ging toen op zangles. En toen dacht ik van, ik ga daar gewoon uitstappen. Ik ga het gewoon proberen, kijken wat erin zit. En toen begon het. En toen dacht ik van, wauw, dit is echt heel erg leuk.
2: En hoe ging dat dan verder?
3: Ik zong toen inderdaad in de kerk nog steeds. En naarmate dat ging dat groeien. En opeens ging ik ook gewoon liederen schrijven. Tenminste, er kwamen ook gewoon liederen naar boven. En zo ging dat groeien. En toen opeens, een jaar later, heb ik gewoon mijn allereerste single ook al uitgebracht.
2: Ja.
3: En nu, ja, letterlijk 3 jaar later sta ik voor een concert. Ja, ik zeg het zo, omdat ik denk van, hoe kan dat nou weer in 3 jaar?
2: Maar
3: ja,
2: het kan soms heel snel gaan.
3: Het gaat heel snel.
2: Maar er is gelukkig in die tussentijd nooit iemand gekomen die zei van, doe maar niet.
3: Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Maar ik geloof gewoon, als je ergens voor gaat, tenminste als je iets wilt, en je gaat er gewoon voor, dan gaan de deuren vanzelf open.
2: Ja, maar wij zingen ook altijd vol overtuiging, maar heel vals.
3: Oh nee, ja. Ja, dat zijn er waarschijnlijk hele andere dingen die jullie dan weer heel goed kunnen. Dus het is ook gewoon ontdekken.
4: Maar, ik vind het wel leuk. Maar ik vind zingen wel leuk.
3: Ja.
2: Ja.
4: Dus dan maar vals. Maar
3: ja, dan maar, zingen is altijd goed, toch? Ja. Nou, vals of...
2: Nou, dan doen we zo meteen even met je mee op 30 jaar.
3: Ja, supergezellig.
4: Als achtergrondkoor.
2: Ja.
4: Die 30 mei, volgende week zaterdag. Wat is dat voor concert?
3: Ja, het is dus Gospel Garden. Dus eigenlijk een introductie van de nieuwe generatie gospelartiesten. En we gaan alle drie gaan verschillende soorten stijlen van gospel doen. Dus de ene doet een beetje jazz, de andere doet een beetje eigen tijd, echt zijn eigen stijl. En ik doe echt de worship kant van gospel. Dus eigenlijk van alles wel wat.
2: Je hebt het over nieuwe gospelartiesten.
3: Ja.
2: Maar dat is een wereld op zich volgens mij. Want daar zitten artiesten die populairder zijn dan Harry Styles. Om maar eventjes een naam te
3: zetten. Ja, het is echt heel groot. Want sowieso, de kern van überhaupt alle pop is gospel. En ik denk dat heel veel mensen zijn vergeten wat gewoon de kern is van waar eigenlijk muziek nu uit is ontstaan. En dat is gospel. Dus dat willen we ook gewoon... ja, dat het bredere publiek ook weer gewoon daar kennis mee maakt. Van, hey, gospel is ook something.
2: Ja, maar veel mensen denken toch altijd nog wel van... ja, maar dat is een wereld die achter een gesloten deur zit... met mensen in gewaden en staan allemaal handen klappend mee te zingen naar boven.
3: Ja, nee, ik denk niet
2: ik zeg het heel even gechargeerd. Zoals veel mensen dat wel eens zo zeggen, heel plat.
3: Ja.
2: Ik weet dat het niet zo is, maar leg eens uit, wat is het wel?
3: Als je nu tegenwoordig gewoon kijkt, dan is het zoveel meer dan dat. Het is voor mij persoonlijk is het gewoon echt jezelf zijn, jezelf uiten en de blijdschap en gewoon echt letterlijk die blijdschap die in mij zit, dat gewoon uiten.
2: Mm-hmm.
3: Dat.
4: Moet je niet volgende week op opwekking staan?
3: Oh, misschien volgend jaar. Ik ben nog niet gevraagd. Dus
4: ben je niet gevraagd?
3: Ik ben niet gevraagd.
4: Snap ik helemaal niks van.
3: Nee, ik ook niet.
2: Ja, maar dat ze ons ook niet vragen voor het voorprogramma van Harry Styles of zo.
4: Ja, dat heb je alweer gelijk.
2: Ze kennen ons.
4: Ga je er wel naartoe?
3: Ik ga er wel heen, ja, natuurlijk. Ja, zeker.
4: Het wordt prachtig weer.
3: Hopelijk van wel.
4: Het moet, ja, het wordt gewoon 5, 6, 27
3: graden. Oh,
4: nou, dus dat, wordt, dat is wat anders dan dat je...
2: Maar met jouw energie moet je toch, als je bij opwekking staat... dan moet je toch staan te trappelen van ongeduld en te kriebelen.
3: Ja.
2: En ik ga naar die organisatie toe en ik ga ze net zo lang brieven schrijven... en mailen en bellen, totdat ik daar ook mag staan.
3: Ja, maar zoals ik zeg, dit is pas 3 jaar, hè. Dus dat ik dit al doe, dan denk ik van, wat is dit? Ik ben dus cameravrouw, ik sta achter de camera. Dit is zo onnatuurlijk en raar.
2: Oh.
3: Dus ik denk van, oké, Naomi, of Salome, doe even... rustig. Dus ik kijk wel waar ik beland en waar ik heen ga. En dus ik wil ook niet te hard lopen. Nee,
4: werkt dat mee? Dat je weet hoe je achter de camera staat en voor de camera?
3: Ja, ik heb zelfs een videoclip geschoten. En toen ik nog niet helemaal tevreden was met alle beelden... toen had ik zelf nog een paar beelden erbij geschoten.
2: Maar hoe dus werkt dat dan? Zelf een videoclip schieten als cameravrouw en zangeres ook? Dat voelt als tennis in je eentje?
3: Ja, eigenlijk wel. Maar het kan.
2: Het kan wel, maar je rent jezelf helemaal het laatste.
3: Dus dat is wel handig als je daar gewoon kennis over hebt. Ja,
2: dan weet je wat voor beeld je wilt.
3: Ja, en dan kan je gewoon eindeloos doordraaien, want je doet het zelf. Dus je maakt niemand moe of zo. Dus ja, super handig.
4: 3 jaar geleden ben je begonnen. Hoe sta je er over 3 jaar voor?
3: Hoe sta ik er over 3 jaar voor? Nou, ik hoop dat ik gewoon meer muziek heb uitgebracht. Ik hoop dat ik gewoon echt mezelf blijf. Ik hoop dat ik gewoon mezelf blijf. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
4: En dat je er plezier in hebt.
3: En de plezier in blijft hebben, ja. En dat de boodschap die ik wil brengen... dat gewoon altijd op nummer 1 blijft. En los van wat mensen denken vinden, dat gewoon nummer 1 blijft.
2: Heb je er last van dan, als mensen iets zou denken vinden? Want grote artiesten zeggen altijd van... oh jongens, er is zoveel tegen mij gezegd... maar ik heb er gelukkig niets van aangetrokken.
3: Ja, dat moet ik wel gaan leren, ja. Zoals ik zeg, het is nieuw. Dus nu vind ik dat nog best wel spannend allemaal. Maar ik geloof, als ik daarin ga groeien, meer ervaring krijg... dan kan ik het allemaal van me afshaken.
2: Wat zijn nog je grootste leerpunten dan?
3: Mijn grootste leerpunten, vanaf tot nu toe...
2: Ja.
3: Gewoon dicht bij jezelf blijven. Gewoon dicht bij jezelf blijven bij wat je gelooft. En weten dat er dus gewoon meer in je zit... dan dat je ooit zou kunnen bedenken. En zelfs nog meer dan dat.
2: Oh, ja.
4: We gaan je zo naar het podium toesturen. Niet voordat we nog even de praktische zaken hebben behandeld. Volgende week zaterdag, waar is het precies?
3: Corneel. Poppodium Corneel.
4: Moet je nog kaartjes bestellen van tevoren? Of is het zwaar uitverkocht?
3: Het is nog niet uitverkocht, dus je kan nog een kaartje kopen.
4: Okay.
3: Op corneel.nl.
4: Corneel.nl.
3: Ja.
4: Mag ik je uitnodigen om naar het podium toe te gaan? Want dan gaan we je aankondigen. Ik ben blij dat we dat kunnen doen. Want volgende week zaterdag in Corneel. Corneel.nl, dat is de site om nog een kaartje te bemachtigen. Achter de piano Anthony Bosman. En hij speelt prachtig piano. En de zangeres van vandaag, Salome Wolnes. Fijn dat jullie er zijn.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Michiel Vos van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, mooi bruggetje was dat.
1: Ja, daar zijn we goed in, we zitten erop. Hey, die zangeres van Bulgarije, Eurovisie Songfestival. Allereerst eventjes, 2 keer 12 punten voor het commentaar dit jaar.
2: Ja, vond ik ook. Ze deden het erg leuk en enthousiast. Ja. En voor een eerste keer.
1: Henry Schut en Jeroen Kijk in de vechten. Henry Schut, waarvan de meeste mensen zeiden, hoezo, die man die heeft toch alleen verstand van voetballen? En dat is echt niet zo, hè?
2: Ja. Nee, hij bleek wel zich in ieder geval goed te hebben ingelezen. Er zaten wel af en toe natuurlijk wat sportreferenties.

0: referenties in, maar dat vergeven we hem.
1: Ja, dat waren de leuke grappen tussendoor ook gewoon. In ieder geval beter dan wat was, we andere jaren hebben gehad.
2: Ik vond het vrij spontaan overkomen allemaal. Ja. Dus dat is wel goed.
1: Maar het was een noodgreep natuurlijk ook. Hè? Want hij is van de NOS en AVRO Tros die organiseert het eigenlijk. Dus iedereen zegt nou volgend jaar weer. Maar dat zit wat lastig in elkaar, toch?
0: Ja. Nou, dat zal er nog alles aan liggen wat AVRO Tros nu gaat besluiten. Of zij volgend jaar weer mee willen doen of dat ze bij hun standpunt blijven. Dus als we naar de uitslag kijken, Israël werd weer met een hele hoop televotingpunten tweede. En dat is wel een van de redenen waarom vorig jaar werd gezegd van dit systeem werkt niet meer. En hier willen we niet meer onderdeel van zijn. Dus de organisatie staat weer voor een lastige vraag en de AVRO Tros net zo goed. Want hou je voet bij stuk of ga je nu ineens zeggen volgend jaar doen we wel weer mee, terwijl daar eigenlijk niet wezenlijk veel veranderd is eigenlijk.
2: Ja maar ook het uitzenden van dat Eurovisie Songfestival. Ik bedoel, we doen niet mee, maar we zenden het dan wel weer uit. Ja, dat zijn ook wel
1: tegenstrijdig,
2: ja.
0: Ja, dat zijn andere landen die dus ook niet meededen. Die hebben dat anders aangepakt en het niet uitgezonden. En in Slovenië waren er zelfs documentaires over Gaza te zien op het moment dat andere landen het Songfestival uitzonden.
2: Ja. Was er een terechte winnaar, vond jij?
0: Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Maar ik moet zeggen dat sinds ik het optreden van de winnaar zag, dat nummer niet meer uit mijn hoofd te slaan is. Dus wat dat betreft begrijp ik wel dat het gewonnen heeft.
2: Ja, zelfs de boekmakers die hebben niet altijd gelijk, hè?
0: Nee. Zeker in de aanloop ernaar werd de Bulgarije helemaal niet genoemd. En dan na de tweede halve finale het optreden steeg ze wel. En stond ze uiteindelijk in de top 3 bij de boekmakers. Maar met veel minder kans dan Finland en Australië die erboven stonden. Ja. Dus in die zin was dat zeker wel een verrassende winnaar. Ja.
2: Finland was 6e geworden, geloof ik.
0: Ja, dat was eigenlijk wel vrij laag voor het hele seizoen werden zij gezien als een topfavoriet. En dat kwam er toch niet helemaal uit.
1: Nee. Wederom toch wel ook weer een beetje een Nederlands succes, hè, bij het Songfestival. Want het Nederlands bedrijf Unbranded was verantwoordelijk voor ontwerp van decor en licht.
0: Nou, zie je, we kunnen toch eigenlijk niet gemist worden daar. Dat blijkt maar weer.
1: Sorry, inderdaad. Ja, maar weer. Ja.
2: Maar goed, het Songfestival was er. Maar er zijn meer concerten geweest. Suzanne Vreek bijvoorbeeld.
0: Ja, die zijn vrijdagavond begonnen aan een reeks van 10 shows in de Gelredome. Wat natuurlijk bijzonder is, aangezien Freek ongeneeslijk ziek is. Maar daar was eigenlijk op het podium in Arnhem heel weinig van te merken. Het was een hele energieke, ook wel vrolijke show. Waar ze natuurlijk af en toe wel iets vertelden over het afgelopen jaar wat ze hebben gehad. Maar zoals ze het zelf zeiden, vooral echt het leven vieren nu het nog kan. En dat deden ze vrij uitbundig met confetti-kanonnen. Ze vlogen in een soort tuigje door de Gelredome heen.
1: Ja, dat hadden ze nog hangen van Marco Borsato, zo'n concert, hè?
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, dat heeft hij ook gedaan.
2: Oh, echt waar? Ja, dat weet ik ook niet.
1: En daar is toen ook
0: wel van Pink.
1: Ja. Maar die hebben dat allemaal afgekeken van Marco Borsato. Zelfs de mannen van U2, die hebben dat op een gegeven moment nagekeken. En die dachten van, daar moeten we even bij zijn. Even kijken hoe dat werkt. En dan kunnen we zien hoe dat eigenlijk precies in zijn werk gaat. Wat we daarvoor nodig hebben.
2: Maar 6 concerten, geloof ik, hè, in de Gelredome.
0: 10 zelfs.
2: 10 zelfs, oké. Okay.
1: Ja.
2: Dan moet je ook een topconditie hebben, hoor.
0: Ja, zeker. Ja. Hij was met door de lucht vliegen flink wat salto's aan het maken. En je kon wel zien dat ze er heel veel plezier in hadden. Dus het was een mooie avond, zeker. Ja.
1: Alleen de hele grote die doen 10 concerten. Zoals die andere meneer ook, van die watermeloenen.
0: Ja, die meneer van de watermeloenen, die doet 10 avonden in de arena, Harry Styles. Dat is zaterdagavond was daar de eerste show van. Ja, dat is toch wel een hectiek en een hysterie die er dan losbarst zodra die man het podium opkomt. Ik had oortjes in ter bescherming voor de muziek, maar het was beter voor al het geheel wat er in de zaal losbarstte. Als hij ook maar een heupbeweging maakt, het stadion staat op zijn kop.
2: Ja, en Michiel, was het uitverkocht eigenlijk? Want volgens mij waren niet alle kaartjes verkocht.
0: Ja, nou, er was in eerste instantie een grote run op die shows, ook vanuit de rest van Europa. Omdat hij dus alleen op het Europees vasteland, alleen Amsterdam doet. Maar vervolgens kwamen er steeds meer concerten bij. En de laatste paar, die zijn niet uitverkocht. Dus mensen die voor de eerste shows hele dure tickets hebben gekocht, die voelden zich een beetje bekocht, omdat ze gewoon later in de week nog hadden kunnen gaan voor minder geld. Dus daar was wel wat onvrede over. Maar ik moet zeggen, zaterdag was die eerste show, die was gewoon helemaal uitverkocht. En de sfeer zat er heel erg goed in.
1: Maar is hij ook goed? Want het viel mij op dat het is niet een soort van visueel enorm spektakel. Het gaat vooral ook om de muziek en de zang.
0: Ja, hij en zijn band staan echt centraal, wat natuurlijk ook mooi is. Maar hij heeft een aantal optredens gedaan op awardshows, waar hij dan heel groot werd uitgepakt met allerlei dansers. Een Netflix special waar een gospelcore heel veel nummers meedeed. En dat miste eigenlijk een beetje in de arena, waar je dan dus een heel groot podium overhoudt, waar eigenlijk Harry Styles de hele tijd rondjes aan het rennen is. En rondjes rennen kan hij goed, want hij rent marathons, dus dat is op zich geen probleem. Maar ik had wel iets meer spektakel verwacht, dat wel.
1: Oké.
2: Was het zuiver? Want dat is ook altijd de vraag.
0: Ja, nee, zingen kan hij zeker wel. En als hij even een zinnetje oversloeg, dan werd dat wel door meegebrengd. Dus dat was op zich.
1: En is hij nog ergens gespot of is er nog kans op dat hij ergens gespot wordt?
0: Die kans is er zeker. Hij vertelde zelf dat hij de ochtend van zijn eerste show naar een koffiezaak was, waar hij dus fans tegen was gekomen die in vak 104 zaten. Dus daar zwaaide hij nog even naar tijdens de show. Ja, ik bedoel, hij is hier nu gewoon ongeveer 2 weken, dus als je in Amsterdam bent, hou je ogen open. Je zou hem zomaar een rondje kunnen zien rennen in het Vondelpark, denk ik.
1: Nou, dat is toch hartstikke leuk ook. Harry in de Vondelpark. Michiel, dank je wel voor nu. En wij spreken elkaar gauw weer een volgende keer. Dank je wel.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik kan de hele dag in Stedenwijk rondlopen en alleen maar leuke dingen ervaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heb je ook echt groene vingers?
3: Ja, ik ben gewoon heel handig.
2: Ah, kijk.
3: En dat komt ook in de tuin heel erg van pas. En ik ben zelf vooral werkzaam in het aanleg.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Dieren die in nood zijn wil je eigenlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk opvangen. Dus het allermooiste zou zijn als we een wildopvang ook in de provincie Flevoland zouden kunnen realiseren.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, spannend.
0: Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
8: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
7: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Hallo Stedenwijk. Ja, dat is een nieuwe podcast. Want de Stedenwijk in Almere heeft een eigen podcast gekregen. Speciaal om Stedenwijkers aan het woord te laten om te vertellen over wat ze nou allemaal zo leuk vinden aan hun wijk.
2: Het initiatief komt van opbouwwerker Bertine Loet-Loutour en welzijnscoach Hanna presenteert de podcast. En beide zijn hier in de studio. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
3: Goedemiddag. Hallo. Dankjewel dat we hier mogen zijn.
2: Ja, Bertine, het initiatief van de podcast kwam dus van jou, bij jou vandaan. Waarom wilde je een podcast maken over de Stedenwijk?
4: Ik moet even een klein stukje daarvoor nog gaan. We hadden een keer een overleg met allemaal bewoners. Dat noemden we Stedenwijk Bruist. En daar gingen we met elkaar het hebben over goede ideeën voor de wijk. Want Stedenwijk heeft een beetje een negatief imago voor buitenstaanders. En wij weten hoe leuk de wijk is. Dus we hadden zoiets van, we willen gewoon alleen maar dingen laten zien en horen die gewoon heel erg leuk zijn. Uh-huh. Dus toen hebben we overleg met elkaar gehad. En daar zat Hanna ook bij. En toen hebben we het over verschillende dingen gehad. Ook over samenwerking met Egnaton en over podcast. En toen zei ik uiteindelijk tegen Hanna, ik vind gewoon dat jij dat moet doen. Want ik heb wel eens dingen met haar meegemaakt. Nou, het is gewoon een actrice. En toen dacht ik, zij kan dat gewoon. Dus toen hebben we contact gezocht met Egnaton. En toen is het balletje gaan rollen.
1: Ja, want Egnaton die heeft die faciliteit om die podcast op te nemen. Ja. Anne, jij bent de host.
3: Ja.
1: Want jij komt ook uit die wijk, hè? Ja. Hoe lang woon jij daar eigenlijk al?
3: Ik woon nu 12 jaar met heel veel plezier in Stedenwijk.
1: En snap jij dat mensen een bepaald beeld hebben van die wijk?
3: Nou nee, natuurlijk helemaal niet. Nee, nou, ik ben er zelf schuldig aan. Ik ben zo'n Amsterdammer die eerst dacht van, Almere, daar wil ik niet gevonden worden. Toen dacht ik, ik ga me openstellen en ik ga gewoon eens hier kijken hoe het is. En toen was ik eigenlijk gewoon, toen ik hier voor het eerst kon kijken, was ik gewoon meteen verliefd op het weerwater en al het groen. En dat je binnen vijf minuten in de stad bent, maar ook binnen vijf minuten in het groen. En sindsdien ben ik eigenlijk een hele trotse Almeerder.
2: Ja. Ik hoor dat van zoveel mensen terug die uiteindelijk in Almere wonen en er dan ook eigenlijk nooit meer weg willen. Wat is nou toch die aantrekkingskracht dan van Almere?
3: Ja, een beetje ook de pioniersgeest, denk ik.
2: Mm-hmm.
3: En wat ik eigenlijk al zei, je kan als je naar het groen wil en je wil wandelen, dan ben je zo in het groen. Maar wil je de drukte opzoeken, dan ben je er ook zo. En wil je echt dan nog graag ergens anders heen, naar een grotere stad, dan ben je er ook zo met de trein of met de auto.
1: Ja. Want laten we even inzoomen op Stedenwijk. Hè? Want ja, het komt altijd een beetje op lijstjes voor van wijken in Almere, waar het allemaal niet altijd helemaal goed gaat.
3: Ja.
1: Er staat wat meer armoede misschien dan in de gemiddelde andere wijk. Misschien wat meer criminaliteit. Dus jullie doen al jarenlang van alles om die wijk een beetje zo'n impuls te geven. Daar hoort deze podcast dan ook bij. Anne, waar gaat die eerste aflevering over dan?
3: Ja, het gaat eigenlijk over wat de mensen die aan tafel zitten bij die podcast een plek vinden waar ze zich prettig voelen in Stedenwijk. Iets waar zij trots op zijn of iets, iets positiefs even onder de aandacht brengen van Stedenwijk.
1: Ja, in de podcast zijn ook een aantal jongeren uit de buurt uitgenodigd. Een van de jongeren is, ik moet even goed zeggen, of ik zijn naam goed zeg, Guillaume.
3: Guillaume.
1: Ja. Hij heeft ook wat te zeggen.
5: We zitten gewoon vast aan die schermen vast de hele dag. We gaan naar buiten, gaan frisse neus halen, bro. De hele dag YouTube zitten te kijken, zo je toch.
6: Wat brengt het je als je eventjes weggaat van dat scherm en naar buiten?
5: Ga gewoon naar buiten, ga voetballen met je vrienden bij Playground. Ga genieten van je jeugd. Als je de hele tijd binnen gaat zitten, ga je ook niet echt veel kunnen weten. Want je praat wel over dingen die je ziet online, maar je maakt zelf geen leuke herinneringen. Je herinneringen zitten dan gewoon vast op je scherm.
1: Ja, eigenlijk heeft hij gewoon advies aan de jongeren.
3: Wijze woorden, ja.
2: Nou, inderdaad.
3: Maak echte herinneringen en niet de andere herinneringen van anderen bekijken op je socials.
1: Ja, want hoe hebben jullie deze jongeren dan gevonden? Die wel voor die microfoon. Want ja, ik probeer maar zo'n jongeren voor je microfoon te krijgen.
4: Bertine. Nou, dat was best een uitdaging. We hebben Richie, dat is dan de leerkracht op school. En die geeft dan die les media en weet eigenlijk helemaal niet precies hoe het heet. Maar goed, dus die heeft een klas vol. Dus die heeft ook wel een oproepje gedaan. En toen twijfelden ze toch een beetje, want ze vonden het een beetje spannend. Dus toen hebben Hanna en ik een beetje onze charmes nog in de strijd gegooid, toch? Van, oh, willen jullie alsjeblieft met ons meedoen?
3: Ja, we hebben even verteld van wat we van plan waren. Ja.
4: Ja, dus nou, toen gingen ze overstag. Dus daar waren we heel blij mee. Ja, ja. Leuk. Ja, en dan echt meerwaarde. Want zonder hun was het niet zo leuk geworden, vind ik zelf.
2: Nee.
3: Ja, ja. Zeker.
2: En tijdens elke aflevering staan ook drie vragen centraal. Onder andere de vraag, wat betekent Stedenwijk voor jou? Wat voor antwoorden krijg je dan, Bertine?
4: Hoe bedoel je, in welk...
2: De vragen die gesteld worden in de podcast. Ja. Wat betekent Stedenwijk voor jou? Wat wordt er dan geantwoord?
4: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet meer precies weet wat ze toch
2: hebben. En jij, Hanna? Ja, weet jij het wel?
3: Ja, nou, het is een hele open vraag. Hè. Ja. Je kan hem heel erg invullen. Maar inderdaad, je ziet dat iedereen wel op een of andere manier... in ieder geval iets dat Stedenwijk iets positiefs betekent voor mensen. En dat wij inderdaad echt aandacht geven, want wat je aandacht geeft groeit... aan wat er voor positieve dingen zijn.
2: Ja.
3: En... Ja,
1: want het is een van de oudste wijken. In Almere stad is het de eerste wijk. Dus er wonen mensen al gewoon vanaf het begin, denk ik.
3: Ja.
1: Weten jullie die ook te vinden?
4: Zeker, ja. Ja, bijvoorbeeld in de Stedenwijk Noord. Daar heb je ook echt wel veel oude Amsterdammers. En dat is echt wel een hele hechte groep. Daar zit ook de Wijkhoek. En dan zie je gewoon echt dat mensen echt naar elkaar omkijken. Dus dat zijn dingen die wij weten. Maar daarnaast hebben we nog de Buurtsuper, de Veldhoek, Inloophuis de Ruimte, Huis van Vrede. Dus er zijn heel veel in de wijk kleine...
3: groepjes actieve bewoners.
4: Ja, die echt, echt naar elkaar omkijken. En dus ook samen eten, met elkaar naar de winkel gaan of naar de dokter. Dus er is al best wel heel veel gaande.
3: Ja.
4: En dat willen we eigenlijk belichten.
3: Ja.
4: En hopelijk ook dat andere mensen daar ook de meerwaarde van zien. Want dat zou zo mooi zijn.
2: Ja. En al die mensen die zeggen in Almere wil ik nooit gevonden worden. En dan specifiek misschien de Stedenwijk. Welk voordeel hopen jullie dat na het luisteren van deze podcast van tafel is geveegd?
4: Nou ja, zien wat er is voor moois. En niet alleen maar altijd een negatieve.
2: Ja.
4: Ja.
3: Nou, je kan de hele dag in Stedenwijk rondlopen en alleen maar leuke dingen ervaren.
4: Nou, dat is echt.
3: Er zijn genoeg plekken om aan te doen waar je... En voor ieder wat wils.
4: En het is ook, weet je, mensen die zeggen wel eens... ja, ik voel me niet veilig. En dat, dan wil ik dat niet zeggen dat het niet waar is... sommige dingen die mensen hebben meegemaakt. Hè. Maar het is ook een gevoel. Weet je, ik moet zeggen, ik ben gek op Stedenwijk. Ik ga rustig in mijn eentje om 11 uur 's avonds lopen door die wijk heen. Dus ja, het is ook maar soms ook wat je hebt meegemaakt. Maar soms ook... gewoon
3: de beeldvorming.
4: Doen. En, je beeldvorming, dat zeg jij goed. Ja.
1: Ja. Elke aflevering sluit af met de vraag... welke wens of oproep heb je nog voor de wijk? Hanna, wat zeiden de eerste mensen in die podcast? Weet je het nog?
3: Shaila, die gaf aan van... hou je eigen stoepje schoon.
1: Oh, dat is wel een goeie. Ja.
3: Ja.
1: Dus er wordt veel afval gedund in heel Almere. Maar ik denk aan de Stedenwijk ook.
3: Ja, en zeker. Er zijn ook hele actieve buurtbewoners... die dan dus helpen met het opruimen. Maar ja, het geeft ook een stukje... dat je trots op jezelf kan zijn. Dat je ook zelf even wat doet. Of met elkaar doet. Dus dat is dat was haar oproep. Maar Bertine, jij had ook een hele belangrijke oproep. Dat stukje.
4: Over goede ideeën bedoel je?
3: Ja.
4: Ja. We hebben een burgerraad in Stedenwijk. Dat is trouwens nieuw. Ik zou zeggen, nodig ze ook zeker hier een keertje uit. Want die hebben een mooi verhaal te vertellen. En vanuit die burgerraad hebben wij, zeg maar, vanuit Positief Gezond Almere is dat, hebben wij ook een budget. En bewoners kunnen met goede ideeën, zitten wel een aantal voorwaarden aan vast uiteraard, kunnen dat bij ons indienen. En dan als het ten goede komt van de wijk, voor en door bewoners, dat soort dingen, dan kunnen zij een aanvraag bij ons indienen.
1: Maar waar moet ik dan aan denken? Dat je bijvoorbeeld bloemetjes gaat zaaien of zo in het voorjaar? Of,
4: Nou ja, kijk, dat soort kleine dingen kan ook altijd. Hè? Dus het kan van klein tot groter. Maar nou ja, we hebben ook bijvoorbeeld...
3: Je hebt woensdag een afspraak staan, toch? Waar je het...
4: Over het Odense huis. Bedoel je die of
3: nee,
4: niet?
3: Nee, met mijn zoon onder andere.
4: Oh ja, ja. Ook nog. Ja, ik heb met zoveel jongeren. Afspraken staan voor goede ideeën.
3: Ja, iedereen
4: van
3: wil met Bertine in gesprek.
4: Ik ga inderdaad ook in gesprek met jongeren over wat zij willen in de wijk. Maar goed, het kan van klein tot groot. Ik bedoel, we hebben nu ook iemand die wil met een groep jongeren de tuintjes van de ouderen gaan doen. Er zitten ook wel weer een aantal voorwaarden aan vast. Hè? Dus ze hebben geen netwerk, geen financiën, kunnen het fysiek of mentaal niet aan. Maar die hebben dus gereedschap nodig. Dus dan gaan we gereedschap voor die groep aanschaffen, zodat zij de tuintjes bij ouderen kunnen doen. Dus dat kan ook zoiets zijn. Maar we zijn nu ook aan het kijken naar dagbesteding voor mensen die aan het dementeren zijn of in het voorstadium. Dus nou ja, weet je, ook dat soort dingen zijn we aan het kijken in de wijk, wat we kunnen organiseren.
1: Nou, en als dat eenmaal op poten staat, dan kan dat allemaal weer langskomen in de podcast bij Hanna, denk ik. Dan.
4: Nou, dat.
1: Zo is dat. Ja. Nou, de podcast is online te beluisteren op destedenwijker.nl. Mag ik jullie bedanken, Bertine Loet-Loutour en welzijnscoach Hanna Rosselet.
3: Dank je wel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zien we dat de buien snel oplossen en wegtrekken naar het oosten. Komende nacht is dan helder. De temperatuur daalt naar een graad of 6 en daarbij staat niet al te veel wind. Morgen beginnen we droog met eerst ruimte voor de zon. Later op de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk gaat het regenen. De temperatuur stijgt eerst nog naar 15 graden, maar in de regen zakt de temperatuur enkele graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Hoveniersbedrijf Gilden Groen uit Zeewolde viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Het bedrijf is van Cora en Marcel Achterberg en ze zijn al druk bezig met hoe ze de opvolging van het bedrijf gaan regelen in de toekomst. En ze worden daarin bijgestaan door het MKB Schakelteam.
3: Ja, en bij ons aangeschoven zijn Cora Achterberg en haar oudste zoon Mathieu, die het bedrijf over moet nemen. Wist je dat al, Mathieu, dat je het over moest nemen?
4: Nou, moet. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk wel mee bezig met hoe gaan we de toekomst in. Ja. En kan ik daar in bijdragen, zeg maar.
2: En had jij dat van jongs af aan al, dat je dacht van dit wil ik later? Of
4: eigenlijk
2: zo gegroeid?
4: Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is. Kijk, ik ben zelf. We zijn opgegroeid in een ondernemersgezin. Dus zelf ben ik al best wel een aanpakker. En altijd wel kleine ondernemertjes gehad en dingetjes doen. Maar goed, ja, op een gegeven moment toch bij mijn ouders in het bedrijf gerold. En dan ben je ook veel bezig met de kant van het ondernemen. En dat vind ik nog wel leuk, zeg maar.
2: Ja.
4: Dus daarin denk ik dat wij ook nog een hoop kunnen behalen.
2: En was dat dan met name het ondernemen? Of heb je ook echt groene vingers?
4: Nou, ik ben gewoon heel handig.
2: Ah, kijk.
4: En dat komt ook in de tuin heel erg van pas. En ik ben zelf vooral werkzaam in het aanleg. Dus dat is vooral mijn expertise. Van alles wat. Houtbouw, tuinen, maar ook plantwerkzaamheden. Dus eigenlijk van alles wat.
2: Ja. Ja.
3: Cora, jij en je man zijn eigenlijk nog helemaal niet van de pensioensgerechtigde leeftijd. Dat duurt nog wel eventjes.
5: Ja.
3: Ja? Ja. Mag ik even een onbeleefde vraag stellen? Hoe oud zijn jullie nu?
5: Nou, Marcel is 58. En ik ben 48, dus we schelen een beetje. Dus we kunnen het een beetje in stapjes doen. Maar goed, als je kijkt naar bedrijfsovername. Het is dat het nu op ons pad komt en dat het zou kunnen. En dat met je interesse toont. Maar het is natuurlijk al met al best wel een hele route die je moet gaan nemen. Ook om het goed te regelen, ook voor de andere kinderen. Dus,
3: ja, want hoe gaat dat eigenlijk? Aan de keukentafel misschien wel? Vraag je dan aan alle kinderen die je hebt, hoe zien jullie dit? Of kwam Mathieu zelf bij jullie?
5: Ja, hoe kwam het eigenlijk?
4: Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk als gezin zijn we al best wel open en eerlijk naar elkaar. Er wordt gewoon overal over gesproken. En dat is niet altijd goed, maar het gaat vaak over werk aan de keukentafel. Maar daar komen dat soort dingen natuurlijk ook wel aan bod. Ik heb een zusje die heeft helemaal niks met het hoveniersbedrijf. Die houdt zich er ook helemaal niet mee bezig. Maar mijn andere broertjes, ja, die zijn wel werkzaam. En hoe ga je dat dan doen? Dat is altijd de vraag.
3: Ja, nou, met die vragen zijn jullie ook naar een evenement gegaan van het MKB Schakelteam. Dat werd georganiseerd eind maart. Dat ging over familiebedrijven. Daar hebben jullie ook een lezing gehouden. Ik wil wel weten wat voor adviezen jullie daar nou hebben gekregen. Laten we beginnen bij Cora.
5: Nou ja, goed, het was sowieso heel leuk om te doen. Hè, om wat gelijkgestemden te ontmoeten. Want we merken gewoon, ook in de voorbereiding op het event, dat het echt maatwerk is wat je doet. Het is niet een voorgegoten plan. Je moet echt kijken in je eigen situatie. Hoe gaat het met je eigen kinderen? Wie is er wel of niet werkzaam in het bedrijf? En hoe ga je het voor de toekomst ook regelen? En dat was in het event wel heel leuk, omdat te sparren met de mensen die er waren, bedrijven die er waren. En ook expertises die er waren. En dan de terugkoppeling ervan te ontvangen. Ja.
3: Ja. Wat is het een simpel pad, Mathieu, dit?
4: Simpel zou ik het niet noemen. Het is wel, kijk, elke casus is anders. In elk bedrijf, in elk gezin, elk familiebedrijf is het weer anders. En dat is wat Cora ook zegt, het is maatwerk. Dus daar gaat ook tijd overheen. Het is niet een pad van 1 of 2 jaar. Dat gaat gewoon 5 à 10 jaar overheen.
3: Ja. Ja. Maar het kan ook zijn dat je over 5 jaar er heel anders over denkt, toch?
4: Dat kan. Ja, ja, en daarom moet je eigenlijk die visie blijven bijsturen. En daarom ook met elkaar goed erover blijven praten. Ik denk dat wel key is. Gewoon met elkaar blijven praten. En dat is denk ik.
5: En dan hebben we in die jaren wel weer heel veel geleerd. Mm-hmm. Want dat is het, hè. Je komt elke keer een stapje, dat is met ondernemerschap sowieso. Je blijft jezelf uitdagen en we zetten met z'n allen eigenlijk altijd de schouders eronder. En vooral bij familiebedrijven, dat merkten we ook bij dat event. Als kinderen en als ouders blijf je met passie voor je werk aan de gang. Ja. En ja, dat geeft ook wel weer moed voor de toekomst. En ook, ja, daar, wat je zegt, het is maatwerk. Hè? Dus we kijken gewoon hoe het gaat. Je kan niet vooruit plannen. Misschien gebeurt er wel wat, waardoor mensen wegvallen. Je weet het niet. En dan moet je weer aansturen hier en daar. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En wat Mathieu ook aangeeft, van in gesprek blijven met elkaar is gewoon de key. En daar krijgen wij ook wel wat externe begeleiding bij, wat coaching. En ja, dan krijg je weer inderdaad het linkje, het bruggetje naar MKB Schakelteam. Maar des te eerder was dat Horizon. En daar hebben we ook best wel wat gebruik van gemaakt. Want coaching, ja, dat kost ook geld en dat kost tijd. Maar je leert er wel heel veel van. En, ja. En zo bouw je elke keer een steentje erbij.
3: Ja, want je zegt, het kost ook geld. Jullie hebben een voucher gekregen om dat in te huren van
5: nou,
3: de coach.
5: Krijgen.
3: Nee, dat heel veel papier.
5: Daar moet je wel wat voor doen. Ja.
4: Dat is wel geregeld.
5: Ja, klopt. Bij Horizon was het wat makkelijker geregeld. Nu loopt het via de provincie en dan wordt het wat ambtelijker. He, dus dan moet je 13 weken wachten. En dat is nog wel... daar moet je als ondernemer heel erg aan wennen. Want ja, als ondernemer wil je het gewoon gelijk eigenlijk gisteren al gedaan. He, en je regelt het dan ook gelijk. Dus dat zijn wel dingen waar je een beetje rekening mee moet houden. Maar het wordt inderdaad wel ondersteund door de provincie. En dat is heel fijn. Ja.
3: Ik ben toch wel even benieuwd hoor. Want ga je nou in je eentje het bedrijf overnemen? Of heb jij nou broers die dat ook willen?
4: Nou ja, ik ben zelf de oudste. Dan heb ik nog twee broertjes en een zusje. Eén broertje die is ook al meer werkzaam bij ons in het bedrijf. En eentje die soms invalt. Maar goed, wij zijn nog op dermate leeftijd dat je nog niet helemaal weet wat je eigenlijk wil. Een beetje ontdekkende fase. Dus kijk, ik ben nu al wel op een punt dat ik zeg, nou, ik zou wel in willen stappen. Maar goed, dat weet je natuurlijk niet voor de anderen. En dat is voor ons ook nog een beetje een zoekende weg van hoe gaan we dat op de juiste manier verdelen. En hoe gaan mijn ouders dat op de juiste manier verdelen. Dus klopt. Echt, of ik het bedrijf in mijn eentje over ga nemen, denk ik niet. Maar dat is de toekomst iets, dat weet ik niet. Ja.
5: Misschien is het ook een overgangsfase. Hè? Dat we zeggen van, goh, hè, op een gegeven moment over een jaar of 10... dan kan Marcel het rustiger aandoen. En dan gaan wij met z'n tweeën het nog door. Het moet financieel ook haalbaar zijn. En daarnaast weet je ook niet, wat Mathieu ook zegt, de ontwikkeling van de andere kinderen. Waar die uiteindelijk terechtkomen. En of ze misschien eerst een uitstapje maken en dan toch weer in het bedrijf in gaan. En daar een expertise zien voor zichzelf, waardoor het weer mee helpt groeien. Dus dat is inderdaad ook maatwerk. Ja. We zullen het zien.
3: Goed. Nou, wil je advies of hulp als het gaat om familiebedrijven en bedrijfsopvolging? Ga dan naar mkbschakelteam.nl. Daar zijn Cora en Mathieu ook terechtgekomen. Cora en Mathieu Achterberg van hoveniersbedrijf Gilde Groen in Zeewolde. Dank jullie wel en heel veel succes.
5: Graag gedaan.
4: Dank je wel.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Flevoland is de enige provincie in Nederland zonder wildopvang. En bij RS Hogeschool in Almere wordt nu samen met de provincie en de gemeente Almere gekeken of zo'n opvang ook hier gerealiseerd kan worden.
2: Martijn Hammers is van de onderzoeksgroep Dier Inclusieve Leefomgeving, die onder meer onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een wildopvang. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Flevoland is de enige provincie dus zonder wildopvang. Hoe belangrijk is het dat die er gaat komen?
3: Ja, dat is wel echt heel belangrijk. Dus bij wildopvang, denk dan aan dieren die in nood zijn. Dus worden aangereden, dus wordt ergens een egel op straat gevonden. Wat er nu gebeurt is dat die egel, omdat er in Flevoland geen wildopvang is, dat die naar een andere provincie gereden moet worden om dat dier op te vangen. Zo, ja, er zijn duizenden dieren per jaar die in Flevoland hulp nodig hebben. Mm-hmm. Maar dat eigenlijk, ze krijgen dat uiteindelijk wel. Maar er moet heel veel tijd en moeite gestoken worden omdat buiten de provinciegrenzen.
2: Het is gewoon niet zo praktisch.
3: Nee, dat is niet zo praktisch. En ook voor de dieren is dat eigenlijk niet zo goed. Dus je wil dieren die in nood zijn, wil je eigenlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk opvangen. Dus het allermooiste zou zijn als we een wildopvang ook in de provincie Flevoland zouden kunnen realiseren.
1: Ja, dus, maar wild, dat zijn dieren zonder baasje, denk ik dan.
3: Ja, dus dan heb ik niet over katten en honden, maar meer over dieren die in het wild leven. Dus als je zelf ergens in een stad woont, zitten nu overal huismussen. En af en toe heeft wel een keer een huismus hulp nodig. Dus het zijn niet alleen maar huisdieren die hulp nodig hebben, maar ook veel wilde dieren. Of denk bijvoorbeeld aan een ree die wordt aangereden.
1: Ja. Zo'n opvang gaat dan niet alleen om het opvangen van dieren, maar jullie zouden dan ook gelijk onderzoek kunnen doen. Wat zou dat dan voor onderzoek moeten zijn?
3: Ja, we zijn een groene hogeschool. Dus ik ben van de Eres Hogeschool in Almere. En wij doen veel onderzoek naar hoe wilde dieren eigenlijk leven in hun leefomgeving. Ook hoe ze zich aanpassen aan mensen. En wat wij, onze grootste opleiding is toegepaste biologie. Dat zijn ongeveer 150 studenten per jaar die bioloog worden. En die studenten die hebben ook allemaal training nodig in hoe je op een verantwoorde manier met dieren omgaat. Hoe je wil ze leren over diergedrag. Of hoe je met dierenwelzijn kan omgaan. En zo'n wildopvang zou een

0: opvalt, ik weet niet, anders dan andere jaren, hoeveel reeën er oversteken. Op de snelweg zelfs.
1: Ja.
0: Ik heb nooit eerder meegemaakt dat het zoveel waren.
2: Ik heb gelukkig nooit meegemaakt dat er een ree vlak voor mijn auto overstak. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat...
0: Ja, twee keer op de A6 bij Almere. Gewoon in de avondspits ook. Dat je dan, maar dan naar dat soort dingen zou je dan onderzoek kunnen doen.
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk wel iets wat steeds meer optreedt. Want we zijn heel erg bezig met het vergroenen van de steden. En stimuleren van de biodiversiteit in de stad. Dus als we kijken naar Flevoland is best wel groene, ja, een hele groene provincie. En best wel moderne of recente ontwikkelde steden.
0: Mm-hmm.
2: Maar in het begin waren ze heel erg ontwikkeld als stad. Dus heel veel beton, heel veel asfalt. En we zijn nu steeds meer bezig om groene verbindingen te maken. Dus dat we eigenlijk natuur richting de stad brengen.
0: Ja, dus maar steeds meer vossen. Ja, die komen ook bij mij in de wijk.
2: Ja.
0: Waar ik tegen een park aan woon.
2: Ja, en een beetje natuur in de stad is natuurlijk geen probleem. Maar je moet wel zorgen dat je dat in goede banen probeert te leiden. Dus het zou heel fijn zijn als we biodiversiteit in de stad kunnen stimuleren. Dat willen we wel, maar we willen wel zorgen dat het niet tot heel veel conflicten leidt. Dus als bijvoorbeeld er meer reeën komen, zullen ze ook vaker de snelweg oversteken. Maar hoe kunnen we op een slimme manier zorgen dat ze dat op plekken doen waar dat verstandig is? Dus dat ze bepaalde passages gebruiken of plekken waar het rustiger is. Dus zulke vraagstukken onderzoeken we. Dus bijvoorbeeld, hoe kunnen we dieren sturen in zo'n stad, zodat we conflicten vermijden?
0: Ja, één conflict waar ik wel eens tegenaan loop in de wijk is, ik woon vlak tegen de Hoge Vaart. Daar zitten echt honderden ganzen. En die waggelen dan gewoon het fietspad op. En die poepen alles onder.
2: Ja.
0: Ik denk, ja, het is leuk die natuur, maar het is ook wel een beetje vies.
2: Ja, dat kan gebeuren. Nee, maar dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee zitten. Dus natuur, ja, iedereen waardeert het heel erg als je een nestkastje in je tuin hebt, dat daar een koolmees rustig die jongen gaat voeren. Maar zodra er een meeuw op je dak zit die de hele dag aan het krijsen is en je balkon onderpoept, ja, dan vind je dat minder leuk. Dus de natuur is natuurlijk wel iets wat we wel graag willen. We moeten dat ook beschermen. Maar we willen natuurlijk wel kijken van hoe kunnen we als mensen en dieren eigenlijk naast elkaar leven zonder al te veel last van elkaar te hebben.
0: En want we kijken nooit naar ons eigen gedrag eigenlijk als mensen.
2: Dat zouden we misschien ook wel een beetje moeten doen. Want ik heb dan lang in Den Haag gewoond. En wat we daar zagen was dat mensen klagen stenenbeen over meeuwenoverlast. Maar een deel van die overlast veroorzaken mensen zelf door heel vroeg, een paar dagen van tevoren hun afval bijvoorbeeld al klaar te zetten. Dus als je dat vlak van tevoren doet, wordt die meeuwenoverlast al een stuk minder. En je kan bijvoorbeeld speciale nestkasten of kasten op daken neerzetten, dat je eigenlijk die meeuw stuurt van, ga wel op dit dak zitten, want veroorzaak je niet zoveel overlast, maar niet op deze plek. Dus zulke oplossingen zou je ook bijvoorbeeld voor ganzen kunnen hebben. Maar meer natuur in de stad is natuurlijk ook wel heel mooi ergens.
3: Dat is zeker mooi. Maar moeten we dan qua bouwen van huizen, gebouwen, wegen, daar dan ook meer rekening mee houden dan dat we nu doen?
2: Ja, en daar zijn we ook al, daar zien we echt al heel veel goede ontwikkelingen voor. Dus elk nieuw gebouw wat gebouwd wordt, er worden ook al nestkasten voor verhuismussen en voor vleermuizen in aangelegd. Je ziet veel meer groene gevels en biobased materialen die gebruikt worden, groene daken. Dus we proberen ook steeds meer bij nieuwe huizen eigenlijk gelijk al een plek te geven aan de natuur en aan de dieren die daar leven. Dus zo creëer je eigenlijk een soort natuurgebied in de stad. Je zorgt eigenlijk dat er in de stad een soort leefgebied voor die dieren gecreëerd wordt.
0: Ja, maar heb je nou het idee dat er pas een oplossing wordt gezocht als het een probleem wordt? Zouden we niet wat meer alvast van tevoren wat meer over na moeten denken? Hoe kunnen we dat wat beter inrichten?
2: Ja, exact. Want wat we vroeger deden was, als er een probleem ontstond, dan gingen we er wat aan doen. Dus er was bijvoorbeeld ergens ganzenoverlast, gingen we dan nadenken van wat moeten we er aan doen? En wat we eigenlijk meer zouden moeten doen. En wat we ook willen bereiken met deze onderzoeksgroep is veel meer aan de voorkant bedenken van hoe kunnen we nou bijvoorbeeld steden op zo'n manier ontwerpen dat die conflict situaties met dieren minder ontstaan. Of hoe kunnen we bijvoorbeeld kijken als we bijvoorbeeld ergens een groot park aanleggen met heel veel waterpartijen, hoe kunnen we zorgen dat daar niet enorme muggenoverlast ontstaat. Dus met hele kleine tweaks kan je vaak zorgen dat er en natuur gecreëerd wordt, maar ook geen probleemsituatie ontstaat.
0: Ja, heel even terug naar die wildopvang. Hè? Want hoe concreet is dat nou? Want dat is natuurlijk niet zomaar gebouwd.
2: Nee, dat is iets wat natuurlijk al jaren, wat al jaren speelt. En het is altijd een beetje de vraag van wie moet het doen. Want we hebben natuurlijk best een aantal gemeentes in de provincie Flevoland. En een provincie. En iedereen heeft daar een bepaalde rol in. En iemand moet er natuurlijk de verantwoordelijkheid voor nemen. En iemand moet er ook voor betalen. En het is altijd de vraag van bij wie ligt die verantwoordelijkheid?

0: Dus we zien wel heel veel, heel veel beweging bij gemeentes dat ze zeggen van ja, we vinden dit echt belangrijk. Maar het is vaak vrij lastig om dat echt van de grond te krijgen. Dus we zijn nu wel aan het proberen dat te stimuleren. Maar dat uiteindelijk zal toch dan wel een gemeente echt op moeten staan of een provincie van kijk, we gaan dit samen doen.
1: Dus ik hoor hier eigenlijk een oproep.
0: Het is ook wel een oproep aan de provincie en de gemeente om dit, om dit mogelijk te maken. Maar ik zie wel dat er overal echt veel bereidheid is om dit te gaan doen.
1: Oké, nou, we houden het in de gaten. Heel veel succes met al die onderzoeken.
0: Ja, dankjewel.
1: Martijn Hammers van Eres Hogeschool, dankjewel.
2: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Nou, een bijzonder avontuur voor de Almeerse pokerspeler Matthijs van Veen. Want eind deze maand vertrekt hij naar Las Vegas om Nederland te vertegenwoordigen op een prestigieus internationaal pokertoernooi.
1: Ja, en Matthijs is hier in de studio. Goedemiddag, Matthijs.
2: Hey, goedemiddag.
1: Las Vegas, de pokerstad van de wereld. Hoe spannend is dit?
2: Ja, spannend. Zeker. Ik kijk er heel erg naar uit. Het is vanaf jongs af aan wel een beetje mijn droom. En het staat heel hoog op mijn bucketlist. Mm-hmm. Dat gaat nu al echt gebeuren.
1: Ja, ja. En Nederland vertegenwoordigen. Ja. Legt dat extra druk op je?
2: Niet te druk. Het is meer een soort van trots die ik eigenlijk heb. Die ik daar naartoe mee ga nemen.
1: Ja.
2: Er zullen ook andere Nederlanders zijn die ons vertegenwoordigen. Maar ik hoop wel iets op de kaart te zetten voor Nederland, zeker.
0: Ja, we hebben het over een prestigieus toernooi. Maar vertel eens wat over dat toernooi.
2: De World Series of Poker, dat zegt het eigenlijk al een beetje. Het is een soort van WK van het poker. Dat wordt voor alle pokerspelers ook echt als het WK gezien. Win je bijvoorbeeld, dan krijg je niet een wereldbeker, een gouden wereldbeker. Maar je krijgt wel een gouden bracelet. En dat is dan eigenlijk een van de meest grootste, belangrijkste dingen die je in poker kan krijgen.
0: Ja, we hebben jouw foto's gezien dat jij in actie komt tijdens het pokeren. Hoe jij erbij zit, je hebt een enorme zonnebril op. Is dat een van je...
1: Spiegelende glazen.
0: Spiegelende glazen, ja. Vertel eens wat over die tactiek om een zonnebril op te zetten.
2: Die zonnebril is voor de pokerface. Ik word er zelf ook nog wat extra comfortabel van. Waardoor ik ook wat beter mijn spel kan spelen. Want soms zit je wel 10 uur, 12 uur aan de pokertafel. En dan zijn al die lichten en dingen ook toch extra indrukken. Dus het is deels om een beetje rustig te blijven. Maar aan de andere kant ook de pokerface natuurlijk.
0: Ja, heb jij altijd een pokerface?
2: Aan de pokertafel, jawel, zeker, ja.
0: Ja?
2: Maar af en toe probeer ik het ook wel gezellig te houden. Want poker is niet alleen werk, zeg maar. Het is vooral een hobby voor mij. En soms een leuke bijverdienst. Maar die bril gaat wel af. Alleen op zulke grote toernooien als Vegas. Dan ga ik hem zeker wel ophouden.
0: Want is dat het? Dat je gewoon niks laat zien?
2: Ja, het is onderdeel van een pokerface.
1: En heeft dat wel eens tegen je gewerkt als je bijvoorbeeld een date hebt met iemand?
2: Het feit dat ik poker.
1: Ja, het pokerface, wordt... dat hij er toch ergens nog een beetje in zit. Dat iemand denkt van wat vindt hij nou?
0: Dan moeilijk te doorgronden. Ja.
2: Vaak wordt het wel als interessant gezien, want je hoort het niet vaak. Je hoort wel eens van mensen van mijn hobby is voetbal of... Maar poker hoor je niet vaak. En het wordt vaak wel interessant gezien.
0: Ja. Matthijs, hoe gaat dat nou? Want de inzet is altijd heel hoog op die toernooien. Hè? Ja. Is dat dan, heb jij een dikke vette bankrekening? Hoe kom je aan al dat geld?
2: Je hebt in poker eigenlijk verschillende leagues. Zo moet je het een beetje zien. Je kan spelen voor gratis, voor niks. Voor een euro, 10 euro. Maar je kan het ook heel bond maken en met hele grote bedragen gaan smijten. Ik zelf zit niet in de top league, maar ik kan wel aardig pokeren. En over het algemeen kies ik mijn games wel goed uit. Dus ik ga niet zomaar in de Champions League spelen. Dan zoek ik wel een lagere league uit waar ik zeg maar wel geld binnenhark. En elke keer op de eerste plek eindig.
0: Ja, en wat je dan wint, dat stop je dan weer in een volgend toernooi. Werkt dat zo een beetje?
2: Ja, dat gaat niet direct mijn bank in, maar dat blijft gewoon in een soort van pokerpotje. En als je het goed doet, dan groeit die een beetje exponentieel eigenlijk.
1: En over wat voor bedragen hebben we het dan een beetje?
2: Ik moet zeggen, ik werk nog steeds, dus ik doe het niet fulltime professional. Dus het zijn geen mega bedragen in zijn de tienduizenden euro's.
1: Mm-hmm.
2: Maar af en toe is het wel lekker om een paar duizend euro te winnen en zeg maar op vakantie te kunnen gaan op een pokerreis. Ja.
0: Hoe
2: ja.
0: hoog is die spanning aan zo'n pokertafel?
2: Hoe verder je in het toernooi komt, hoe verder die groeit. Ik heb laatst bijvoorbeeld een finale tafel gespeeld in Brussel. En dan voel je wel echt dat iedereen een bepaalde spanning heeft en dat het wel steeds serieuzer wordt.
0: Ja. Ja. Want zit je dan vooraf aan zo'n wedstrijd, dat je dan klets met degene met wie je aan tafel zit? Want dan kan je alvast een beetje checken, wat geeft hij al weg? Wat kan ik aan diegene zien? Of werkt dat niet zo? Dat je elkaar een beetje kunt peilen?
2: Ja, poker is onderdeel van kansberekening. Maar er zit ook wel echt een stukje psychologie bij. En ik probeer me daar de laatste tijd wat meer in te verdiepen. Dat ik ook echt ga lezen van hoe werkt een mens. Als hij zich van nature groter maakt, heeft hij dan echt goede kaarten? Of probeert hij dan juist te laten lijken dat hij goede kaarten heeft? En dat zijn wel dingetjes die in het onderbewust van mensen spelen. Wat heel interessant is, dat ook terugkomt in poker. Dat mensen echt onbewust doen. En dat probeer ik ook wel in de gaten te houden, ja.
0: Ja, ja. Nou begrijp ik dat het eigenlijk een soort groeimodel is. Je wilt natuurlijk steeds verder komen. Wat voor plan heb je voor jezelf uitgestippeld?
2: Ik moet wel zeggen dat de World Series of Poker is wel echt een beetje mijn hoogtepunt. Poker kost wel veel tijd momenteel, omdat ik er ook een beetje naartoe leef. Dus ik zie dit wel een beetje als hoogtepunt. Mocht ik daar een mooi bedrag verdienen, dan wil ik dat wel verder gaan uitbreiden naar wat andere internationale toernooien. En mocht dat niet zo zijn, dan wil ik toch wel weer een stapje terugnemen en het vooral een beetje bij het ONK houden. En dat is eigenlijk het wat meer het hobbypoker en niet voor geld poker.
0: Een soort open Nederlands kampioenschappen zijn dat?
2: Klopt. Het is eigenlijk voor niks doe je dat. Je betaalt een klein bedrag, maar je kan niet geld winnen bij het ONK. Dus het is vooral eigenlijk een beetje het hobbypoker wat je daar doet. Voor de gezelligheid, voor de plezier, een beetje laagdrempelig. En dat vind ik vooral leuk ook aan het pokeren. Dat het ook vooral voor de eer is. En dat geld is natuurlijk leuk, maar je moet je niet in verliezen en denken van ik wil steeds meer verdienen. Dat is ook een beetje het gevaar van poker eigenlijk. Dus,
1: ja. En dinsdag dan vertrek je naar Vegas. Ben je nu dan non-stop thuis aan het pokeren om te oefenen en je voor te bereiden? Of hoe gaat dat thuis?
2: Ja, ik heb gisteravond nog gepokerd. Dus ik ben wel aan het voorbereiden, zeker. Ja.
0: En doe je dat dan op de computer of met mensen?
2: Allebei. Ja, deels op de computer en af en toe ook live. Zoals ik zei in Brussel laatst geweest om te oefenen. Mm-hmm. Ook namens de ONK eigenlijk. Maar ook online, ja.
0: Ja. Ben je nou straks de enige Nederlander daar? Of heb je nog concurrentie van andere Nederlanders?
2: Nee, er zijn wel veel Nederlanders. Dus het is niet zo een WK waar je echt voor moet plaatsen. Iedereen kan zich inschrijven en iedereen kan meedoen. Ze zullen veel supersterren zijn, maar ook heel veel amateurs. Dus van alles wat.
0: Nou, we gaan voor je duimen. Of mag dat niet? Of brengt dat ongeluk?
2: Nee, je mag hoor. Graag zelfs. Ja?
0: Nee, dan gaan we dat zeker voor
1: duimen.
0: Je doen. Ja. Matthijs van Veen uit Almere, dank je wel. En heel veel succes.
2: Geen probleem.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik kan de hele dag in Stedenwijk rondlopen en alleen maar leuke dingen ervaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heb je ook echt groene vingers?
3: Nou, ik ben gewoon heel handig.
2: Ah, kijk.
3: En dat komt ook in de tuin heel erg van pas. En ik ben zelf vooral werkzaam in het aanleg.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Dieren die in nood zijn, wil je eigenlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk opvangen. Dus het allermooiste zou zijn als we een wildopvang ook in de provincie Flevoland zouden kunnen realiseren.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, spannend.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
8: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
7: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zien we dat de buien snel oplossen en wegtrekken naar het oosten. Komende dag is het dan helder. De temperatuur daalt naar een graad of 6 en daarbij staat niet al te veel wind. Morgen beginnen we droog met eerst ruimte voor de zon. Later op de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk gaat het regenen. De temperatuur stijgt eerst nog naar 15 graden, maar in de regen zakt de temperatuur enkele graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond. Who says I can't...

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: met jouw woorden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebbe? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zien we dat de buien snel oplossen en wegtrekken naar het oosten. Komende nacht is het dan helder. De temperatuur daalt naar een graad of 6 en daarbij staat niet al te veel wind. Morgen beginnen we droog met eerst ruimte voor de zon. Later op de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk gaat het regenen. De temperatuur stijgt eerst nog naar 15 graden, maar in de regen zakt de temperatuur enkele graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zien we dat de buien snel oplossen en wegtrekken naar het oosten. Komende nacht is het dan helder. Temperatuur daalt naar een graad of 6 en daarbij staat niet al te veel wind. Morgen beginnen we droog met eerst ruimte voor de zon. Later op de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk gaat het regenen. De temperatuur stijgt eerst nog naar 15 graden, maar in de regen zakt de temperatuur enkele graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld.